de Japanse keizer. Bij veel incidenten op militaire kazernes is alcohol in het spel. Dat blijkt uit geheime stukken die Trouw heeft ingezien. Het gaat om wangedrag, vechtpartijen en ongelukken. Soms raakten daardoor ook mensen gewond. Vooral op feestjes gaat het vaak mis. En president Trump is vandaag 80 geworden en dat is geen gemiddelde verjaardag. Eerder vanavond kondigde hij een vredesbestand aan met Iran en rond deze tijd begint in de achtertuin van het Witte Huis een MMA-kooigevecht. Ook worden er motorstunts gedaan, vliegen er straaljagers over en is er een vuurwerkshow. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Ook overdag kans op wat gemiezer, maar later breekt de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Week is proud to be fout.
1: De Foute 1500. De grootste radiofeestweek van het jaar.
0: Q Music. 1038.

Music is proud to be fout. De Foute 1500. De grootste radiofeestweek van het jaar. Q Music 1036. Yeah.

0: Toppie.
1: De Foute 1500.
2: Q Music is proud to be fout.
1: 1034.

0: De Foute 1500.
1: De grootste radiofeestweek van het jaar.
2: Q-Music is proud to be fout. Nummer
0: 1033.

0: De grootste radiofeestweek van het jaar.
1: Fouten.
0: De Foute 1500.
2: Q Music is proud to be fout.
3: 1030.

Goedenacht. De Straat van Hormuz gaat weer open zodra Amerika en Iran hun vredesakkoord ondertekend hebben. Dat gebeurt aanstaande vrijdag. Ook is afgesproken dat Amerika miljarden dollars aan bevroren Iraanse tegoeden vrijgeeft. Frankrijk, Duitsland, Engeland en Italië hebben ook aangekondigd hun sancties tegen Iran op te heffen. De EU wil wat gaan doen aan de internationale drugshandel, meldt de Telegraaf. Op een EU-top wordt deze week besproken hoe ze de invloed van drugsbendes van buiten Europa moeten aanpakken, zoals die van Bolle Jos. De VVD roept op om de Europese geldkraan naar Sierra Leone dicht te draaien, zolang Bolle Jos daar vrij rondloopt. In de buurt van Nijmegen is gisteravond een vrouw uit het Maas-Waalkanaal gered. Dat meldt Omroep Gelderland. Er moesten onder meer een boot en een duikteam aan te pas komen. De vrouw was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze in het water is beland. En veel mensen hebben kritiek op de wissels van Ronald Koeman, waardoor Oranje vlak voor het eind de zege op Japan verspeelde. Maar aanvoerder Virgil van Dijk snapt het wel. Hij wist dat de Japanners zouden gaan aanvallen. En ook Koeman zelf heeft geen spijt van zijn keuze. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Ook overdag kans op wat gemiezer, maar later breekt de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: De Foute 1500.
1: De grootste radiofeestweek van het jaar.
2: Q Music is proud to be fout.

Q-Music is proud to be fout. De Foute 1500. De grootste radiofeestweek van het jaar. Q-Music. Nummer 1022.

Goedemorgen. Leiders van over de hele wereld zijn blij dat er een deal is tussen Amerika en Iran. Zo zegt VN-baas Antonio Guterres dat het een cruciale stap is naar vrede in het Midden-Oosten. En Duitsland en Japan hopen vooral dat de straat van Hormuz snel weer open gaat. Het akkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Bij nieuwe aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen. Onder andere hoofdstad Kiev wordt bestookt met raketten en drones. Ook is de stroom uitgevallen. In Polen zijn er straaljagers de lucht ingegaan omdat er ook drones in de buurt van de Poolse grens zijn gezien. Actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze speelde in veel verschillende films en series, maar was bij de meeste mensen toch vooral bekend van haar rol als de bekakte buurvrouw Neutenboom in Flodder. Ze speelde zowel in de bioscoopfilms als de tv-serie. Letty Oosthoek was 88 jaar. En de Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK, maar Amerika niet inkwam, hoeft zich geen zorgen te maken om zijn geld. De 4-5 laten weten dat hij volledig wordt uitbetaald. De scheidsrechter werd weggestuurd omdat hij volgens de Amerikanen misschien banden heeft met terroristen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt met hier en daar wat motregen, maar later breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Goedemorgen, iets voor vijven. Tijd voor het laatste nieuws.
1: Goedemorgen. Gemiddeld 4 keer per week zakken koeien en varkens door de vloer van hun stal en belanden in de mestkelder. En dat loopt vaak dodelijk af, zegt Wakker Dier in het AD. Dieren die in de mestkelder terechtkomen kunnen verdrinken of stikken in de giftige gassen. Wakker Dier wil nu dat er andere vloeren in de stallen komen. Bij veel incidenten op militaire kazernes is alcohol in het spel. Dat blijkt uit geheime stukken die Trouw heeft ingezien. Het gaat om wangedrag, vechtpartijen en ongelukken. Soms raakten daardoor ook mensen gewond. Vooral op feestjes gaat het vaak mis. Als er een vredesbestand komt in Oekraïne, dan moet het land binnen een jaar lid worden van de EU. Dat zegt een belangrijke buitenlandadviseur van het kabinet. Vorige week zei buitenlandminister Berendsen nog dat het kabinet terughoudend wilde zijn met het versneld toelaten van nieuwe landen. En een opvallend beeld in het stadion waar Oranje gisteravond gelijk speelde tegen Japan. Na de wedstrijd ruimden de Japanse supporters namelijk massaal het stadion op. Ze hadden zelfs hun eigen vuilniszakken meegenomen. Het is niet voor het eerst dat de Japanners dit doen. In de Japanse cultuur is netheid erg belangrijk. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt met hier en daar wat motregen, maar later breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: To be fout. Een hele goede morgen. Welkom bij de Foute 1500. Een uur lang gegarandeerd feest op je radio. Met nu een klein beetje gas terugnemen. Miss Montreal.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Malorgend, we zijn er weer gezellig bij. Zet mij maar op die pre-party lijst. En Luc, hoe was jouw weekend?
2: Ja.
1: Ik heb een goed weekend gehad.
2: Ja.
1: Mijn zoon, die heeft de penalty bokaal gewonnen.
2: Dat is super.
1: Voor de tweede keer. Dus nee, ik ben wel tevreden. En ik hoop jou aanstaande zaterdag te zien.
2: Ja.
1: In Eindhoven.
2: Hey.
1: Nou, fijne uitzending, gozer.
2: Later. Yo, later Niels. En goed dat je erbij bent. Welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party.
3: Luc van de redactie. Aanwezig.
2: Een hele goeiemorgen, midden in de fouten. 1500 zitten we, je hoorde, op nummer 995. Always look on the bright side van Monty Python. Niels, om meteen even jouw vragen te beantwoorden. Ik had een super weekend. Ik was met een van mijn beste vrienden een weekendje naar Hamburg. Het Duitse Hamburg, op een uur of vijf rijden vanuit Utrecht. En daar zijn wij gewoon, ja, wat moet je doen in Hamburg? Gewoon lekker veel bier drinken en uitgaan. Dat is ook precies wat we gedaan hebben. We zijn gewoon lekker de hort op geweest. Ik heb een hamburger van binnen en van buiten gezien. Al het moois en al het wat minder moois wat het heeft. Je hebt daar een uitgaansstraat. Dat heet de Ripperbaan. Dat is echt, ik denk, de hel op aarde. Op een goede manier. Dus alles wat fout is, alles wat niet mag, alles wat God verboden heeft, kun je daar vinden. En als je dan nu je fantasie even op hol laat slaan, ja, inderdaad, dat ook allemaal. Ik heb niet overal aan meegedaan, ik heb wel even gekeken. Het was fascinerend. Dus ik heb een heel lekker weekend gehad. En toen, gisteravond, ben ik wakker gebleven om naar het Nederlands elftal te kijken. Ja, dat was uiteindelijk dan toch... Ik ben blij dat ik het gezien heb. En nogmaals, we worden gewoon wereldkampioen. Daar ga ik ervan uit. Maar we moeten het zo meteen zeker nog even hebben over het Nederlands elftal. En ook langzaam maar zeker worden alle 18 miljoen bondscoaches in de app van Q-Music weer wakker. En Niels, om dan meteen je hele appje maar te beantwoorden. Ik hoop jou ook aanstaande zaterdag te zien in Eindhoven. Want aan het einde van deze Foute 1500 wacht een hele mooie pot met goud. Aanstaande zaterdag is het zover, de Foute Party, the big one, in het Philips Stadion in Eindhoven. Dan feesten wij daar het dak ervan af. Hopelijk ook met een overwinning voor Oranje op zak. Die spelen namelijk dan hun tweede WK-wedstrijd. En dat is dan tegen Zweden. Die komen overigens nu in actie. Ik kan me heel kort even spieken. Zweden staat op dit moment 2-1 voor in de pool van Oranje tegen Tunesië. Quinty, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Lucky.
2: Morgen.
4: De laatste werkweek voordat ik vakantie heb.
2: Och, heerlijk.
4: Maar die overleven we wel, ja. Want we hebben natuurlijk de Foute 1500. Zaterdag de Foute Party en dan gaan mijn 3 weken vakantie lekker in.
2: Oh, wat heerlijk.
4: Kleine uitzending. Joejoe.
2: Joe, en ik zie ook jou op de Foute Party. Door met de lijst, nummer 994, Sandro Silva en Quintino. Dit is Epic op Q Music.

0: Even kijken hoor. 993 in de Foute 1500. New Kids on the Block met Tonight. Je gaat ze nog een keertje tegenkomen in de Foute 1500. Later deze week met Step by Step.
1: De Foute 1500.
0: Even toch alle archieven weer goed op orde. Ja, ja, ja. Zometeen nummer 992. Dan gaan we luisteren naar Marianne Weber en Frans Bauer met De Regenboog. Eerst even naar het appje van Florian. Die stuurt: goedemorgen. Vandaag weer een lekker dagje op de vrachtwagen met de Foute 1500 aan. Florian, maak er een mooie werkdag van. Gerben die stuurt nog: goedemorgen Luc. Toevallig, ik ben nu onderweg naar Hamburg voor werk. Dat is ontzettend leuk, Gerben. Ik was daar dit weekend dus met een goede vriend van mij. We doen elk jaar, dan gaan we minstens één weekendje per jaar weg. Dat noemen we dan de biertour. En de biertour houdt eigenlijk in dat er wel iets rondom bier gedaan moet worden. Behalve dan het drinken van bier. Dus we zijn ook naar een bierbrouwerij in Hamburg geweest. En verder is het gewoon een perfect excuus om even lekker de hort op te gaan. Even gewoon te feesten, naar cafés, naar kroegen, naar restaurants te gaan. En dus dit keer was Hamburg het decor. Als je tijd over hebt, Gerben, ga dan even een kijkje nemen op de Herberstrasse. Ja, dan moet je zelf maar even kijken of je daar ook geld uit gaat geven en bij welke dame. Maar je kijkt je ogen uit. Het is een merkwaardig fenomeen in Hamburg. Julian, die is erbij deze ochtend. Julian, goedemorgen.
2: Hey, Luc, een hele goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Ik luister gezellig mee voor de laatste keer vanaf Schiphol. Terug lekker richting huis in Feyenaard. En dan binnenkort beginnen met de nieuwe baan. Dus ik wens jou een hele fijne dag. Ik ga nog een uurtje meeluisteren en dan lekker mijn bed opzoeken.
0: Nou, fantastisch. Hey Julian, ik zou zeggen, rij veilig. En heel veel succes alvast bij je nieuwe baan. En goed dat je erbij bent deze ochtend. Zometeen NSYNC, Thinking of You, I Drive Myself Crazy. Na dus nummer 992, De Regenboog, Marianne Weber en Frans Bauer in de Foute 1500.

Q-Music is proud to be fout. De Foute 1500. De grootste radiofeestweek van het jaar. Q-Music. Nummer 991.

God, jongens, rustig. Ja, nee, oh, stop. Je hoorde NSYNC en Thinking of You, I Drive Myself Crazy. In de Foute 1500 op nummer 991. Dat is een beetje, ja, dit is een beetje hoe het klinkt op dit moment bij Naomi. Terwijl zij luistert naar de Foute 1500, is ze ook gewoon hard aan het werk. Is ze bezig in de stal. Goedemorgen, we luisteren mee vanuit de stal om te gaan melken. En dan vervolgens echt, nou ja... Heel veel koeien. Ik zie heel veel koeien op deze foto die ze meestuurt. Allemaal onder de opkomende zon die buiten schijnt. Allemaal lekker een beetje aan het grazen, een beetje aan het eten volgens mij in de stal. Witte koeien met bruine vlekken, witte koeien met zwarte vlekken, et cetera, et cetera. En dus ja, lekker die Foute 1500 aan. Dan komt 990 wel goed uit. Kelly's Milkshake.

0: Ja, die is goed aan de kloten.
1: Ojojoj, lieve vriend. Gisteren speelde het Nederlands elftal zijn eerste WK-wedstrijd. En jij dacht, ik ga meteen die hele stem aan gort schreeuwen.
0: Nou, dat was niet echt de bedoeling. Maar ja, dan gaan er toch weer de nodige biertjes in. Gaat het juichen natuurlijk net wat harder als ze scoren.
1: Ja.
0: En het vloeken ook wanneer er door de tegenpartij gescoord
1: wordt. Ja, precies. Het vloeken is misschien soms wel harder dan het juichen. Ik dacht, ik bel je even, want je bent alweer hard aan het werk onderweg met de vrachtwagen. En je hebt in je vrachtwagen de LED-strip die je daar hangt, heb je oranje gekleurd. Dus kan ik daaruit afleiden dat je ondanks het gelijke spel tegen Japan van gisteren er wel nog gewoon alle vertrouwen in hebt?
0: Ja, net als jij. Ik zei al, voor het BK begon, we worden gewoon wereldkampioen.
1: Ja, nee, we worden wereldkampioen, dat even duidelijk is.
0: Ja, zeker.
1: Een klein beetje een stroef begin, waar lag het aan volgens jou? Want ik kan wel even, yes, dat is leuk, ons land telt natuurlijk 18 miljoen bondscoaches. Ben je benieuwd welke van de 18 miljoen jij bent? Zou je dat willen weten?
0: Ja, dat zou ik wel willen weten.
1: Dat willen weten. Jij bent 6.784.219.
0: Maar dat is een mooi getal.
1: Dat is een heel mooi getal. En als 6.784.219 de bondscoach, zou ik van jou willen weten, waar lag het nou aan, die 2-2?
0: Ja, de Japanners gaan veel snel liggen. Ze kunnen zich beter gewoon druk maken met sushi rollen in de keuken dan zelf over het veld te gaan rollen.
1: Oh god. Pas nou toch op met wat je zegt. Dit kan ook. Ja, maar dit
0: zijn
1: toch allemaal...
0: Zo, maar...
1: Dit is weer op het randje, hoor. Yes, heb ik weer een bondscoach die op het randje te pakken is. Ja,
0: En Nederland die moet gewoon net wat beter mikken en niet een bal die recht vooruit moet 10 meter de lucht in schieten.
1: Nee, inderdaad. Oké, dus het lag ook aan het gebrek van secuurheid in het spel van Nederland, kan ik bij deze afleiden. Ja, en wat vind je van het wisselbeleid van bondscoach nummer 1, Ronald Koeman? We staan 2-1 voor en hij besluit defensief te wisselen. Handig of niet? Want daarna kregen de Japanners eigenlijk meer kansen.
0: Ik zeg gewoon alles of niks, vol gas vooruit. Alleen maar we willen aanvallen.
1: Ja.
0: En dan verdedigen. Dan moet je maar doen buiten het WK. Want we willen nou gewoon winnen.
1: We willen gewoon winnen, inderdaad. Dus we willen gewoon winnen, inderdaad.
0: Zoveel mogelijk aanvallen erin. En zoveel mogelijk op het doelpunt van tegenpartij rushen.
1: Nou, inderdaad. Al dus bondscoach 6.784.219 Jesse. Hey, lekker luisteren naar de Foute 1500. Er komt er nog veel moois aan. Heb je al veel van je eigen nummers gehoord waarop je gestemd hebt?
0: Ik heb er tot nu toe nog maar eentje gehoord.
1: Oh joh, welke was dat?
0: Dat was Pedro, die heb ik vanmorgen gehoord onderweg naar werk.
1: Ja, vlak voor 5 uur werd Pedro gedraaid. Klopt, inderdaad. Ja. Oh, maar dan zit jij meer met de hogere regionen qua stemmen. Dan zit jij meer bij de grotere favorieten.
0: Ja, heb je hardcore scene natuurlijk.
1: Hè? Happy hardcore scene. Nou, daar komt nog genoeg van aan, kan ik je zeggen. Ik weet niet of je dan wat je dan van het volgende vindt. Maar we gaan gewoon door met de lijst.
2: Nummer 988.
1: Daar staan Kinderen voor Kinderen.

0: radiofeestweek van het jaar.
1: De Foute 1500. Q-Music.
0: Nummer
1: 987.

0: Nummer 987 in de Foute 1500. Mercedes-Benz van Teaspoon. Staan er 4 keer in de lijst. Je hebt zo'n keer kunnen horen op 1067. Met No Time To Waste. Maar er komen dus nog 2 aan. Onder andere Sex on the Beach en Summer Love. Ga je nog horen, maar ik ga lekker niet zeggen waar. Blijf vooral luisteren naar de Foute 1500. Met nu een track die 53 plekken gestegen is. Vorig jaar nog te vinden op 1039. En dit jaar gewoon naar gestegen naar... Nou, dat kan ik zelf zeggen, maar ik heb iemand voor.
1: Nummer 985.
0: En zo is het. De enige notering van Whitesnake in deze heerlijke lijst, mede samengesteld door jou. Dankjewel voor het nemen. Here I go again. Whitesnake. Cue music in de Foute 1500.

0: De Drieërs en Wiegelied op Q-Music in de Foute 1500, nummertje 985. Terwijl in de app van Q-Music Shanice erbij is. Die zegt: goedemorgen Luc, ik luister naar de Foute 1500. Fijne uitzending. We feliciteren Danny. Danny is vandaag jarig. Laat hij weten. En Wouter is erbij. Die zegt: goedemorgen Luc, gisteren om 7:15 ben ik weggegaan en nu weer al onderweg. Hashtag kort slaapje. Werk ze vandaag, vriend. Nou Wouter, jij werkt ze vandaag. En hopelijk sleep de Foute 1500 je er een beetje doorheen. Met nu...
1: nummer 984.
0: Beanie Man, Dancehall Queen.

zitten midden in de foute 1500... die zometeen bij Mattie en Marieke gewoon doorgaat met onder andere deze. Espresso Macchiato ga je horen, maar ook Marco Borsato.

De Foute 1500 te horen op Q Music. En natuurlijk ook gewoon te zien in de ochtendshow op RTL7. Nog de hele week één grote radiofeestweek op Q Music. Met nu Wham! I'm Your Man, nummer 983.

0: Morgen exact 6 uur, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie?
1: Goedemorgen. Het Nederlands elftal is het WK begonnen met een gelijkspel. Tegen Japan werd het gisteravond 2-2. Oranje kwam 2 keer op voorsprong, maar vlak voor tijd maakten de Japanners gelijk. De Nederlandse goals werden gemaakt door Virgil van Dijk en Crescenzo Summerville. Bondscoach Ronald Koeman is tevreden met het gelijkspel.
2: Ik ben niet teleurgesteld. Ik heb een elftal gezien wat alles heeft gegeven en bij momenten ook heel goed heeft gespeeld. We denken vaak dat wij Nederlanders zijn en dat we van iedereen maar makkelijk winnen. Maar Japan is gewoon een geweldig elftal.
1: De volgende wedstrijd van de Oranje is zaterdag. Dan spelen we tegen Zweden. Het lijkt erop dat er vrede komt in het Midden-Oosten. Er zouden eerste afspraken liggen voor een deal tussen Amerika en Iran. Zo laat bemiddelaar Pakistan weten. In de afspraken staat dat Iran in Amerika per direct stoppen met vechten. Ook in Libanon. Ook de straat van Hormuz gaat weer open. De komende dagen vinden nog wel een paar gesprekken plaats. Het plan is dat het akkoord vrijdag wordt ondertekend in Zwitserland. In Axel in Zeeland is gisteravond een stille tocht gelopen voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van vorige week. 3 basisschoolleerlingen en hun directeur kwamen om het leven toen ze werden geschept door een auto. Honderden mensen liepen in witte kleding mee door het Zeeuwse dorp, kinderen en volwassenen.
3: Ik ben gekomen omdat het belangrijk is om bij elkaar te komen en in situaties waarin het nodig is.
4: Het dochtertje van een collega is overleden in dit ongeluk. Het is heel belangrijk om bij te zijn, ja.
1: De tocht eindigde op het schoolplein van de basisschool, waar ballonnen werden opgelaten. Vanaf vandaag is het speciale klimaatticket voor de trein te koop. Voor €49 per maand kunnen mensen deze zomer 2 maanden buiten de spits reizen met de trein. Het kabinet hoopt zo meer mensen uit de auto te krijgen. De actie lijkt ook wel populair. Meteen om middernacht was de NS-website overbelast. Het weer dan van Weerplaza. De dag begint bewolkt. Vanmiddag meer zon, 17 graden aan de kust en 21 graden in het binnenland.

0: de 15e van juni. Je luistert naar show 1655, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Nou, gisterochtend toch een gekke ochtend gehad. Ik werd wakker. En toen was er geen wifi. Nou, dan zit je natuurlijk rechtop in bed.
1: Ja.
0: Dan denk je, ja, wat gaan we nu doen de hele zondag?
1: Ja, wat is hier aan de hand?
0: Zo ging ik naar het toilet. Toen ging daar het licht niet aan. Hmm. Toen dacht ik, oh, normaal gaat hier automatisch het licht aan. Toen dacht ik, hey, als ik geen wifi heb omdat het modem niet gevonden kan worden en het licht gaat niet aan. Ja, toen hadden we dus een stroomstoring.
1: Ja, jij viel onder die stroomstoring van Rotterdam-Zuid en een paar wijken.
0: Tot 5 uur 's middags.
1: Oh, wat lang.
0: Ja, dat is echt heel lang.
1: En wist je ook dat het lang zou duren? Of was het gewoon, had het ook dagen kunnen zijn?
0: Nee, nou, we meteen natuurlijk uit gaan zoeken van, zijn wij de enige?
1: Ja.
0: We zitten in heel Rotterdam. Toen vond ik een artikel waarin stond van, nou, dit is om 11:15 verholpen. Nou, het was toen 9:10. Toen dacht ik, nou, dat ga ik nog wel redden. Maar ja, toen dacht ik, ja, oké, nou, geen stroom. Nou, kan gebeuren. Weet je wat ik ga doen? Ik ga even lekker boterhammetje roosteren.
1: Ja, dat kan niet.
0: Ja, dat gaat natuurlijk niet.
1: Nee, dat kan niet.
0: Nee. Toen dacht ik, nou, ik ga lekker douchen.
1: Ja, geen warm water.
0: Geen warm water natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Toen dacht ik, nou, weet je wat, ik ga een stukje fietsen. Dan staat mijn fiets staat in mijn appartement. Maar ja, de lift doet het niet.
1: Ai.
0: Dus ja, toen dacht ik, ja, oké, dan ga ik ook niet met fiets. Toen dacht ik, weet je wat ik ga doen? Ik ga een rondje rijden.
1: Kan altijd.
0: Kan niet.
1: Oh.
0: Parkeergarage dicht. Zit een hek voor.
1: Nee.
0: Ja, zo ben ik tegen 85 verschillende dingen aangelopen.
3: Of Fort Knox.
0: Ja, gewoon Fort Knox. Toen ben ik een rondje gaan wandelen. Toen deden de verkeerslichten het niet. Toen was het een soort, ja, gewoon ieder voor zich in de binnenstad van Rotterdam. Dat is ook heel spannend. Dus ik ben wel echt, ik heb een lange lijst van dingen heb ik gezien waarvan ik denk, oh ja.
1: Hey, en is dan nu de urgentie voor dat noodpakket daar? Want dat is natuurlijk bij jou totaal niet top of mind. Bij ons is die helemaal geprept, maar bij jou niks.
0: Ja, maar ik zou dus niet weten waar ik hem nodig voor zou moeten hebben.
1: Nou ja, op een gegeven moment, als dit lang duurt, dan ga je natuurlijk wel voorzieningen nodig hebben. Ja. Dan, bijvoorbeeld die telefoon waarop jij nu hebt gelezen dat het een stroomstoring in een deel van Rotterdam was.
0: Ja.
1: Die zul je op een bepaalde manier op moeten laden.
0: Ja, maar we hadden dan een powerbank liggen.
1: Ja, oké. Op een gegeven moment is die natuurlijk op.
3: Ja, dan moet je een zonnepaneeltje hebben.
0: Een zonnepaneeltje?
3: Natuurlijk. Ja,
0: moet dat in je noodpakket?
3: Ja, dat is superhandig. Zet je op je dak en dan kun je uiteindelijk daar het opladen.
0: Oh, dan weet ik niet dat er een zonnepaneeltje in je noodpakket moet.
3: Is wel handig.
1: En nu kon je nog, ja, zoals gezegd, dus eventjes op de nieuwssite via gewoon 5G. Maar anders moet je op een gegeven moment toch die noodradio aanzetten. Om natuurlijk naar de overheid te kunnen luisteren.
0: Ja, exact.
1: En ben je al nog even in de supermarkt geweest? Was daar het sfeertje al plunderen?
0: Toen dacht ik, ik ga naar de supermarkt. Maar ja, die was natuurlijk ook dicht.
3: Dicht,
0: dat was natuurlijk gewoon, ja, dat was gewoon hartstikke donker. Toen dacht ik, ik ga naar de bioscoop.
1: Jij hebt wel veel gedacht ook gisteren. Ja. Wat lekker om even tot je gedachten te komen.
0: Ik ga naar de bioscoop. Ja, dicht.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk dicht. Jezus, ja. Alles dicht.
1: Hey, en een boek.
0: Toen dacht ik, ik ga naar een andere bioscoop. Aan de andere kant van de stad. Die was open.
1: Oh, gelukkig.
0: Dus daar hebben we heel de middag gebied.
3: Maar dan kon je niet met de tram heen, bijvoorbeeld.
0: Nee.
1: Maar heb je 6 films zitten kijken? Want het heeft lang geduurd.
0: Nee, ik ben naar Disclosure Day geweest. Die duurde ook voor mijn gevoel 6 uur. Het was maar 1 film van Steven Spielberg. Niet echt aanraden.
1: En hoezeer voelde het als bevrijdingsdag toen de stroom er was?
0: Nou, heel lekker natuurlijk. Ja. Ja. Ja, nee, dat was gebeurd terwijl we in die bioscoop zaten. Ja. Dus kwamen we terug en toen deed alles het weer.
1: Oh,
0: nou, hoe dan ook. Ik knal wel een dieselaggregaat op mijn dak.
1: Nou, doe dat maar.
0: Toch? Dat is toch eigenlijk veel beter.
1: Hey, en als je nou je noodradio hebt en je hebt hem aan, zorg dat je hem altijd op Q-Music hebt staan voor al deze week. Want we zitten in de foute 1500 en het is zo lekker. Je wil niks missen.
0: 982 in de lijst uit 2002. Dit is Shakira bij Q-Music. Underneath your clothes.

0: Over the Rainbow op 981. Zo even lekker de wekker van je nachtkastje afgestuiterd.
1: Ja, maar zij zingt toch heel vals?
0: Ja, maar dat was in de 90's natuurlijk ook vaak een trend, hè, om net een beetje vals te zingen.
1: Ja, net even of.
0: Net even of.
1: Ik zal zelf niet te veel zeggen. Het is bij mij ook niet altijd loopzuiver, maar poehé.
0: Ja. Zometeen hoor je op 980 One Direction en Drag Me Down. Ik wil toch even een rondje maken hier door de studio, wie er allemaal is wakker gebleven voor het Nederlands elftal gisteravond. Ja, van Luc weet ik het wel, daar komen we zo meteen bij. Ben je wakker gebleven?
1: Nee, ik sliep denk ik om 8:30 of zo.
0: Oké, okay, zonder enige gewetensvroeging.
1: Heb ik niet mee gezeten, nee. Ik vind het heel erg jammer, want ik vind het echt leuk om een Nederlands elftal te kijken. Alleen niet als het zo laat is. Dus dat is gewoon echt te laat voor mij. Jij dan?
0: Nee, ik ben ook naar bed gegaan. Okay. Ik heb niet geslapen alsnog, want ik kon gewoon moeilijk in slaap komen. Dus ik had net zo goed kunnen kijken, ik heb niet gekeken. Annemarie?
2: Slaap gaat toch voor alles.
0: Slaap gaat toch voor alles.
2: In deze groepsfase.
1: Ja, dat is ook zo. Oké, gaan we toch even naar Kiki.
3: Ja, ik heb de eerste helft gekeken en toen viel ik wel langzaam in slaap.
1: Waarschijnlijk is dat Kiki de eerste helft heeft gekeken ook de reden dat Mattie de slaap niet kon vatten. Want bij jullie is alles open.
0: Ze lag naast mij en toen hoorde ik op een gegeven moment... Toen dacht ik, dat was een gemiste kans volgens mij van Nederland.
3: Ja, dat was echt een gemiste kans. Dat was heel spannend.
0: Was in de eerste minuut.
3: Ik merkte ook dat Mattie een beetje onrustig werd van dat ik lag te kijken. Dus op een gegeven moment dacht ik, ik doe hem wel gewoon weg en uit. En dan hoor ik het wel van Luc wat het is geworden.
0: Roel?
4: Ook alleen de eerste helft.
0: Ook alleen de eerste helft.
4: Ik lag te knikkenbollen op de bank op een gegeven moment. Dacht ik, ik vind wel tijd.
0: Oké. Nou, dan gaan we naar Luc. Die heeft natuurlijk de hele wedstrijd gezien. De vraag is meer, hoeveel uur heb je geslapen, Luc?
5: Ik denk dat ik 3 uur geslapen heb.
0: 3 uurtjes.
1: Jij bent hier natuurlijk het vroegst van ons allemaal.
0: Moet als eerste beginnen om 5 uur.
1: Nou, wil ik jou wel even horen als een van de 18 miljoen bondscoaches.
5: Ik heb hard zitten juichen en misschien nogal harder zitten vloeken. Want we zijn gewoon 2 keer op voorsprong gekomen. En 2 keer krijg je toch een tegendoelpunt van de Japanners.
0: Ja.
5: En dat is denk ik te wijten aan hoe Koeman, bondscoach nummer 1, Ronald Koeman, heeft gewisseld. Want wij staan 2-1 voor, we zijn beter, Japan krijgt weinig kansen. En vervolgens denkt hij, oké, ik ga iets verdedigender spelen. En daardoor kreeg Japan meer ruimte en meer kansen, omdat Nederland zich terugtrok.
0: Okay.
5: Ik denk, blijf lekker aanvallen. Blijf lekker pogingen wagen om te scoren. Mm. Dus ik heb wel echt plezier nu al beleefd aan dit WK. Ik denk, yes, lekker, we zijn begonnen. Oranje speelt het. Wilhelmus schalde daar door het stadion. Heel veel oranje fans op het publiek.
0: Zo,
5: publiek
0: niet
5: ook.
0: Normaal.
5: Echt, ik heb ook weer die oranje mars gezien. Ja. Heel de wereld kleurt weer oranje. Dus daar ben ik helemaal positief over. Maar het mag 1 tandje beter.
1: Hey, maar terwijl ik ben natuurlijk echt een voetballeek. Als je er 2 in het in de goal hebt, dan... Verdedigen. Ik vind het een hele logische reflex.
5: Ja, maar je nodigt ook een beetje de tegenstander wat meer uit op jouw helft. Zo van, kom maar. We gaan echt alles aan doen om te verdedigen. Terwijl als je gewoon blijft aanvallen, dan moeten zij ook blijven verdedigen. Waardoor je dus niet met al hun spelers in je kant kan.
0: Oh, oké. Okay. Hey, maar jouw mantra was natuurlijk, Nederland wordt wereldkampioen.
5: Wij worden wereldkampioen.
0: Ja, is daar iets aan veranderd? Of zeg
5: nul.
0: Nee, niks aan veranderd.
5: Niks aan veranderd.
1: Op welk punt kan dat veranderen bij jou? Was als we eruit liggen?
5: Ja, ik denk zodra wij eruit liggen, dan worden wij alsnog wereldkampioen. Dat duurt iets langer.
0: Oké. Okay. Ondertussen zijn wij bezig met een andere competitie, namelijk die van het meest foute liedje uit het Foute Uur, de Foute 1500. We tellen af naar de nummer 1. Zijn we nog lang niet. Deze

0: Laura Pausini. En Stania morgen op 979 in de foute 1500. Zometeen hoor je Roxette met The Look. En je maakt kans op tickets voor de foute party. Aankomende zaterdag in Eindhoven in het Philipsstadion.
1: Hey, je belooft hartstikke lekker weer te worden, hè?
0: Echt ongelooflijk lekker.
1: Wij roepen dat over ons af, dat is elk jaar zo met de foute party. Maar we zitten elk jaar binnen. We zijn altijd in de Brabanthallen geweest. En nu zitten we lekker in het Philipsstadion. En het wordt gewoon heerlijk weer.
0: Ik kan wel echt zeggen, mocht je ooit een feestje geven buiten, of zoek je een trouwdatum, probeer altijd parallel te lopen met de foute party. Ja. Want dan kunnen we je beloven, je hebt altijd lekker weer.
1: Ja, dus op de een of andere manier zijn de weergoden altijd aan onze kant.
0: Kijk, het zou
1: ook dit jaar
0: fantastisch zijn als het droomscenario werkelijkheid wordt. We gaan natuurlijk eerst naar Nederland-Zweden kijken. Stel je voor dat we dat winnen. Ja. Hè? Met een zonnetje hoog aan de hemel. En daarna begint de foute party.
1: Geweldig.
0: Dan heb je zo'n ongelofelijke wereldavond.
1: Wij noemen dat manifesteren. Daar hoor je allerlei influencers en goeroes de laatste jaren over. Maar wij doen dit echt al 20 jaar.
0: Ja,
1: wij manifesteren al 20 jaar dat het goed weer is met de foute party.
0: Absoluut.
1: Wij manifesteren nu ook dat we daar gaan winnen. En jij kunt manifesteren dat je erbij bent. We hebben straks een foute missie voor je. Gaan we je allemaal nog uitleggen wat je er precies voor moet doen. Maar als je het voor elkaar krijgt om die te winnen, krijg je 4 tickets.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
4: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjek? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Nu bij Dirk, code door chocolade. 3,29. Heel erg lekker.
9: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
10: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
11: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket. Dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk.
9: Dat is een Veldzinkadvies.
12: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
11: Een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzink.nl.
13: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
13: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Ja, je accuboor kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
16: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
17: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
16: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
18: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
19: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
18: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
19: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
20: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AHA kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AHA verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AHA borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
21: Albert Heijn. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
22: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
23: De beste plek voor jou, NVM.
21: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
24: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
25: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
24: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
25: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
26: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
27: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
28: Ga voor onderhoud of voor een nieuw Vakgarage occasion naar jouw lokale Vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl.
1: Kim Music, goedemorgen. Het is 1:07. Op de weg 2 vertragingen langer dan de 10 minuten. Op de A4 komt het omdat er dieren op de weg lopen. Van Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Ypenburg en Zoetewoudendorp. 12 kilometer, kwartiertje. En een pechgeval op de A15 naar Oostvoorne zorgt voor 5 kilometer tussen Spijkenisse en Rozenburg Centrum met 12 minuten.
0: De dag begint vandaag bewolkt. Vanmiddag is er meer zon. 17 graden aan de kust, 21 in het binnenland. Annemarie, even het laatste nieuws.
29: Ja, goedemorgen. En het gaat natuurlijk over Oranje onder andere. Want de kop is eraf. Het Nederlands elftal heeft de eerste wedstrijd van het WK erop zitten. Het werd een gelijkspel. 2-2 werd het tegen Japan. Virgil van Dijk kopte de 1-0 erin. Japan kwam toen gelijk. Toen maakte Crescenzo Summerfield de 2-1. En vlak voor het einde maakte Japan er 2-2 van. En ondanks het gelijkspel is bondscoach Ronald Koeman tevreden.
30: Ik ben niet teleurgesteld. Ik heb een elftal gezien wat alles heeft gegeven. En bij momenten ook heel goed heeft gespeeld. We denken vaak dat wij Nederlanders zijn en dat we van iedereen maar makkelijk winnen. Maar Japan is gewoon een geweldig elftal.
29: En de volgende wedstrijd van Oranje is zaterdag. Dan spelen we tegen Zweden. Zweden heeft trouwens net nog gespeeld. 5-1 gewonnen van Tunesië. Ook Curaçao is aan zijn WK-droom begonnen. Ietsje eerder moesten ze aan de bak gisteren tegen Duitsland. Ja, dat werd 7-1 voor Duitsland. Maar goed, Curaçao wist nog knap eventjes gelijk te komen in de eerste helft, 1-1. Fans van het eiland zijn ondanks het verlies trots en vol vertrouwen.
31: Ik ben niet teleurgesteld. Ik blijf achter mijn land staan. En ik ben super trots.
32: We zijn er op het WK, hebben gescoord en we blijven doorgaan.
29: Ook bondscoach Dick Advocaat zei na afloop dat zijn spelers met lef speelden. Maar ja, ze waren net een maatje te klein. Hij vindt het geweldig dat Curaçao überhaupt meedoet met het WK.
0: Luc, ik zag Dick Advocaat nog ontroerd daar in zijn dugout zitten.
2: Ja, nu al een van de mooiste beelden van dit WK. Het is echt fantastisch. Net na het volkslied van Curaçao, de tribune vol blauw gekleurd. En Dick Advocaat die in zijn dugout zit, even om zich heen kijkt. En heel snel, want je zag het nog heel snel, met een zakdoekje die hij uit zijn zak fronde, de traantjes wegpinken vlak voor de wedstrijd. Heel mooi.
0: Hey, maar een doelpunt van Curaçao op het WK, dat is toch eigenlijk ongelofelijke winst.
2: Dat is historisch.
0: Ja,
2: dat is
0: fantastisch.
2: Historisch.
0: Echt mooi. Echt mooi.
29: Ja, ander nieuws dan. Het lijkt erop dat er vrede komt in het Midden-Oosten. Er zouden eerste afspraken liggen voor

0: kooigevechten is. Ja, het is natuurlijk zo typisch Trump.
1: Populaire sport daar ook, hè? In Amerika, vergis je niet.
0: Ja, dat is natuurlijk ook wel zo. Ja. Maar, nou ja, het is toch ook geen gezicht om dat helemaal zo in die voortuin te bouwen.
1: Het is ook echt loeigroot. Het is loeigroot.
0: Ja.
1: Ja, bizar.
2: Dan nog even terug naar eigen land. In de buurt van Nijmegen is gisteravond een vrouw uit het Maas-Waalkanaal gered, meldt Omroep Gelderland. Er moesten een boot en een duikteam aan te pas komen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze in het water is beland. En bij een verkeerscontrole in Brabant is gistermiddag een fatbike in beslag genomen die een snelheid van 100 km per uur kon halen.
1: Onderweg naar de foute party.
2: Ja, die mag er natuurlijk officieel niet harder mee dan 25. Maar fatbikes staan natuurlijk onbekend dat ze worden opgevoerd. De controle was ergens rondom Vught.
3: De foute missie.
1: Misschien ga jij aankomende zaterdag ook wel richting de foute party. Je kunt 4 tickets winnen voor The Big One. We zeiden het net al, het wordt waarschijnlijk prachtig weer aankomende zaterdag. Dus het wordt heerlijk. Wat moet je nou doen voor die foute missie? We gaan je gevoel voor timing testen. Zometeen draaien wij op 977 Roxette met The Look. Daar zit dat herkenbare stuk in van na na na na na na na na na na. Maar daarvoor valt het heel even stil. Ik ga heel even laten horen hoe dat ook alweer klonk.
0: Ja,
1: en daar kom jij in actie.
0: Dat lege stuk, we willen dat jij dat opvult. En het moet natuurlijk perfect getimed zijn.
1: Want perfect.
0: Het moet niet te kort zijn, het moet ook niet te lang, want dan zit je natuurlijk weer door de na-na-na-na-na heen. Dus Matty gaat het even voordoen.
1: Ja. Oké, nou dan komt ie. Komt-ie. Ik wil naar de foute party.
0: Het paste.
1: Doe jij dan?
0: Ja, is goed.
1: Oké, okay, komt-ie.
0: Ik wil er zaterdag bij zijn, want ik heb de allerfoutste outfit.
1: Helemaal niet verkeerd.
0: Maar je kan dus meer kwijt dan je denkt.
1: Hey, en mag je ook gewoon dit doen? Een hele goede morgen.
0: Ja, zeker.
1: Ja?
0: Zeker, ja.
1: Okay, nou,
0: wat je zegt hoeft helemaal niet per se te maken te hebben met de foute party. Maar laat het in elk geval precies lang genoeg zijn.
1: Spreek nu iets in via de Q-Music app.
4: Mattie en Marieke.
1: Q-Music. Gaan wij door met de lijst. Hier is Tommy Cash.
4: 978.

0: Roxette bij Q-Music en The Look.
1: De foute missie. De foute missie.
0: Nou, ik zeg Roxette, maar het was eigenlijk een vorm van een duet.
2: Ja, zeker. Mike Klopper hoorde je ook. Die heeft ook nummer 977 van de foute 1500 weten te behalen. Laten we Mike gaan bellen, want ja, Mike die heeft zichzelf teruggehoord op de radio in de foute missie.
0: Goed gevoel voor timing, dus hij zal wel opnemen.
2: Ja, dat moet toch haast wel.
0: Fantastisch, hè.
3: Goedemorgen.
0: Hey Mike, met Mattie en Marieke. Goedemorgen, jongen.
3: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Hey.
2: Jij hoorde jezelf net terug in Roxette, of niet?
3: Ja, dat klopt.
2: Hoe was dat dan?
3: Ja, niet verwacht eigenlijk.
0: Nee, niet verwacht, dat begrijp ik,
2: niet,
0: ja.
2: Niet verwacht, wel gehoopt. Ja. Hey, is jouw timing altijd zo goed?
3: Nee, dit was puur de gok.
0: Ja? Ja, goed gedaan, man.
2: Ja, knap werk. Nou ja, misschien ben je ook wel altijd op tijd op werk. Is je timing voor onthouden wanneer mensen jarig zijn perfect? Weet jij precies de timer wanneer je een staatslot moet kopen? Ik noem maar wat. Maar hier heb je het in elk geval goed gedaan.
3: Ja, precies.
0: Hey,
3: ja,
0: Mike, had jij zaterdag al een bestemming om voetbal te kijken, of niet?
3: Nee, nog niet. Dus dit komt wat dat betreft perfect uit.
0: Ja, fantastisch. Want dat gaan we natuurlijk ook doen. En daarna de foute party. En Mike, jij bent erbij!
3: Yes,
2: top! Hey, en het lekkere is, je gaat natuurlijk niet in je eentje. Want een fout feestje vier je met meer. Dus je krijgt 4 tickets. Dus ga maar vast bedenken wie je mee gaat nemen, jongens. Zien we je zaterdag.
3: Ja, top. Kijk doen. Dankjewel.
0: Later, Mike.
3: Yo.
0: Je wint deze hele week nog tickets voor de foute party. Aankomende zaterdag in het Philips Stadion in Eindhoven. De foute

0: grootste radiofeestweek van het jaar. Fouten 1500, 976 is voor Marco Borsato en vrij zijn.
1: Matties. Truienradar.
0: Controversiële beslissingen gevallen in de Truienradar.
2: Oh.
0: Dus namelijk als we kijken naar deze week, een hele dynamische week. Elke dag komt er wel een paar graden bij. Vandaag beginnen we dan op 17 graden. Maar woensdag is het al 22. Vrijdag 31. Oh. Ondertussen passeert onze zon, regen, hier en daar zelfs nog een klap onweer. En we gaan dat de hele week doen met een 2. We gaan de hele week kunnen we een t-shirt dragen.
2: Maar we zitten nu op 17, we gaan nog naar 31. Maar we zitten dan de hele week in een t-shirt.
0: Ja, dat klopt. Omdat het kan ook gaan regenen. Er kan ook wind zijn. Dus we moeten een keuze maken.
2: Maar je kan toch per dag kijken? Dat is toch eigenlijk wat je altijd doet?
0: Ja,
2: per dag?
0: Omdat het weer zoveel kanten op gaat, is het fijn om één en hetzelfde kledingstuk te hebben die tegen alles bestand is.
2: Wat raar. Ik vind dat raar, hoor.
0: Wordt overzicht.
2: Vooral omdat je nu zelf een trui aan hebt.
0: Ja.
2: Een vier.
0: Nee, dat snap ik. Maar ik ben heel kort buiten.
2: Je kan toch elke ochtend een ander advies geven? Ik zou dan vandaag zeggen de longsleeve.
0: Ja,
2: want die trui is nou wel een keertje gewassen. Die ligt wat mij betreft.
3: Is wel heel uniform.
0: Ja, verwarring voorkomen.
2: Maar is de redactie weer op vakantie of zo?
0: Nee, zeker niet. Nee,
2: je zit hier toch?
0: Nee, dit is gewoon. Er wordt volle bak gewerkt natuurlijk gewoon bij ons. Maar omdat je denkt van ja, nu zie ik het regen. En nu zie ik de zon weer schijnen.
2: Ja, maar dat is het weer. En dat dienen we elk jaar mee.
0: Wacht heel even.
2: Oh.
0: Een 2.
2: Ja. Ik vind het gek. Ja, als ik zelf advies zou mogen geven, ik zou een longsleeve vandaag nog aan. Want het is best fris.
3: Ja.
2: En dan later in de week een hemd of een tanktop, hoor.

0: Lumidi en Never Leave You. Lijst gaat zo meteen verder met Danny de Munk.
1: Oh, die had ik dit weekend nog bij Muziek Bingo.
0: Wat zeg je nou?
1: Ik had deze dit weekend nog bij Muziek Bingo.
0: Bij Muziek Bingo?
1: Ja, ik zal zo alles erover vertellen.
0: Maar goed, hij staat ook in de lijst in de Foute 1500. Ook Extreme komt eraan. En Macklemore en Ryan Lewis.
2: Zometeen meer.
3: Foute 1500.
4: Q Music is proud to be fout.
5: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt.

0: Veldhuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op mudmasters.nl.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
2: Goedemorgen.
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Hey, jij daar.
5: Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
5: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Prijsvrij vakanties.
6: Zomersale bij Kees-Meer Tuinmeubelen. Maak je tuin klaar voor de zomer met kortingen tot 40%. Shop nu op keesmeer.nl/zomersale.
4: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
7: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
8: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
9: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Ook bij Plus. Chio Chips 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
12: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
13: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
14: Ga naar de oertijd, naar vuurstenen, kasten vol skeletten, knopen en kanonnen, naar een modern schilderij dat je of begrijpt of niet. Als je maar ziet, als je maar meemaakt. Ga met een arm vol kippenvel, een hoofd vol gedachten, een minuutje of 5 of de hele dag lang. Maar ga zoals jij wil. Met de museumkaart.
15: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.

0: anders voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Goedemorgen, 1 voor 7, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
5: Ja, goedemorgen. Na maanden onderhandelen lijken Amerika en Iran er eindelijk uit te zijn. Er ligt een vredesdeal, meldt bemiddelaar Pakistan. De VS en Iran hebben het ook bevestigd. In de afspraken staat dat alle gevechten voorlopig stoppen, ook in Libanon. En ook de straat van Hormuz gaat weer open. De komende dagen vinden nog wel een paar gesprekken plaats over de details van het akkoord. Het idee is dat het akkoord vrijdag wordt ondertekend in Zwitserland. In Axel in Zeeland is gisteravond een stille tocht gelopen voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van vorige week. Drie basisschoolleerlingen en hun directeur kwamen om het leven toen ze werden geschept door een auto. Honderden mensen liepen in witte kleding mee door het Zeeuwse dorp. Ook dit meisje was erbij.
6: Ze waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. Voor mij is het belangrijk vooral zodat ik kan zien dat er liefde wordt getoond en zo. En dat ik dat ook doe voor die kinderen en voor de directrice.
5: De tocht eindigde op het schoolplein van de basisschool waar ballonnen werden opgelaten. Als het misgaat op militaire kazernes is alcohol vaak de oorzaak. Dat schrijft Trouw op basis van geheime stukken van Defensie. Het gaat dan om wangedrag, geweld en ongelukken. Vooral op feesten op de kazernes komt het snel tot opstootjes als militairen te veel hebben gedronken. Soms vallen daarbij zwaar gewonden.
7: WK 2026.
5: Ja, het Nederlands elftal is het WK begonnen met een gelijkspel. Tegen Japan werd het gisteravond 2-2. Oranje kwam twee keer op voorsprong. Maar vlak voor tijd maakten de Japanners gelijk. De Nederlandse goals werden gemaakt door Virgil van Dijk en Crescencio Summerville. Maar ondanks het gelijkspel vond bondscoach Ronald Koeman het een topwedstrijd.
8: Uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met een gelijkspel.
5: De volgende wedstrijd van Oranje is zaterdagavond tegen Zweden. Zweden heeft trouwens net nog gespeeld, 5-1 gewonnen van Tunesië. Het weer nog van Weerplaza. De dag begint bewolkt. Vanmiddag is er steeds meer zon. Het wordt 17 tot 21 graden.
9: Nog niet druk op de weg. Er is eigenlijk maar één vertraging van 10 minuten. De rest blijft daaronder. Het is op de A15 in de richting van Ridderkerk. Tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam kom je in 4 kilometer en 10 minuten.

0: 9, lekker wakker worden na waarschijnlijk een kort nachtje. Maywood en Late at Night staat op 974.
1: De grootste radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500.
2: 974.

0: 974.
1: De foute 1500.
0: Is voor Maywood en Late at Night. En dat werd het gisteravond. Ja, misschien heb je trouwens ook wel ervoor gekozen om lekker naar bed te gaan. En heb je de hele wedstrijd niet gezien. Hier de recensie van een toevallige voorbijganger.
2: Ik vond het een topwedstrijd.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dat was Ronald Koeman. Die vond het een topwedstrijd. Het werd 2-2.
3: Ja, ik kan er zelf niks over zeggen. Ik ben een van die mensen die heeft besloten om lekker te gaan slapen.
0: Dus... Nou,
2: ik vond het een topwedstrijd.
3: Ja. Ja, dan vertrouw ik daar maar op. Nou ja, hij heeft natuurlijk ook gezegd, Japan is gewoon een goed elftal. Dus hij is tevreden.
0: Ik ben ook naar bed gegaan, ik moet het eerlijk zeggen. Ja, ik dacht namelijk, deze wedstrijd die gaat ons niet de kop kosten. Dus ik moet, mijn slaap moet ik verstandig inzetten. Ik dacht, als we dit verliezen, dan is er nog geen man overboord. Dat heeft Luc mij verteld.
4: Nee, klopt. Dan zijn er nog steeds 2 poolwedstrijden te spelen. En dan ga je alsnog gewoon door naar de volgende ronde.
0: Hey, maar vond jij het ook een topwedstrijd, Luc?
4: Ik vond het bij vlagen erg goed. Zeker als je ook kijkt naar de doelpunten die Japan gemaakt heeft. Dat zijn doelpunten die maken ze uit weinig kansen. En ze vliegen er ook een beetje met geluk in, moet ik zeggen. Ja. Nederland was echt wel de bovenliggende partij. En in zo'n toernooi moet je een beetje groeien. De jongens moeten een beetje inkomen, een beetje wennen. Nou, dan kunnen wij heel ver komen, sterker nog. Wij worden wereldkampioen.
3: Is het zo dat aankomende zaterdag al bepaald kan zijn? Dat als we tegen Zweden spelen en we winnen dat. Kan het dan al duidelijk zijn of moeten we sowieso die derde wedstrijd afwachten?
4: Nee, dan moet je nu nog wel de derde wedstrijd afwachten. Als je nu al gewonnen had, had je al 3 punten gehad. Win je van Zweden, heb je dan 6 punten in totaal. Mm-hmm. Dan ga je sowieso eigenlijk wel door. Nu zou je dan moet je nog wel even afwachten.
0: Dus oh, okay.
4: Dan wordt de wedstrijd tegen Tunesië wordt ook nog wel belangrijk.
0: Oké, okay, nou, nog geen man overboord.
2: Ik vond het een topwedstrijd.
0: Het was gewoon een topwedstrijd.
3: Gisteravond ben ik op tijd naar bed gegaan. Dat heeft er alles mee te maken dat ik gisteren toch wel wakker ben geworden met een kater. Ik had echt de ouderwetse koppijn. Het allereerste wat ik tot mij heb genomen is een glas water met een ibuprofen op nuchtige maag.
0: Kijk aan.
3: En toen was ik er wel weer rond een uurtje of 10, 11.
0: Eigenlijk altijd de avond van tevoren doen, hè?
3: Ja, en dat was ik vergeten. Ja. Ja, ik had zaterdagavond een gala-diner. Ik was voor dat gala-diner uitgenodigd door RTL.
0: Zo.
3: Het is bij dat gala-diner is het op een gegeven moment heel erg gênant geworden bij de muziekbingo. Ik heb toen iets gedaan waar wij zo hard om hebben gelachen.
0: Ik kan je ook geen seconde alleen laten. Maar even, muziek bingo klinkt niet echt gala, mag ik dat zeggen? Dat klinkt gewoon bejaardentehuis.
3: Nee, het was echt heel erg gala. Ik heb toen iets gedaan. Daar heeft mijn hele tafel met prominente gasten heeft daar hard om gelachen. Zelfs zo hard nog, dat de dag erna ik dit appje van een vriendin kreeg.
5: Ik heb ineens zo'n zieke flashback van jou. Die bingo roept.
3: Wat er is gebeurd. En waarom zij zo hard moet lachen, zal ik zo meteen vertellen.
0: Na Macklemore en Ryan Lewis in eerst Extreme op 973. More Than Words.

0: 972 in de lijst. Macklemore, Ryan Lewis en Kent Holders.
1: Afgelopen zaterdagavond had ik een gala-diner. RTL had mij daarvoor uitgenodigd. Het was in Avas Live, wat een gigantische zaal is.
0: Ja.
1: Maar dat was echt prachtig aangekleed. Dus er waren hele grote ronde tafels. Het was allemaal super sfeervol. Het is ook niet zomaar een diner, want het is om geld op te halen in de strijd tegen HIV en AIDS.
0: Mm-hmm.
1: Wordt elk jaar gedaan, dit diner. Dus niet niks. Echt een heel groot fundraiser diner.
0: Wat kost daar een tafel? Want je moet daarvoor betalen.
1: Ja, zeker. Want dat komt er dus ook allemaal. Er is in totaal 1,5 miljoen euro opgehaald. Inderdaad, die tafels is daar onderdeel van.
0: Hallo.
1: Een tafel voor 10 personen kun je kopen voor een bedrag tussen de 12.000 en 15.000 euro.
0: Voor één tafel?
1: Ja, dus ja, per persoon ben je 1200 of 1500 euro kwijt voor een stoel aan zo'n
0: tafel. Goeiedag zeg.
1: En RTL had dus een tafel van 10 personen. En ik was een van die 10 mensen.
0: Nou, je had er nog meer aan?
1: Renze Klamer was erbij.
0: Renze Klamer, leuk.
1: Die zit natuurlijk liever aan een tafel dan aan een desk.
0: Ja.
1: Kees van de Spek was uitgenodigd.
0: Hield alles in de gaten natuurlijk.
1: En juist, die kwam nog binnen met zijn cameratas. Ja. En een aantal CEO's van producenten waar RTL mee samenwerkt.
0: CEO's van producenten?
1: Juist, dus de hoogste bazen van de producenten.
0: Zo.
1: Waar RTL programma's mee maakt.
0: Hallootjes.
1: Nou ja, en ik zei de gek. En ik was geplaceerd naast Sven Sauvé. Dat is de CEO van RTL.
0: Dus doe nog maar een CEO.
1: Juist, naast de grote baas.
0: Hallo.
1: En ik benoem deze CEO's even overduidelijk, want dan voel je dat er wat gewicht aan de tafel zat van mensen. En dat zet even het verhaal wat er zo meteen gaat gebeuren wat kracht bij. Ik had een hele leuke avond. De drank vloeide echt rijkelijk. De hele tafel had heel erg veel plezier. En we hadden het al gezien, er lagen bingo-velletjes op tafel.
0: Leuk.
1: En daar keken we allemaal heel erg naar uit. Zou een muziekbingo zijn? Ik zat te kijken, ik zag ook allemaal foute liedjes. Ik denk, nou, helemaal foute 1500 gevoel. Dus een beetje zo tegen het einde van de avond begon de muziekbingo. En er was dus ook al lekker wat champagne ingegaan. Op een zeker moment dacht ik, ik heb bingo.
0: Ja.
1: Ja, ik dacht, nou, het zal toch niet. Ik heb bingo. Er was vlak daarvoor ook al iemand het podium. Het werd allemaal gehost door drag queens. Prachtig zag het eruit. Ik had al iemand het podium op zien gaan, een dame. Nou, die had inderdaad een verticale rij vol.
0: Wat leuk.
1: En ik denk, verhip, ik heb ook een verticale rij vol.
0: Jij weer.
1: Dus meteen het liedje erna. Ja. Maar ik zat natuurlijk met die gebroken voet.
0: Je zat met die krukken.
1: Juist. Dus ik had bingo. Dus ik ging met dat blaadje en die gebroken voet.
0: Oh nee.
1: Ging ik hinkelend naar het podium.
0: Oh nee.
1: Juist. Dus ik zeg, ik heb bingo. Wij zaten vlak bij het podium. Dus ik moest een aantal stappen hinkelen zo naar dat podium. En toen was daar het trappetje naar het podium. Dat waren 4 à 5 treden.
0: Oh nee.
1: En ik dacht, hoe ga ik de trap op? Ik ga dat aanvliegen zoals ik dat thuis doe. Ik ga op handen en voeten de trap op.
0: Tijdens het gala-diner met allemaal CEO's.
1: Juist.
0: En tafels van 10 tot 12.000 euro.
1: Juist, precies. Ja. En ik had dus een lange gala-jurk aan met daaronder sneakers, want die gebroken voet. En ik ben dus op handen en voeten het trappetje opgegaan. Ik werd bijgestaan door de CEO van RTL, Sven. Die was naast mij, die hielp mij. En die zei ook, heb je bingo? Ik zeg, ja, ik heb bingo. Toen stond ik bovenop het podium. Ik werd ondertussen ook gefilmd. Het was op grote schermen te zien.
0: Tuurlijk.
1: En toen zei de drag queen, meid, het is een valse bingo. En toen, ja, heb ik de walk of shame teruggedaan. Toen ben ik het podium afgehinkeld. En toen, ja, toen kon ik weer van vooraf aan beginnen. We waren al lang bij de volgende fase van de bingo kaart.
0: Fantastisch. Hoe jij tijdens een gala-diner, ik moet denken aan die meid uit The Ring die uit de televisie komt gaan kopen.
1: Nou, zo zag het eruit. Sterker nog, ze zeiden bij mij aan tafel ook, het leek wel alsof Smeagol weg was naar Mount Doom. Zo klom jij het podium op.
0: Sharon, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je hebt Marieke gezien.
2: Ik heb Marieke zien kruipen.
0: Wat ben jij voor prominent dan dat je dat gezien hebt?
2: Nou ja, nee, ik was geen prominent. Je kan me een stukje crew, kan je me anders noemen.
0: Een stukje, we noemen jou een stukje crew.
2: Ik zat wel aan tafel. Ik deed de make-up van 13 drag queens die daar als hostessen rondlopen.
1: Oh, fantastisch. Nou, dan heb je ook gezien. Ja, ik ben het podium opgekropen. Jij was dan misschien geen prominent, maar er waren wel heel veel prominenten. Onder andere prinses Mabel. Ik hoop niet dat zij het heeft gezien.
0: Ach, hemel.
2: Nou ja, ik denk dat hij jou zeker heeft gezien. Het was vol in beeld op 2 gigantisch grote schermen.
0: Jongen. Hey, mag ik nog heel even, want jij kreeg dus een appje van een vriendin. Die werd 's ochtends wakker en die had nog een flashback. Ik vond haar lach zo ongelooflijk leuk. Ik wilde het nog één keer laten horen.
3: Ik heb ineens zo'n zieke flashback. Van jou. Die bingo roept. Daarna. Ik jurk.

0: Toch, vader? Hé, wat lief.
1: Dat was echt leuk, hè?
0: Ja.
1: Dat was echt een hele leuke serie.
2: En de pet.
0: En de pet.
1: Ja.
0: Goh, die kan er echt... Ik denk dat... Als hij toch door een winkelcentrum loopt... dan is het toch ook alleen nog maar de eerste associatie... toch vrienden voor het leven, die Peter Lussen.
2: Ja, en hij is dus nog heel goed bevriend... met zijn tegenstofpilster van...
0: Merino van Steen.
2: Ja, grappig. Ja.
0: Grappig is dat.
1: Hij is via nog een soort van gelinkt aan familie van mij. Maar echt... Ja, nee, ik ben eigenlijk one handshake away... van Peter Lussen. Okay. Maar ik heb hem nog nooit op een familiefeestje gezien.
0: Okay.
1: Maar ik ben dus heel benieuwd. Want het voelt denk ik heel vertrouwd.
3: Peter Lussen?
0: Goeie vraag, Luc. Peter Lussen die speelde de hoofdrol in Vrienden voor het Leven. De comedy serie.
1: Ja, de comedy-serie Vrienden voor het Leven. De
0: comedy-serie Vrienden voor het Leven.
2: Ja, mensen die dat wel kennen, hoor.
0: Ja, dat is
1: voor jouw tijd. Jij doet nu alsof we echt heel oud zijn.
3: Maar
1: dat was echt heel leuk. Is dat niet nog terug te kijken via... Nee, nu waarschijnlijk is het minder leuk om terug te kijken.
0: Nee,
1: in die tijd was dat heel leuk.
0: Luc, het is bij jou een beetje alsof we een zwiebertje bespreken.
3: Wie?
0: Het is wel iets korter geleden. Annemarie, wat zit zo meteen in het nieuws?
2: Gaat natuurlijk nog over de wedstrijd van Oranje. 2-2 werd het tegen Japan. Ja, toch wel opmerkelijk. Na afloop van de wedstrijd in het stadion... werd het stadion opgeruimd door de supporters. Nu is de vraag, waren het de Nederlanders of de Japanners?
0: Uit de categorie makkelijke vragen.
4: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli... is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
8: Hebbes.
9: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile. Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
11: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje... en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
10: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
14: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
15: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
14: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
15: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
16: Tijd voor gesponsorde vacatures.
17: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet... maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed... en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
18: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
19: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
19: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
18: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
19: Zo, koffie?
18: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Vier op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
20: Speel mee met de 1 juli droomsalaristrekking. En maak kans op 30 jaar lang 10.000 euro per maand. Koop je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+.
21: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ah, nee hè.
4: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
3: Ja, weer eens.
4: Nou, pof jij even.
3: Oh ja?
4: Ik heb net koffie gezet.
3: Lekker.
4: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
6: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
7: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
6: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
8: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
9: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
10: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
12: Ga voor onderhoud of voor een nieuw Vakgarage occasion naar jouw lokale Vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl.
13: Kim Music, goedemorgen. Het is 7:55. Wat vertraging op de weg, langer dan 10 minuten. Op de A1 is dat naar Amersfoort. Tussen Barneveld en Hoevelaken, 2 kilometer, 11 minuten. Op de A2 naar Utrecht tussen Empel en Kerkdriel, 4 kilometer, ook 11 minuten. A27 naar Gorkum tussen Hank en Werkendam, 5 kilometer, een minuut of 10. En de A32 naar Meppel tussen Wolvega en Steenwijk-Noord, 3 kilometer en 12 minuten.
14: De dag begint vandaag bewolkt, maar vanmiddag is er steeds meer zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
15: Goedemorgen. Na maanden onderhandelen lijken Amerika en Iran er eindelijk uit te zijn. Er ligt een akkoord over een einde aan de oorlog. Dat meldt bemiddelaar Pakistan. Amerika en Iran zouden hebben afgesproken dat de aanvallen in het Midden-Oosten voorlopig stoppen. Ook in Libanon. Ze tekenen het akkoord dan vrijdag. En het idee is dat de straat van Hormuz dan ook weer open gaat. Er zouden nog wel wat gesprekken gevoerd moeten worden voordat de deal helemaal rond is. De Europese Unie gaat zich actief bemoeien met de jacht op drugscrimineel Bolle Jos. De Telegraaf heeft er vandaag een verhaal over. Ja, Bolle Jos zit vermoedelijk in het Afrikaanse land Sierra Leone. Zowel Nederland als België willen dat Sierra Leone meewerkt aan zijn uitlevering. Bolle Jos is hier en in België samen veroordeeld tot 81 jaar cel. Nou, tijdens een EU-top in Brussel wordt deze week besproken hoe Europa harder kan optreden tegen internationale drugsbendes. En er wordt gekeken of Europese steun aan Sierra Leone nu kan worden stopgezet, zolang Bolle Jos daar vrij rondloopt. Ja, dan Oranje. De eerste WK-wedstrijd zit erop en is geëindigd in een gelijkspel. 2-2 werd het tegen Japan. Oranje kwam 2 keer op voorsprong, maar vlak voor tijd maakten de Japanners gelijk. De Nederlandse goals die werden gemaakt door Virgil van Dijk en Crescencio Somerville. Het stadion in Dallas was ook goed gevuld met oranje fans. En daar is Virgil van Dijk blij mee.
16: Ja, ik hoop dat er nog meer komen. Ja. Ik denk met de Japanse fans, hoe hard ze gingen schreeuwen, dat heel erg helpt. En dat is altijd belangrijk. Support is altijd belangrijk. Positieve sfeer en extra setje rug.
17: Zo. Nou, die is feestelijk. Ja, hij zat echt te springen.
15: Je moest nog even bijkomen, denk
17: ik. Ja, dat denk ik
15: ook. Nou, veel supporters natuurlijk in Dallas, zoals hij zei. Maar ook hier in Nederland werd er gekeken. In de kroeg ook. In Groningen bijvoorbeeld. Bij Kroeg Dot. En ja, daar zitten oranje fans die ook nog veel vertrouwen hebben.
18: Het ging prima. Maar volgende keer moet het beter.
19: Niet best.
20: Enorm bittere pil.
21: We kunnen nog steeds wereldkampioen worden.
22: Ja, we gaan wereldkampioen worden, jongens.
13: That's the spirit.
15: Volgende week, deze zaterdag is natuurlijk de volgende wedstrijd van Oranje. Dan spelen ze tegen Zweden. En Zweden heeft trouwens ook nog gespeeld. 5-1 gewonnen van Tunesië. En nog wel een opvallend beeld in het stadion trouwens dan weer in Dallas na de wedstrijd. Toen ruimden de Japanse supporters massaal het stadion op. Ze hadden zelfs hun eigen vuilniszakken meegenomen. Dat is niet voor het eerst dat de Japanners dat doen in de Japanse

0: Alleen tijdelijk om eventjes wakker te blijven. Je moet vooral goed bewegen, gezond eten.
1: Ja.
0: Dan kom je er wel bovenop eigenlijk. En doe vooral geen middagdut, want daar kom je vaak toch weer suffer uit.
1: Oh, oh ja. Okay, nee, nou,
0: dan weten we wat.
1: Door de redactie Stichting Open Deur is dat gemaakt van het AD.
2: Hey, maar gaan wij jou dan deze ochtend een beetje jumping jacks zien doen daar op de redactie? Of trap je een balletje? Wat is het plan?
3: Nou, het plan is om zometeen zeker nog een paar koppen koffie te drinken. En daarna een klein bitterballetje. Ik ga het allemaal in de wind slaan. Wat een dom advies.
4: Mattie en Marieke.
1: Foute 1500. Dit is Smash Mouth en All Star.
4: 970.

0: George Baker selectie in de foute 1500 en Little Green Bag. Lijst gaat zometeen verder. Take That komt eraan.
1: Ja, nee, ja, nee. Heel Nederland speelt mee. We zeggen ja of nee in 3, 2, 1.
0: J-A-N-E-E. Eerst topics met 3 seconden bedenktijd. Luc, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat is de eerste?
2: Nederlandse vlaggetjes sminken.
1: 3, 2, 1.
3: Nee, ja.
0: Ik hou niet zo van smink op mijn gezicht.
3: Leuk man.
0: Ik hou er niet zo van.
3: Met Koningsdag, ik heb zo'n dingetje gekocht, weet je wel? Dat je zo, en wat me altijd opvalt, als een ander zo'n vlaggetje bij je zet, gewoon in één keer zo met die krijtstreep, dan heb je altijd het gevoel dat je een heel lang vlaggetje op je wang hebt.
2: Ja.
3: Ik weet niet wat het is. Dan denk ik, nou hallo, hij hoeft niet helemaal tot mijn oor. Maar dan ga je vervolgens kijken, is het een heel net klein vlaggetje. Maar het voelt alsof die streep heel lang wordt gezet.
0: Ja. Staat bij vrouwen sowieso beter dan bij mannen, vind ik. Vrouwen kunnen dat beter hebben.
3: Ja.
0: Zo'n hele grote kerel met zo'n vlaggetje op zijn wang. Ik denk altijd, ja, dat helpt je niet.
3: Ja.
0: Snap je?
4: En niet op het voorhoofd.
0: Nee, niet op het voorhoofd. Nee.
2: Ja, maar die heb je ook inderdaad. Mensen die iets te ver gaan. En denk ik, trek hier nog een streep en hier een streep.
4: Ja,
2: hier een
4: met
2: streep.
4: Het voetbalteam. Als het een beetje uit de hand liep op een gegeven moment. Iedereen overal onder de vlaggen, blauwe streep boven. Dat was echt, nou, dat was echt geen
3: gelegenheid. Dat is echt too much. En inderdaad, let op hè, dat je hem goed zet. Het is de rood-wit-blauwe, niet de blauw-wit-rood.
0: Rood-wit-blauw, want anders moet je op een kop hangen. Volgende, Luc.
2: Naar binnen kijken in huis als je aan het wandelen bent.
1: 3, 2, 1.
0: Ja, ja, absoluut. Ik vind dat zo leuk.
3: Jij bent echt een wandelaar. Jij zet natuurlijk 10.000 stappen minimaal per dag. Doe je dat een beetje in Rotterdam?
0: Nou ja, in Rotterdam kijk je alleen maar naar binnen in kantoorgebouwen.
3: Ja,
0: want we wonen in de stad. Dus ik kom niet echt door woonwijken. Ik vind het altijd leuk om te zien wat mensen aan het kijken zijn. Wat ze op televisie kijken. Kijken ze een serie. Heel veel mensen zitten op zondagavond miljoenenjacht te kijken.
3: Ja.
0: Ik heb dat zondagavond ik altijd iedereen miljoenenjacht.
3: Je hebt natuurlijk de oude truc gaan wandelen met een afstandsbediening in je zak.
0: Oh, dat heb ik zo vaak gedaan.
3: Ja,
0: nee, ik had een horloge. En die deed het op alle afstandsbedieningen. En dan ging ik met mijn vrienden ging langs huizen. En dan kon ik met mijn horloge kon ik al die televisies verzetten. Dat was
3: echt
0: zo leuk.
3: Geweldig, hè?
0: Dat is echt,
3: echt leuk. Ik zou ze nu deze ochtend allemaal op RTL 7 zetten. Want dan kun je meekijken in de studio.
0: Even zwaaien naar alle kijkers van RTL 7. Een hele goede morgen allemaal.
3: Ziet hier heerlijk fout uit. Want we zitten natuurlijk midden in de foute 1500.
0: Volgende, Luc.
2: Een vaste foute outfit hebben.
1: 3, 2, 1.
3: Ja.
0: Ja, heb ik dat trouwens? Nou, volgens mij eigenlijk helemaal niet echt.
3: Oei. Maar heb jij überhaupt een verkleedkist thuis, iets liggen? Want
0: ja. Ik heb één rek en daar hangt alles in van de foute parties van de afgelopen 75 jaar ongeveer. En dat is een eclectische mix van jasjes met tijgerprint, met glitters. Ja, iedereen kan erin. Het is een soort, ken je dat winkeltje van Henny Huisman?
3: Ja,
0: dat is een beetje dat sfeertje.
3: Ik heb dat winkeltje thuis ook. Ik ben nu mijn favoriete foute outfit voor je aan het zoeken. Want het is ook echt een goede outfit. Vriendinnen komen bij mij thuis en die appen mij dan van, heb jij een foute outfit voor mij? Ja, en dan raad ik altijd precies dezelfde outfit aan.
0: En dat is?
3: Dat is een glitterpakje gecombineerd met een roze bontjas. De foto's worden op dit moment gezocht, anders vind je ze later absoluut nog op de social media.
0: Tuurlijk.
3: Het heeft iets chiques, maar ook iets hoerigs tegelijk.
0: Oh, daar hou ik van.
3: Kijk, mocht je meekijken via Kijk Live, dan zie je hem hier al. Ja, het is echt een roze bontjas, natuurlijk nepbont, hè. En daaronder dan dus het glitterpakje. Ja, het is altijd een hit. Het is altijd goed.
0: En hebben we dit dan ook aankomende zaterdag? Fouten?
3: Nee, want dan hebben wij zowel een oranje outfitje aan. Omdat we natuurlijk ook de wedstrijd gaan kijken in Nederland-Zweden. En daarna hebben wij iets aan dat is een beetje in het Indiana Jones thema.
0: Oké, dus alles behalve chic maar hoerig.
1: Is er een thema?
0: Wat zei je, Annemarie?
4: Is er een thema, Luc?
0: Is er een thema? Ja, dat is absoluut.
2: Is er een thema?
3: Ja, maar je mag aan wat je wil.
0: Ja, je mag aan
3: als gast mag je aan wat je wil.
0: Dat is het allerbelangrijkste.
3: Ja, maar Mattie gaat als Indiana Jones.
1: 968.
0: Ik denk dat deze vrouw heel veel outfits in haar kast heeft liggen. Daar staat ze onbekend.
3: Een vleesjurk.
0: Lady

0: Cat. Q Music en How Deep Is Your Love. Ik heb mijn liefde voor country natuurlijk nooit onder stoel of bank gestoken.
1: Nou ja, ja, ja, we kunnen ook wel zeggen, jij hebt de country zo vroeg omarmd in Nederland, dat het misschien ook wel een beetje via jou Nederland binnen is gecijferd.
0: Ja, ja, absoluut.
1: Je hebt echt heel erg vroeg ingezien van, hey joh, dat country, dat kan gewoon best wel eens heel erg gaan werken hier.
0: Absoluut. Ja, dit had een tekst van mij kunnen zijn.
1: Vond jij country echt wel vreselijk?
0: Wat een leuk liedje. John Denver, hoor je zometeen net als vroeger.

0: Foute 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Hè, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
7: ANWB, en gaan!
8: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa... tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
9: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
10: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
11: Kippie.
12: 18 plus speelbewust.
13: Ja.
14: Echt serieus?
15: 7, 7, 7, 7.
14: Wat een geld.
16: 18.000. Godverdikke me.
17: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: 1 vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
19: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
20: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland, tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
22: Obelie, alles voor kampeergeluk.
23: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
22: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
21: Alles voor kampeergeluk.
24: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
25: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
26: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
27: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
28: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
29: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
4: Hey, ben je er weer?
30: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
4: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
30: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
4: Ja, lekker.
31: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
32: Egbert Streekt.
33: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen.
0: Zoals 30% korting op een tuinplant. Of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
3: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
5: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Goedemorgen, 1 over 8. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
7: Goedemorgen. Amerika en Iran hebben een akkoord gesloten. En daarin staat onder meer dat de aanvallen in het Midden-Oosten voorlopig stoppen. Verdere details zouden ook nog moeten worden uitgewerkt de komende dagen. Het plan is om vrijdag de deal te tekenen in Zwitserland. De Amerikaanse vicepresident Vance legt uit wat die deal betekent.
8: This is the immediate opening of the Straits of Hormuz and of course the lifting of the naval blockade that we've had on Iran along with it. The number two thing that it means is that Iran will never have a nuclear weapon.
7: Ja, en dus weer meteen schepen door de straat van Hormuz. Alhoewel Vance zegt dat Iran geen kernwapens meer zal hebben, is daar nog niets over afgesproken. Vanaf vandaag is het speciale klimaatticket voor de trein te koop. Voor €49 per maand kun je deze zomer 2 maanden buiten de spits reizen met de trein. Het kabinet hoopt zo meer mensen uit de auto te krijgen. De actie lijkt ook populair. Meteen om middernacht was de NS-website overbelast. En Rusland heeft vannacht zware aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. En daarbij zijn zeker 9 doden gevallen. In de hoofdstad Kiev werd de kathedraal van een historisch klooster ook verwoest. Een brute aanval op ons erfgoed, zegt de Oekraïnse premier. Ook de tweede stad, Kharkiv, lag zwaar onder vuur.
11: WK 2026.
7: Ja, bondscoach Ronald Koeman is tevreden over de eerste WK-wedstrijd tegen Japan. Ook al werd het 2-2 gisteravond. Koeman vindt het geen slecht resultaat en zegt ook dat Japan vaak wordt onderschat.
13: Ik ben niet teleurgesteld. Ik heb een elftal gezien wat alles heeft gegeven en bij momenten ook heel goed heeft gespeeld. We denken vaak dat wij Nederlanders zijn en dat we van iedereen maar makkelijk winnen. Maar Japan is gewoon een geweldig elftal.
7: En de gelijkmaker van Japan viel vlak na de wissels. Maar Koeman staat nog steeds achter zijn wisselbeleid, zei hij ook na afloop. Onze volgende tegenstander is Zweden. Aanstaande zaterdag is die wedstrijd om 7:00 s'avonds. Het weer nog, de dag begint bewolkt, maar vanmiddag komt er ook steeds meer zon bij. Het wordt 17 tot 21 graden.
14: Op de weg eigenlijk niet al te druk. 3 vertragingen zijn langer dan 10 minuten. En dat is op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Geldermalsen en Kerkdriel. 12 kilometer, 41 minuten. Op de A12 is een ongeluk gebeurd naar Utrecht. Het zorgt voor 6 kilometer tussen Oosterbeek en Maanderbroek met 20 minuten. En op de A32 richting Meppel sta je tussen Wolvega en Steenwijk Noord in een file van 5 kilometer en daar 22 minuten.
15: To be found.
32: Mattie en Marieke.
6: Nou, het is een lekker lijstje geworden, hoor.
13: Ik ben niet teleurgesteld.
6: Helemaal niet zelfs. John Denver hoor je zo meteen naar Will Smith. Getting jiggy with it.
15: De grootste radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500.
32: 966.

0: Will Smith, Back in Music en Getting Jiggy With It. Goedemorgen, 8 over 8, maandag de 15e van juni. Ja, de maand juni is traditioneel de foute maand, Back in Music. Het begon allemaal met een fout anthem van K3 en Donnie. Dat zat wel lekker in je kop. Toen hebben we vorige week nog de stem 10-daagse gehad.
1: Ja, heerlijk.
0: En nu is hij er. De lijst met de aankomende zaterdag natuurlijk de foute party.
1: En de lijst is samengesteld door jou en met jou bedoel ik ook Remco. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Remco, zou jij jezelf, je komt uit Marknesse, dat is de Noordoostpolder, omschrijven als een echte country boy?
2: Ja, zeker, zeker.
0: Oh,
2: ja? Ja, ja, ja, in de polder, hè, dus lekker buiten, lekker veel, veel met het seizoen heb je te maken. Dus ja, zeker wel een country boy.
0: Lekker man, wat doe je voor werk, Remco?
2: Ik werk in de bosbouw.
1: In de bosbouw?
2: Ja.
1: Oh, wat leuk, dan ben je ook echt buiten. Bouw je dan bossen? Plant je bomen? Hoe moet ik dat voor me zien?
2: Nee, juist tegenovergesteld. Ik haal bomen weg, vooral zieke bomen dan. Oh. Of snoeiveelbomen, of eigenlijk alles wat maar met een boom te maken heeft.
0: Hey, en zien we jou dan de hele dag met een kettingzaag in de weer, Remco?
2: Hey, ja, 's winters wel. 's winters zomers niet, want dan heb je, dan is het geen zaagseizoen, maar 's winters wel vooral.
1: Ja. Hey, en wat doe je dan in de zomer als er geen bomen omgezaagd worden?
2: Dan zitten we veel ook buiten, maar dan maaiwerkzaamheden of dat soort dingen vooral.
0: Ja. Ik sprak laatst iemand die zit in dezelfde sector als jij, Remco. Die heeft tegenwoordig te maken met allemaal elektrische kettingzagen. En niet meer zeg maar met de diesel aangedreven kettingzagen of met de benzine aangedreven kettingzagen. Die vond dat een grote teleurstelling. Ervaar jij hetzelfde of niet?
2: Ja, ik ervaar wel hetzelfde, ja.
0: Ja, je wil ook dat brullende geluid liever.
2: Ja, zeker.
0: Elektrisch, ja.
1: Ja, wat is dat toch met mannen? Dat ze die geur van benzine of diesel lekker vinden, dat het een brullend geluid maakt.
0: Ja,
1: precies. Ja,
0: dat is wel lekker.
1: Hey, wij vragen aan jou of je een country boy bent, omdat jij hebt gestemd op John Denver met Thank God I'm a Country Boy. Je hebt erbij gezegd dat dat echt komt omdat je bent opgegroeid met oudere muziek, dat dat met een paplepel erin is gegoten.
2: Ja, klopt. Mijn ouders die zijn opgegroeid in de jaren 70, 80. Mm. Nou ja, als je vroeger in de auto zit, dan krijg je wel veel van dat soort muziek mee. Nou, dan begin je zelf ook eens te spitten in die muziek. En ben ik ook een keer bij John Denver uitgekomen. En sinds die tijd luister ik ook wel veel naar John Denver.
0: Wat leuk, zou je jezelf echt omschrijven als een enorme muziekliefhebber ook, Remco?
2: Ja, zelf wel, ja. Ja,
0: ja, vet man. Nou, hartstikke tof. Dan gaan we, mijn moeder zou zeggen, er komt de Kooiboy aan.
1: Ja, dat is inderdaad ook een beetje die tijd.
0: Kooiboy.
1: Ja. Nou, hey, zet hem lekker aan. Het voordeel natuurlijk dat al die kettingzagen elektrisch zijn, dat het iets minder herrie maakt. Dus je kan de radio nog steeds gewoon blijven horen. En dankzij jou staat hij in de lijst. Dankjewel, Remco.
2: Nou, hartstikke mooi, super.
0: John Denver staat op.
3: 965. We're live on the farm, kind of laid back, ain't much an old country bollock me came.

0: a country boy, yeah!
1: De grootste radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500. Q Music is proud to be fout. 900.

0: 964 in de Foute 1500 Energy 52 en Café Del Mar.
1: Het gaat natuurlijk over Café Del Mar. Dat is een bestaande plek op Ibiza. Nou, dat is natuurlijk jouw eiland. Dus niet dat je het hebt gekocht. Maar je komt er wel al jaren.
0: En moet ik er even voor sparen.
1: Deze zomer ben je er weer, toch?
0: Absoluut.
1: Twee werelden komen daar samen. Want jij bent natuurlijk gek op radio en je bent gek op Ibiza. Ik heb het radiostation van Café Del Mar op Ibiza opgezocht. Luister mee.
2: This is the sound of Café Del Mar.
1: Zo.
0: Staat aan in heel veel taxis.
1: Oh, wat lekker zeg. Heerlijk sfeertje daar op Ibiza. Het is een dure tent, maar goed, alles op Ibiza is duur. Biertje, 9,5 euro. Als je een watertje wil bestellen, ben je 7 euro kwijt.
0: Zei je nou, wacht even, zei je dat het een dure tent was en vervolgens een biertje 9,5 euro? Dat is geen geld.
1: Huh?
0: Nee.
1: Is dat op Ibiza weinig?
0: Nou ja, nee, er zijn wel echt tenten te vinden waar het natuurlijk echt gewoon 15, 16, 17 euro is.
1: Oh.
0: Ja, kijk, dit is een beachclub natuurlijk. Dus het is niet echt een uitgaansgelegenheid. Maar volgens mij, bij sommige tenten begint het bier met 15 euro.
1: Kan het je sangria's bij Café Del Mar 65 euro?
0: Ja.
1: En dat vind jij nog meevallen?
0: Ja, ja, voor Ibiza-prijzen valt dat best wel mee. Ja, dan kan het echt veel duurder. Kijk, het zijn krankzinnige prijzen. Begrijp me niet verkeerd. Maar dit kan in Ibiza duurder. Als je verkeerde afslag neemt, dan is het allemaal twee keer zo duur.
1: Maar echt dood. Dan zet ik wel gewoon in de tuin Café Del Mar radio op. En dan haal ik zelf wel een sangriaatje in de keuken.
0: Je luistert naar de Foute 1500. Straks gewoon een nieuwe ronde van vier op een rij natuurlijk. Met jouw kans op 2.500 euro. En eerst naar deze grande dame op 963 vinden we Celine Dion. Dit is Think Twice by Q Music.

0: Celine Dion, Back in Music en Think Twice.
1: Zo, ik zou daar echt wel naartoe willen in Parijs.
0: Ja, dat zou iedereen wel willen.
1: Ja, en het is toch volgens mij helemaal uitverkocht en hartstikke duur. Dus überhaupt geen optie.
0: Nou, je had het net over de dure prijzen van de drankjes op Ibiza. Maar een avondje Celine Dion kost inmiddels ook gewoon 700-800 euro. Oh,
1: en dan moet je er nog heen naar Parijs.
0: Ja.
1: Dan wil je er waarschijnlijk blijven slapen.
0: Dat denk
1: maar
0: ik wel.
1: Ik zou het zo tof vinden om haar te zien. Ik denk dat je echt alles meezingt.
0: Ja,
1: alles.
0: Paar artiesten die je toch in je leven live gezien moet hebben, dat als je ooit de kans krijgt. Maar ja, het is natuurlijk. Ja, dit valt een beetje in de categorie Adele. Die wil je toch ook een keer gezien hebben, weet je wel.
1: Soms val ik erin. Weet je, zoals nu hoor ik Think Twice. Kan zomaar zijn dat ik dan deze week weer een play. Nou, deze week wil ik niks mis van de fouten van 1500. Laten we zeggen, volgende week een playlistje. This is Celine Dion opzet op Spotify.
0: This is Celine Dion.
1: This is Celine Dion. En ook al het Franse, dat zing je gewoon fonetisch mee.
0: Ja, gewoon fonetisch.
1: Ja. Het klinkt voor geen meter, maar je doet het toch.
0: Zometeen kan je meezingen met Gwen Stefani, Rich Girl. En ook ZZ Top komt eraan. Gimme All Your Love In. En we spelen natuurlijk een nieuwe ronde van 4 op een rij. Jouw kans op 2.500 euro. Ook gewoon deze week tijdens de Foute 1500.
1: Het telefoonnummer is onverminderd hetzelfde. 09099596.
0: Annemarie, wat horen we ondertussen in het nieuws?
2: Nou, er is ook gezongen in Amerika vannacht op het verjaardagsfeestje van Donald Trump. Die werd 80, vierde het niet klein.
3: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
7: Kijk, het is die last minute super sale bij PlaceFive vakanties.
6: Dus?
7: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
6: Ah, met superkorting.
7: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
6: PlaceFive vakanties. Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. PlaceFive vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de last minute super sale.
8: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
9: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
8: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
10: Alles voor kampeergeluk.
11: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
12: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
11: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
12: Wat doe ik aan?
11: Shop nu bij Zalando.
8: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
13: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
14: Goedemorgen!
15: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
16: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Omdat je mijn favoriete papa bent.
18: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
19: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
1: Hola, ¿dónde está mi casa?
19: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
1: Paella, paella.
19: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
1: Buenas noches.
19: Dus retiquetet. En vamos naar Beterbed.
4: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze.
16: En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
20: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
2: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
5: Ga voor onderhoud of voor een nieuw Vakgarage occasion naar jouw lokale Vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl.
6: Kier Music, goedemorgen. Het is 8:55. Op de weg is eigenlijk maar één vertraging langer dan een kwartier. Dat is op de A2. Sta je daarin, dan is dat richting Den Bosch tussen Lingenbrug en Kerkdriel. 12 kilometer en 51 minuten.
7: De dag begint vandaag bewolkt, maar vanmiddag is er steeds meer zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
8: Ja, goedemorgen, het is de ochtend after. De eerste WK-wedstrijd van het Nederlands elftal zit erop. Hè. In Dallas werd het 2-2 tegen Japan. En lang leek het er nog op dat Oranje ging winnen. Nederland stond met 2-1 voor door onder meer een doelpunt in de tweede helft van Crescencio Summerville.
9: In het 16 meter gebied Summerville! 2-1!
8: Die zat er dus in, die maakte de 2-1. Maar goed, net voor tijd gaf Nederland het weg en maakte Japan nog 2-2. Deze fans houden er gemengde gevoelens aan over.
10: Ja, ik voelde al heel lang dat het misging met Nederland. Ik dacht, jongens, kom op nou.
11: Ja, 2-2. Het is net het begin van het toernooi. Dus we moeten ons ook geen zorgen maken.
12: En toch een beetje teleurstelling.
13: Nee, ik had meteen door dat het helemaal misging.
6: Ja. Ook heerlijk, dit is natuurlijk ook een van de 18 miljoen bondscoaches.
7: Zeker, welk nummer hoorden we hier eigenlijk,
11: Luc? Sorry, ik weet niet wie. Hoe heet deze vrouw die we hier hoorden? Ik kan niet opzoeken, Dronken Tor. Dat staat niet bij mij in het grote bestand.
8: Okay. Kijk ergens in een café in Noord-Holland, van zo'n toren bij NH. Onze volgende tegenstander is Zweden. Aanstaande zaterdag spelen we tegen Zweden. Die wedstrijd begint om 7:00. Ander groot nieuws van vanochtend gaat natuurlijk over de mogelijke deal tussen Amerika en Iran. Ze zouden een akkoord hebben over vrede. In dat akkoord staat onder meer dat de aanvallen in het Midden-Oosten voorlopig stoppen. Ook moet de straat van Hormuz weer opengaan. Verdere details zouden ook nog moeten uitgewerkt de komende dagen. Het plan is vrijdag te tekenen in Zwitserland. Er zijn nog wel echt kanttekeningen. Veel mensen die zijn opgelucht, maar eerst zien en dan geloven is ook een beetje het idee. En die mogelijke deal is in ieder geval mooi verjaardagscadeau voor de Amerikaanse president Trump. Hij vierde afgelopen nacht zijn 80ste verjaardag. Nou, dat was geen klein partijtje. In de achtertuin van het Witte Huis vond een MMA-kooigevecht plaats. Dat begon zo.
14: This is the moment you've all been waiting for. It's time!
6: Ja, die kooi is echt giga.
7: En mega grote kooi.
8: Er werden ook motorstunts gedaan, er vlogen straaljagers over, er was een vuurwerkshow. Trump maakte er een groot feest van.
7: Bescheiden zoals we hem kennen.
8: Op TikTok kun je vanaf vandaag niet alleen video's bekijken, maar ook direct producten kopen via de TikTok Shop. Het platform zet daarbij vooral in op live video's waarin influencers en verkopers producten aanprijzen die je dus met één druk op de knop eigenlijk meteen binnen kunt halen. De Consumentenbond maakt zich grote zorgen omdat gebruikers door het algoritme sneller verleid kunnen worden tot impuls aankopen. Ook zou er te weinig ruimte zijn om prijzen te vergelijken of rustig eens na te denken over een aankoop. Je blijft namelijk in de omgeving van de app. Je hoeft daar niet uit. Dus zou het veel sneller gebeuren.
6: Maar je moet toch wel je creditcard kunnen koppelen?
8: Het is in ieder geval zo dat je 18 plus moet zijn. Maar in de praktijk is dat ook een beetje een wassen neus. Want in Engeland bijvoorbeeld is het ook echt wel een paar keer misgegaan. Daar is die TikTok shop al live. TikTok shop moet ik zeggen.
7: TikTok shop.
8: Ja.
7: Shop.
8: Een meisje van 10 bijvoorbeeld, die kocht daarvoor bijna $2500 aan virtuele munten. Via, omdat een influencer dat aan het eindprijzen was. Haar vader had haar namelijk met kerst een iPhone cadeau gedaan. Maar de veiligheidsknop voor kinderen zat er niet aan. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat kinderen op de tablet zitten van hun ouders, waarin die creditcard wel gekoppeld is. Dus er zijn best wel grote zorgen voor mensen die, zeker ook jonge mensen die op die app zitten.
7: Nieuw keeltje misschien voor Marieke Elsinga.
6: Ik zou zo graag een nieuw keeltje willen kopen.
7: Hallo Marieke.
15: Goedemorgen.
7: Een hele goede morgen. Marieke, je bent vorige maand ben jij 50 geworden.
15: Ja, klopt.
7: Je had een grote opblaaspop voor de deur natuurlijk.
15: Ja.
6: Pop in de tuin.
7: Maar dat ging helemaal mis.
15: Ja, dat ging helemaal mis, ja. Ja, wij zaten binnen en op een gegeven moment sprongen de stoppen door. Dus we dachten, wat is dit nou weer? Ik was net koffie aan het zetten voor mijn schoonouders.
6: Ach.
15: En ik dacht, iets met koffiezetapparaat. Dus allemaal kijken en een paar keer de aardlek omgezet. Maar hij bleef eruit gaan. En toen dacht ik, waar hebben we nou een hemelsnaam wat we normaal niet hebben? Toen dacht ik, oh ja, pop buiten.
6: Een pop in de tuin.
15: Daar kwam zwarte rook uit. Dus, en geen pop meer.
6: Wat een droevig gezicht.
7: Maar waarom kwam er zwarte rook uit?
15: Uit die, waar de lucht uitkomt die hem omhoog houdt. Die was doorgebrand.
6: Hé, maar het had veel erger. Je had ook, zeg maar, die pop van jou, die had ook in de fik kunnen vliegen.
15: Ja, weet ik niet of dat heel snel had kunnen gebeuren. Maar,
7: Hey, en begon die meer op je te lijken toen hij in elkaar zat, of juist minder? Ik denk minder, hè?
15: Daar zeg ik niks op, goed.
7: Marieke, met wie wil jij gaan vieren op rijden?
15: Ja, met Marieke natuurlijk.
7: Ja, met Marieke natuurlijk. Dat kan het ook
6: ja, snap
7: Marieke
6: ik. Ik
7: wil natuurlijk met Marieke spelen. Oké, ze gaat de studio verlaten. Marieke, je krijgt van mij 4 woorden. Ik hoor graag jouw eerste associatie erbij. Krijgen we zometeen 4 dezelfde associaties van die andere rubrieken. Krijg je €2.500 en een straat staatsloten. Ben je er klaar voor?
15: Ja, zeker.
7: Daar gaan we. Je eerste woord is laag.
15: Hoog.
7: Duim.
15: Hand.
7: Olijf.
15: Boom.

0: 62. In de fouten 1500. ZZ Top en Gimme All Your Love In. We spelen vier op een rij. Marieke wilde graag spelen met Marieke. Dit waren de vier woorden van Marieke. Laag.
1: Hoog.
0: Duim.
1: Hand.
0: Olijf.
1: Boom.
0: En ladder.
1: Dak.
0: Marieke!
1: Hoi!
0: Hoi! Wat voor gevoel heb je erover?
1: Ik weet het niet zo goed. Ik vond vooral ladder heel lastig.
0: Ja, dat snap ik. Er komt één woord vaak binnen bij ladder. En dat is, dat is zat. Ladder, ladder zat. Ja. Overigens, bij ladder komt er ook nog trap binnen vaak. En bij duim komt nog wel eens vinger binnen.
1: Ja, dat dacht ik ook inderdaad. Ja.
0: Maar al met al moet ik zeggen, helemaal geen verkeerd rijtje. We gaan die andere Marieke terug de studio invragen. En hopelijk geeft die Marieke vier dezelfde associaties. Dan krijg je namelijk 2.500 euro en een straat staatsloten. De deur gaat open. Ondertussen heeft ze zich verkleed. Is ze even in het foute kledingrek gaan neuzelen.
2: Ja, ik was toch op de gang. En daar staat het foute kledingrekje.
0: Ja, goed hoor.
2: Dus alsof ik door die lift bij Henny Huisman ben gegaan. Lekker een boa en een hoedje. Kom maar op.
0: Fantastisch. Feestelijk. Laten we hopen dat het nu ook feest wordt. Eerste woord is... Laag.
2: Hoog.
0: Duim.
2: Vinger.
0: Nee.
2: Nee. Hand.
0: Ja.

0: hand.
1: Oh, jammer.
0: In de hand moeten zijn.
1: Ah.
0: Jammer. Even kijken, wat had je gezegd bij olijf?
1: Groen.
0: Nee, ook dat was verkeerd geweest. Ja.
1: Olijf.
0: Olijf.
1: Tapas. pesto. Italië. Olijf. Eten. Lekker.
0: Nee, we zijn er wel de nee, olijfboom.
1: Oh, ja. Ja.
0: Minder logisch.
1: Nee, nou, voor mij minder logisch. Ja, ik had inderdaad zes andere dingen gezegd.
0: Minder logisch dan lekker. En wat had je gezegd bij ladder?
1: Trap.
0: Ook niet goed.
1: Oh jeetje, nou. Okay. Marieke, wat bleek geen goede match.
0: Nee, inderdaad.
2: Nee, ja, normaal gesproken wel.
1: Wat jammer zeg, wat had jij bij trap gezegd?
0: Dak.
2: Bij ladder.
1: Oh, sorry, ladder.
0: Dak.
1: Ja, nee, het is echt een maandagochtend. Ja. Het is gewoon echt, ja, het zit er niet in.
0: Marieke, hoorde ik allemaal mensen binnenkomen, of niet?
2: Ja. Ik ben aan het werk, inderdaad. Dus het wordt druk in de winkel. Ja,
0: oh, je zet
2: de
0: ondertussen ook gewoon achter de balie.
2: Nou, nee, dat nog net niet, maar...
0: Okay.
1: Er stappen wel mensen binnen. Nou, volk, aan de bak, Marieke, sorry.
2: Ja. Nee, helaas. Dankjewel, jongens.
0: Fijne dag vandaag. Wij gaan verder met de foute 1500. If I was a rich girl. Ja, dat zijn de woorden van Marieke. 961.

0: in de foute 1500 en blijf bij mij.
1: Waarom hadden zij een uitroepteken achter hun naam?
0: Dat ga je mij nu vertellen.
1: Omdat ze dat echt vonden passen bij een feestband. Het gaf ze zeg maar de kick mee die ze nodig hadden om energiek en als feestband neergezet te worden.
0: Oh.
1: En dat is wat zij wilden.
0: Ik dacht dat zij gewoon wilden dat iedereen zei...
1: Ja, dat het lekker hard zou zijn.
0: Ja, lekker hard.
1: Nee, lekker up, energiek. Ik zet ook net een uitroepteken achter me aan.
0: We gaan ze natuurlijk nog vaker tegenkomen in de foute 1500's, maar dan met afscheid.
1: Oh, heerlijk.
0: Ga je nog horen. Het is de grootste raad.

0: Foute 1500.
1: Q-Music is proud to be fout.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Dit is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
5: Por favor.
4: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Ga naar de oertijd, naar vuurstenen, kasten vol skeletten, knopen en kanonnen, naar een modern schilderij dat je of begrijpt of niet. Als je maar ziet, als je maar meemaakt. Ga met een arm vol kippenvel, een hoofd vol gedachten, een minuutje of vijf of de hele dag lang. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
9: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
10: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
13: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
14: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
13: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
14: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
15: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
16: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
17: Rook?
16: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
17: Nee, rook. Uit de meterkast.
15: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
16: Zo, koffie?
15: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
18: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
19: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
20: Yes!
21: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
19: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
20: Yes!
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
1: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
4: Dat gaan we vieren.
3: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
6: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
7: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
6: Voor pallets van 100 kilo?
7: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
3: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Goedemorgen, 1 over 9. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie?
13: Goedemorgen. De overheid heeft zeker 20.000 ouders onterecht gecompenseerd in de toeslagenaffaire. Bronnen zeggen tegen NRC dat ze, zonder dat er dingen werden gecheckt, tienduizenden euro's kregen, terwijl ze dus geen toeslagenslachtoffer waren. Waarschuwingen dat er iets misging bij de beoordelingen zouden jarenlang zijn genegeerd. Het ministerie zegt in een reactie dat niet zomaar na te gaan is hoeveel mensen onterecht geld hebben gekregen. Marius Borg Hoiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, moet 4 jaar de gevangenis in. Er was ruim 7,5 jaar cel tegen hem geëist. Marius werd beschuldigd van onder meer verkrachting, huiselijk geweld en drugscriminaliteit. Amerika en Iran zouden een deal hebben. Ze hebben onder meer afgesproken dat ze elkaar niet meer aanvallen voorlopig. En de straat van Hormuz moet weer opengaan, zegt bemiddelaar Pakistan. Ondertussen is er ook nog wel veel onduidelijk. Details moeten wel worden uitgewerkt. Olie is al wel goedkoper geworden na het nieuws dat er binnenkort weer olietankers door de straat van Hormuz kunnen. De olieprijs daalde met bijna 5%.
14: WK 2026.
13: Ja, de eerste wedstrijd van Oranje zit erop. Tegen Japan werd het gisteravond 2-2. Vandaag ook weer een nieuwe WK-dag. En een van de topfavorieten komt in actie. Om 6 uur vanavond speelt Spanje tegen Kaapverdië. Met in het Kaapverdische team ook spelers met een Nederlandse achtergrond. Deze Kaapverdianen uit Rotterdam hopen op een stunt. Zijn ze eerder bij Hart van Nederland.
15: Dat zou leuk zijn. We zijn er nu. En nu moet je het wel gaan afmaken.
16: Misschien.
17: Spanje is wel goed, hè?
16: Maar niet beter dan Nederland.
13: Spanje-Kaapverdië begint dus om 6 uur. Om 9 uur is er ook nog België tegen Egypte. Het weer, het is nu op veel plekken nog bewolkt, maar vanmiddag komt er steeds meer zon bij, 17 tot 21 graden. Morgen wat meer zomers weer, meer zon, wolken af en toe en 25 graden.
18: Helemaal niet druk op de weg, dat is lekker, maar één vertraging langer dan 10 minuten. Dat is op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Geldermalsen en Zaltbommel kom je in 9 kilometer. Je vertraging daar is 41 minuten. De oprit is ook dicht, omdat het wegdek daar in slechte toestand is.

0: Meer dan 10 keer in de lijst. Zometeen hoor je hem met Maar vanavond na Bob Sinclair. Dit is Love Generation.
1: De grootste radio feestweek van het jaar. De Foute 1500.
2: 958.

0: Ja, ik denk op die dijk in Alsmeer staat deze week de radio wel aan, hoor.
1: Ja, dat kan niet anders. Ja, Ger is er natuurlijk ook trots op dat hij vaak in de Foute 1500 staat.
0: Echt niet te geloven. Meer dan 10 keer. We gaan hem echt heel regelmatig horen deze week. Net als de Spice Girls, die hoor je over een paar minuten. En eerst op 956, Mr. Elton John. Dit is Nikita.

0: in de lijst. Als je gestemd hebt, dankjewel. Je kan deze week genieten van de Foute 1500 in aanloop naar de Foute Party. Aankomende zaterdag in Eindhoven. Er zijn nog een paar tickets voor. We geven ze deze week trouwens ook nog weg.
1: Ja, dat is leuk. We doen foute missies. Moet je maar even in de gaten houden. Je moet iets doen. Elke keer iets anders. Dus een keertje iets meezingen of iets inspreken. En als je dat dan het leukste doet, dan ben je erbij samen met drie vrienden.
0: Merel!
2: Ja?
1: Jij was ontzettend fan van de Spice Girls.
2: Ja, dat klopt.
1: Hoe uitte zich dat?
2: Posters boven mijn bed. Ik kan me ook nog heel goed herinneren dat je had die videoband Spice World.
0: Ja.
2: En ik wist dat ik hem voor mijn verjaardag ging krijgen. Dus ja, ik was de nachten en dagen aan het aftellen tot mijn verjaardag was. En iedere keer aan het checken, omdat ik wist waar mijn moeder hem neer had gelegd. Ja, ik wist gewoon waar die lag, in de kast, bovenop de kast. Dus ik was steeds aan het checken of die er nog lag.
0: En wat een enorme impact had toen een videoband, Merel.
2: Ja,
0: dan haalde je hem waarschijnlijk uit dat cadeaupapier en had je hem in je handen en dan kon je dat doosje openen en dan zat daar een videoband in. En dan maakte je hart echt een sprongetje.
2: Ja.
0: Hey, en begon die ook zo?
2: Dit geluidje, ja. Oh, wat grappig. Volgens mij wel.
0: Ja, zo begon iedere videoband namelijk.
1: Ja, dat jij dat nog hebt, dat geluidje ook. Ja. Hey, het mooie is, Merel, is dat aankomende zaterdag jij bij de Foute Party bent. En daar is Melanie C. Jij gaat Melanie C zien optreden. Is het al een keertje eerder gebeurd?
2: Nee. Dat is nog nooit eerder gebeurd.
0: Ja, dus, fantastisch zeg.
2: Dat is wel heel vet.
0: Zo van je televisie naar het podium, oog in oog met een van jouw heldinnen van vroeger. Ja. En vandaag de dag eigenlijk nog steeds. Hey, je hebt er ook op gestemd op de Spice Girls.
2: Ja.
0: En

0: Spice Girls, Fouten 1500, Say You'll Be There.
1: Ja, net hadden we Meryl aan de telefoon, die Melanie C voor het allereerst live gaat zien optreden. Maar ja, dat geldt voor jou en mij toch ook?
0: Ja, zeker. Absoluut.
1: Ik hoorde haar zo van, ja, oké, posters boven met en al dat soort dingen. Ja, ik dacht, ik heb dat ook. En toen realiseerde ik me echt pas, ja, ik ga gewoon een Spice Girl zien. Ik ga niet alleen Melanie C zien, ja, maar ik ga een Spice Girl
0: zien. Ah, dat wordt een moment, dat wordt een moment. Ik bedoel, hoe oud ben je?
1: Ja, precies. En? 39.
2: Bijna 40.
0: Ja, bijna 40. Dan ga je toch iemand die al decennia lang bij je is en die je draait, ja, die je hoort, die je ziet in videoclips, ga je oog en oog mee staan.
1: Ik had een Spice Girls portemonnee.
0: Ja, om me aan te geven. Ik zou hem meenemen.
1: Ja, die heb ik echt nog liggen.
0: Zou hem laten zien, Aande.
1: Als ik haar ga zien?
0: Ja, je gaat haar zien.
1: Ja,
0: absoluut, ja. Dat is allemaal zaterdag pas. We hebben eerst nog een heleboel liedjes gaan in de Fouten 1500. Zometeen hoor je Barry Manilow met Mandy. En Annemarie, wat zit er in het nieuws?
2: Nou, we kunnen vanaf vandaag wat goedkoper met de trein.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: Obelink, alles voor kampeergeluk.
5: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
4: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
6: Alles voor kampeergeluk.
7: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak.
6: Belisol.
4: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
8: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
9: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus
8: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
9: Ook bij Plus. Chio Chips. 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd. Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
13: ANWB en gaan.
14: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen.
15: Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
16: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
17: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
18: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
19: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
20: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
21: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
17: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
22: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
17: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
23: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
24: Oh nee, een take.
0: Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
1: Adtap.
0: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
24: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.

0: op 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99.

0: erotisch spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
0: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
4: Ga voor onderhoud of voor een nieuw Vakgarage occasion naar jouw lokale Vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl.
5: Q-Music, goedemorgen. 9:50. Rustig op de weg, één vertraging van 5 minuten. Dat is op de A59 naar Os. Je komt namelijk tussen Oosterhout en Knoop het Hooipolder in 1 kilometer.
6: Het is op veel plekken bewolkt, maar vanmiddag is er steeds meer zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen is zonnig met een paar wolken en 25 graden. Annemarie, even het laatste nieuws.
7: Goedemorgen, dat komt uit Noorwegen. Het gaat over Marius Borg Høby. Dat is de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit. Hij moet 4 jaar de gevangenis in. Dat heeft de rechtbank vanochtend geoordeeld. Hij is door de rechtbank schuldig bevonden aan 2 verkrachtingen en een mishandeling. Voor 2 andere aanklachten van verkrachting is Marius vrijgesproken. Er was ruim 7,5 jaar cel tegen hem geëist. En het is dus uiteindelijk 4 jaar gevangenisstraf geworden. Nederland vindt het akkoord tussen Amerika en Iran een hoopvolle stap en hoopt op een duurzame oplossing. Dat heeft buitenlandminister Berendsen gezegd na het nieuws dat er een deal zou zijn over vrede in het Midden-Oosten. Hij zei ook dat Nederland klaarstaat om te helpen om de zeestraat bij Iran, de straat van Hormuz, weer veilig te maken. En bewoners van de flat in Amsterdam Nieuw-West hebben weer thuis geslapen na de zware explosie van afgelopen vrijdag. Ja, en dat thuisslapen was best een beetje vreemd, vertelt deze bewoonster bij de NOS.
8: Het is een beetje vreemd in het begin, hè, want je bent bij de buren. We hebben wel heel veel verbinding met elkaar, want we hebben elkaar geholpen en gepraat in het hotel. Dan kom je thuis en dan is het even van, ja, er valt een soort damp, een soort stilte.
7: En de mensen die werden de afgelopen dagen opgevangen in een hotel. Het gaat om die explosie in een sportschool waarbij 7 mensen gewond raakten. 400 bewoners van de flat ernaast die moesten dus hun woning uit. Inmiddels zijn er 3 verdachten opgepakt en 2 voertuigen in beslag genomen. Er wordt nog altijd onderzocht wat die explosie nou precies heeft veroorzaakt. En je kunt vanaf vandaag goedkoper met de trein reizen. Het speciale klimaatticket is nu te koop. Dat betekent dat je voor €49 per maand onbeperkt kan reizen deze zomer. Buiten de spitsdam kun je dus reizen met de trein. Het kabinet wil zo mensen een betaalbaarder alternatief bieden voor de auto. Deze mensen op station Den Haag zijn er blij mee.
9: Ja, geweldig.
10: Ja, dat vind ik een prima idee om mensen uit de auto te krijgen. En zeker in de vakantietijd.
7: Het was te horen bij de NOS. Het lijkt wel populair dat ticket, want meteen om middernacht toen te koop was de NS-website overbelast.
6: Natuurlijk ook wel echt een prima aanbieding. €49 per maand en dan onbeperkt.
5: Nou ja, het is natuurlijk wel buiten de spits. Dus het is voor veel mensen die op vaste tijden een beetje op kantoortijd natuurlijk op werk moeten zijn, is het onhandig. Maar je kan het ook inzetten om het allemaal voor leuke dagtripjes te doen in de zomer.
6: Ja, is natuurlijk voor de zomer, ja.
7: En bij een verkeerscontrole in Brabant is gistermiddag een fatbike in beslag genomen die een snelheid van 100 km per uur kon halen.
5: Joi.
7: Officieel mag je er niet harder mee dan 25. Maar goed, fatbikes staan natuurlijk ook wel een beetje onbekend dat ze worden opgevoerd. Deze controle was ergens rondom Vught.
5: Ja, die persoon zal dan ook wel geen helm op gehad hebben. Dat want die heeft nou een helm op een fatbike.
6: Nee. Maar 100 km per uur op een fiets. Stel je even voor, moet je je hoofd eens buiten het raam steken als je 100 rijdt op de snelweg.
5: Echt verschrikkelijk.
6: En dan op een fiets.
5: Wat een dom idee om dat te doen.
6: Bij Vught, nou, ze kunnen me meteen opsluiten.
11: Mattie en Marieke.
6: Fouten 1500. Met zometeen Kraantje Papi en eerst Barry Manilow.
11: 953.

0: bekend van zijn samenwerking met Marieke Elsinga en in dit geval Joshua Nulet, Liefde in de Lucht. Ja, ik heb nog even gekeken of hij erin staat. Oh, hallo. Een liedje wat jij hebt opgenomen met Kraantje Papi.
1: En?
0: Mattie versus Marieke. Nee.
1: Maar?
0: Nou.
1: Wacht.
0: Ja?
1: We houden de top 10 geheim. We houden altijd de top 10 geheim.
0: Dat is waar ook, zeg.
2: 951.

0: Arlie. And the Wailers and One Love. People get ready. People get ready for Menno Barreveld.
1: Hello. Woo.
0: People get ready.
1: Hello, good morning.
2: Hey. Hey, als je deze week ons allemaal weer ziet rondlopen met gouden glitters op de lippen, zou ik ook even willen zeggen, stel je woont bij Menno Barreveld in de buurt. Ja. En je spot Menno wel eens in het wild in Almere bij de supermarkt of zo. Ja, of je komt hem gewoon net tegen tijdens een blokje om. De gouden glitters op zijn gezicht, die komen van de microfoons die wij hier hebben.
1: Ja.
2: Normaal gesproken zijn ze natuurlijk rood. Het geeft heel erg af, hè, Menno?
1: Ja, enorm af, ja.
0: Er zijn heel veel disjockeys die krijgen thuis vragen. Schat, waar ben je geweest en met wie vooral?
1: Ja, het lijkt net of je gezoend bent door iemand met van die glitterlipstift.
0: Ja.
1: Overal.
2: Ja. Ja. Ja, dat zou je dus deze week kunnen doen zonder dat het verdacht is. Want
1: is
2: je kunt het...
0: Ja. Ja. Ja, als je heel goed luistert, dan klinkt Menno ook nog net iets beter dan wat hij normaal al doet. Maar dat komt allemaal door die gouden microfoon.
1: Ja. Precies.
0: Echt mooi.
1: Bradley Towers.
0: Menno, wat ga je zo meteen aankondigen door die gouden microfoon?
1: Dan Hartman. Maar ook Snap.
0: Oh.
1: Ja, en André Hazes.
2: Die is ook nooit ver weg deze week.
0: Uit de groot. Nee.
2: Niemand durft het.
0: Nee, niet doen.
3: Zometeen meer.
1: Fouten 1500.
4: Q Music is proud to be fout.
5: Hè, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker, Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Deze zomer wordt leren extra leuk met Skoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
11: Un helado, por favor.
10: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Skoola.nl.
12: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op Ben.nl.
13: Hebbes.
10: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Skoola.nl.
14: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
16: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
15: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
16: Wat doe ik aan?
15: Shop nu bij Zalando.
17: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
18: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
19: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
2: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
3: Kippie.
4: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
5: Ja, je scheerapparaat kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires. Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
10: Praxis.
11: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
13: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
14: Rook?
13: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
14: Nee, rook. Uit de meterkast.
12: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
13: Zo, koffie?
12: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
15: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 euro of €197 euro netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
16: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
17: Ja, goedemorgen. Een hoopvolle stap. Zo noemt buitenlandminister Tom Berendsen de deal tussen Amerika en Iran. De twee landen zouden het eens zijn over vrede. Berendsen hoopt daarom dat de rust in het Midden-Oosten snel terugkeert. Over de deal is verder nog veel onduidelijk. Wel is de olieprijs al flink gezakt, omdat het erop lijkt dat de straat van Hormuz weer open gaat. De overheid heeft duizenden toeslagenouders onterecht gecompenseerd, meldt NRC. Zeker 20.000 mensen kregen geld, soms 10.000 euro's. Maar dat gebeurde zonder dat dingen goed werden nagetrokken. Het ministerie zegt in een reactie dat er nieuw onderzoek nodig is om meer duidelijkheid te krijgen. Dan de veelbesproken zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, Marius Borgheuby. Hij moet 4 jaar de cel in. Volgens de rechter is hij schuldig aan 2 verkrachtingen en ook aan huiselijk geweld. Hij moet ook bijna 60.000 euro schadevergoeding betalen.
18: WK 2026.
17: Ja, ook in het buitenland is massaal naar de eerste wedstrijd van Oranje gekeken gisteravond. Tegen Japan werd het 2-2 hè, en meerdere buitenlandse media, ja, die weten het al zeker. Nederland is geen kanshebber voor de wereldtitel, zeggen onder meer Spaanse en Britse kranten. Buitenlandse media hadden toch iets meer van Oranje verwacht. Toch moeten we ons, volgens deze fan, ook niet gek laten maken, zegt hij bij RTV Noord.
19: Dat is ook geen verliezen dit, hè?
20: We kunnen nog steeds wereldkampioen worden.
19: Ja, we gaan wereldkampioen worden, jongens.
3: Zeker weten.
17: Ja, zaterdagavond dan speelt Nederland weer om 7 uur tegen Zweden. Het weer nog van Weerplaza, nu nog grijs. Vanmiddag meer zon, 16 tot 21 graden dan. En morgen dan wordt het wat warmer.
16: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister op Q-Music. Op dit moment 5 files. Ja, ze zijn eigenlijk allemaal kort. Ik heb hier de langste op de A12 van Arnhem naar Oberhausen, tussen Oud-Dijk en Duitsland. Daar 2 kilometer, vertraging is 8 minuten. En snelheidscontroles op de A2 van Maastricht naar Echt bij 236,2. Op de A15 van Gorkum naar Deil bij hectometerpaal 113. Op de A32 Leeuwarden richting Heerenveen bij 61,8. De A58 Berg op Zoom richting Goes bij 147. En de A67 Eindhoven richting Venlo. Controle bij hectometerpaal 59,6. Het is maandagochtend. Het is tijd om in te klokken. Ben je een beetje wakker? Of ben je laat naar bed gegaan omdat je naar Nederland-Japan ging kijken? Ging je natuurlijk helemaal vol adrenaline naar bed na het voetballen.

0: nummer 947. In de foute 1500, We're in Heaven. Nou, deze hele week zijn we in heaven, in de muzikale heaven. Alleen maar foute hits achter elkaar.
1: Goedemorgen, goedemorgen. Menno! Woe!

0: werk op de betonmixer al sinds 6 uur vanmorgen. Jaap van der Lans die is volle bak aan het werk bij Keizers Partytent en Mil. Hij zegt, zon of regen, niets houdt ons tegen. Betty Moller die heeft een zwaar dagje. 4 uur ging de wekker na een leuk voetbalavondje. Mike die zegt, ik ben ingeklopt vandaag lekker op pad met collega Gert-Jan. Samen het land doorcrossen. En Gert-Jan van Loevenzijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen,
0: Gert-Jan. Hey, Gert-Jan, jij stuurt, ik ben ingeklopt voor de leukste radioweek van het jaar.
1: Ja, vind ik wel.
0: Ja, vind je wel?
1: Ja, dat is altijd goed. Foute muziek is altijd leuk.
0: Ja.
1: Jouw programma tussen 10 en 11 is heerlijk. Maar de hele week lang is helemaal fantastisch.
0: Ja, het is een feestje. Ja, het komt ook echt vaak binnen in de Q&A. Ja. Hier, de beste radioweek van het jaar. Stuur ook Westie bijvoorbeeld.
1: Ja, je kijkt er elk jaar weer naar uit, toch? Feest, ja, het muziek wel.
0: Ja, nee, ik ook. Ja, nee, ik ben blij dat het zover is, joh. Nee, helemaal met je eens.
1: Ja, ja.
0: Hey, maar wat ga je doen? Want je stuurt ook nog met emmertje weer de ramen wassen.
1: Ja, klopt. Ja, ik ben glazenwasser en net alles bovenkant getukkerd, dus de onderkant doen met emmertje. Dus ja, dan is het ouderwetse palettetje met emmertje.
0: Sorry. Wat zei nou? De bovenkant doe je?
1: Oh, tukkeren met zo'n watersteel, met zo'n watersysteem.
0: Okay. Ja, precies.
1: Dus dan
0: precies.
1: Dat verhoge kantjes, laddertjes, die mogen niet meer dankzij Europa. Dus Dan gaan we de onderkant gewoon lekker met het handje doen.
0: Ja, precies. Met het emmertje en een radiootje erbij.
1: Met het emmertje en de koptelefoon op.
0: Kijk.
1: Dus alleen maar foute muziek, dus heerlijk.
0: Gert-Jan, je komt de dag wel door, hoor ik.
1: Zeker wel.
0: Nou, werk ze vandaag. Dank voor je inklok.
1: Yes, graag gedaan.
0: Ik stuur je mijn koffiecup op.
1: Hartstikke leuk.
0: Ja, en voordat we ophangen nog één ding.
1: Een hele fijne dag. Een hele fijne foute dag.
0: Hele fijne foute dag. Ja, dat is wel een goede toevoeging.
1: Ja, dat is een goede.
0: Hele fijne foute dag, Gert-Jan.
1: Yes, jij ook.
0: Dank je. Door jij met hoi. Nummer 946 in de Foute 1500. André Hazes en

ik zag deze op het stemlijstje van Raoul Kuipers staan. Die zegt dat hij een basgitaar gekocht heeft en er maar een blauwe maandag op gespeeld heeft. Maar voor het geval je denkt, ik wil ook een blauwe maandag op een basgitaar spelen. Hij zegt wel, dit is een makkelijk deuntje om te spelen. The White Stripes en Seven Nation Army. 100 plekken omhoog naar 945 in de Foute 1500. En op 944 de Pet Shop Boys. Go West!

0: 29 plekken omhoog naar nummer 944 in de Foute 1500. Pet Shop Boys en Go West.
1: De Foute 1500.
0: Ja, Go West. Ik ga zo meteen een boyband draaien. Die komen ook uit het westen, wel iets meer naar het zuiden. Die komen uit Orlando. Maar die gaan veel mensen dan weer bekijken in het oosten. In Düsseldorf. Zo, huh? Ja, het gaat over de Backstreet Boys. Je hoort ze zo op 943.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Source C Vitamin Water. Alle flessen aan 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. En alle M&M's en Maltesers. 2 plus 1 gratis.
4: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in...
7: Brussel-Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen, al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
10: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
9: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
11: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed. Thanks, bo.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: En actie, olifant.
13: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
14: Oh, wat een goal!
15: Goal?
16: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
18: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
19: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
20: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
19: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
20: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
21: Tijd voor gesponsorde vacatures.
18: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
25: De beste plek voor jou. NVM. Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
0: Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
2: Het is weer tijd voor Mudmasters. Samen bikkelen en lachen tot aan de finish. Ga op 25, 26 en 27 september de uitdaging aan bij Mudmasters Biddinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op mudmasters.nl.
3: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
15: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
26: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
15: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
27: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
28: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
29: Het is nu nog grijs. Vanmiddag is er meer zon. En het is vandaag tussen de 16 en 21 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment 6 files. 1 file heeft een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer. Vertraging is daar 11 minuten.
30: Menno Barreveld.

gek nummer, toch? 29 plek omhoog naar 943. Backstreet Boys en Incomplete in de foute 1500. Ja, en ik heb nu een nummer in de lijst over het overwinnen van liefdesverdriet. Dat je al veel eerder in de lijst ook gehoord hebt. Op 12 van de 33. Maar dat was de versie van Take That.

0: nummer 941. Snap.
1: I got the power.
0: De Foute 1500. Het is de Foute 1500. Deze week op Q-Music. Ja, deze week afgelopen vrijdagavond al begonnen. Het is eigenlijk al dag 4. We zijn eigenlijk al echt best wel ver. Denk niet aan een roze olifant. Waar denk je dan aan op het moment dat ik zeg... denk niet aan een roze olifant? Dan denk jij aan een roze olifant. Wat is dat toch, hè? Dat is toch gek? Of als dat iemand tegen je zegt... niet achterom kijken, hoor, maar... kijk je vaak meteen achterom. Of in een situatie waarin je niet mag lachen. Weet je, dan voel je een soort druk. Moet je toch lachen. Ja, of wat denk je van dit geval?
2: Zo nooit of te nimmer.
3: Op het groene knopje drukken.
2: Op het groene knopje drukken.
0: Ja, aanbodje. Die mocht nooit en te nimmer op het groene knopje drukken. Wat denk je? Drukt hij erop, zat hij ineens in een vliegende lift. Ja, ik weet niet of je die film ooit gezien hebt. Aanbodje uit 1998. Daar was dit de soundtrack van. Treintje Oosterhuis en vlieg met...

0: In de Foute 1500, Irene Cara en Fame. De Foute 1500. Ja, het nieuws komt er zo aan met Danny.
1: Yes, je kan vandaag even beter niet gaan tanken.
2: Ja, ja. Waarom hoor je zo?
0: Ja, ik kan nog 30 kilometer.
1: Ja, dan moet je lopen.
0: Kom je eens thuis.
1: Okay, nee, maar het is echt boeiend om even te wachten.
0: Okay, ja. Boeiend om even te wachten. Ja. Ja, er zijn meer boeiende dingen om te blijven wachten. Alexander, Burke en Florida zo. Ja, ook Jan Smit komt eraan, maar toen heette hij nog Jantje. Oh. En Culture Beat zo. Foute 1500.
3: Q Music is proud to be fout.
4: Pas op hoor, deze is heet.
5: Oef, ja.
4: Wil er iemand nog wat drinken?
5: Ja, lekker.
4: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
5: En voor mij, man.
4: En een frisje voor jou.
5: Dank je.
6: Proost.
7: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
11: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
12: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
14: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
16: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
17: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
16: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
18: Alles voor kampeergeluk.
19: Pas je eindelijk

0: juiste potje? Open nu een rekening op buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja. Echt serieus? Oh.

0: Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
4: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Omdat je mijn favoriete papa bent.
6: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
7: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
14: ANWB en gaan.
13: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
15: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Teddy Vos.
16: Ja, goedemorgen. Wacht nog even een dagje met tanken als dat kan. Met die tip komen experts nu in het AD. De olieprijs is gezakt door de mogelijke deal tussen Amerika en Iran. Maar dat merken we morgen pas hier bij de pomp. De prijs zou dan per liter diesel of benzine met meerdere centen omlaag kunnen gaan. Ja, omdat tanken de laatste tijd zo duur is, kwam het kabinet met een goedmakertje. Een kortingspas om voor nog geen €50 per maand onbeperkt met de trein te kunnen. Nou, die pas die kun je sinds vandaag aanvragen en ook gebruiken. En veel mensen doen dat. Volgens de NS is het erg druk op de site. En deze mensen op het station in Den Haag, die zijn er blij mee. Hoor bij de NOS.
17: Ja, geweldig.
18: Ja, dat vind ik een prima idee om mensen uit de auto te krijgen. En zeker in de vakantietijd.
16: Een speciale ticket geldt tot en met eind augustus. Alcohol zorgt regelmatig voor problemen op militaire kazernes. Dat schrijft Trouw. Vooral tijdens feestjes op die kazernes gaat het dan mis. Er zijn opstootjes en dat gebeurt vaker wanneer militairen gedronken hebben. Soms raken er ook mensen gewond. Experts willen dat Defensie er meer tegen gaat doen.
19: WK 2026.
16: Ja, zodra het even kon, gisteravond tijdens Nederland tegen Japan, pakten we onze telefoon. Dat zegt een grote internetprovider. Tijdens de rust dook het internetverkeer snel omhoog. Maar ook naar de reclames kijken tijdens de drinkpauzes, daar hebben we niet echt zin in. Ook toen pakten we massaal onze mobiel erbij. Tegen Japan werd het trouwens 2-2. Het weer nog van Weerplaza, nu nog grijs. Vanmiddag meer zon, 16 tot 21 graden dan. Morgen dan wordt het wat warmer.
15: 6 files op dit moment, 2 files. Oh nee, 1 file. 1 file nog met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer vertraging 14 minuten. En 1 snelheidscontrole op de A67 van Eindhoven naar Venlo ter hoogte van Maasbree. Controle bij hectometerpaal

0: Florida, die staat 6 keer in de lijst. En dit is de 4e keer dat we hem horen. Met Alexander Burke, Bad Boys.
1: De grootste radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500.
2: 937.

0: Nummer 936. Ik zing dit lied voor jou alleen. De foute 1500. Het was de eerste hit van Jan Smit. Of nou ja, weet je, Jantje was het toen nog.
1: Juichend kwam hij vanmorgen met zijn gouden plaat de klas binnen. Jantje Smit uit Volendam is pas 11. En Ik zing dit lied voor jou alleen is zijn single. Daarmee kwam Jantje ineens op 1 binnen in de top 40.
0: Daar kwam hij op 1 binnen toen hij 11 was. Toen had hij nog een vriendinnetje ook, Afra. Ze was ook heel trots.
2: Nou, ik vind het erg leuk voor hem.
0: Ja, echt schattig. Later werden zijn fans wel iets extremer.
3: Je mag van mij lekker de tyfus krijgen. De tering en de cholera. En je laat iedereen van mijn Jan Smit-app gewoon met rust.
0: Ja, de doorbraak van Jan Smit dus. Ik zing dit lied voor jou alleen op 936 in de Foute 1500. En dit is 900.

0: grootste radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500.
1: Q-Music is proud to be fout.
2: 934.

30 in de Foute 1500. Culture Beat en Mr. Veen. Ja, ik zit even te kijken. Daar hebben heel veel Mr. Veen op gestemd ook. Hier bijvoorbeeld Mark Luxemburg, die komt uit Waddinxveen. Mr. Veen. Nog een Mr. Veen, Jeroen Schuiten. Die komt ook uit Waddinxveen. Daar heb ik Daan. Ook een Mr. Veen uit Klasinaveen. Carné, die komt uit Amstelveen. En ook Jeannette Marissen, die komt uit Hoogveen. Maar het is natuurlijk eigenlijk een soort van Mrs. Veen in dit geval. Ik heb hier nog een stemlijstje voor het volgende nummer. Dit is de allerkortste motivatie die ik op een stemlijstje gezien heb. Maar ondanks dat is die helemaal duidelijk. Lola die heeft namelijk You and I op haar stemlijstje staan. En als motivatie een hoofdletter I. Dan een hartje. Dan het cijfer 1. En dan de letter D. Ja, het is zo kort, maar zo duidelijk en helemaal vol liefde. One Direction met You and I hoor je nu op nummer 933.

0: bloedcheckot en hartslag.
1: De foute missie. De foute missie.
0: Was nummer 932 in de foute 1500. We doen de foute missie. Hoe is je Frans? Of nee, misschien moet ik het anders, moet ik het vraag anders stellen. Hoe is je Franse klank? Hoe is je Frans / je Franse klank? Ik heb hier namelijk 4 tickets voor Q Music Foute Party, The Big One, voor aanstaande zaterdag. Ja, je hoeft er weinig geks voor te doen, hoor. Nee, ik wil je in je beste Frans horen vragen, horen smeken om tickets in de Q-app, in een ingesproken bericht. En omdat Frans de taal van de liefde is, wil ik in je smeekbeden ook graag horen hoe erg je van de Foute Party houdt. Nou, dat is wel een goede opdracht. 4 tickets. Dus spreek je bericht in de Q-music-app. Misschien bel ik zo weer terug en dan ben je erbij aanstaande zaterdag in de lijst van de nummer 931. Will and the People. Whoa, whoa, whoa, met Lion in the Morning Sun.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
8: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
9: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
10: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
11: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk.
9: Dat is een Veldzinkadvies.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl. In de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzinken.nl.
14: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
15: Hola, ¿dónde está mi casa?
14: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
15: Paella, paella.
14: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
15: Buenas noches.
14: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
17: ANWB en gaan.
18: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
19: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
20: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
21: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
22: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
0: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol. Let's
1: go. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
2: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
23: Eén ijskoffie voor mevrouw. Mm.
2: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
24: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Voel mij
25: zo free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
26: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
25: Wow, dit is echt nice.
26: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
24: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
27: 18 plus, speelbewust.
25: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
28: 18.000, godverdikke me.
29: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
30: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en score de Kippie voetbal.
28: Kippie.
29: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
27: 18 plus, speelbewust.
31: Nu misschien nog grijs, maar vanmiddag zon. Het wordt vandaag maximaal 21 graden. De verkeersinformatie dan van Flitsmeister. 12 files. Ik heb hier 3 files met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer, vertraging 14 minuten. De A16 van Breda naar Rotterdam tussen Zonzeel en Klaverpolder 4 kilometer, vertraging is daar een half uur. En de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Schravendeel en Klaverpolder, daar is een ongeluk gebeurd. 6 kilometer file, vertraging 18 minuten.
32: Menno Barreveld.
31: Met Will and the People en Lion in the Morning Sun.
32: 931. I am a man.

0: Dan de foute missie. Ik vroeg je net om op je beste Frans of in je beste Franse accent te laten weten waarom jij tickets wilde winnen voor de foute party. En een beetje smeken ook zo, alles erop en eraan. Ik heb een hoop mooi Frans binnengekregen.
1: J'aurais gagné de billet pour la foute party.
0: Precies dat.
2: Je ne parle pas français?
3: Je t'aime la foute party beaucoup.
4: Germino.
5: Oh, oh ja, Lele, wat zou toch graag naar de foute party willen in Eindhoven?
6: Bonjour. Je veux Tillemen?
0: Ja, precies dat. Bonjour. Bonjour, Janneke.
7: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Dat klinkt gelijk niet Frans, hè?
7: Nee, bonjour.
0: Ja, beter. Dat blijft een beetje de sfeer. Janneke, ik heb hier een stukje van jouw bericht.
8: Ah, oh, bon. Wie wil ik graag naar die foute party? Ik graag met alle mijn vrienden. Ook om die week gaan kijken. Op die mooie scherm. Ja, wie.
0: Ja, ik vraag me af. Heb je een paar jaar in Frankrijk gewoond?
7: Nee, helemaal niet. Ik kan helemaal niks Frans.
0: Ja, keurig gedaan, Janneke. Ik applaudisseer voor je. Want jij wint 4 tickets voor Q-Music Foute Party The Big One op zaterdagavond 20 juni in het Philips Stadion.
7: Hey, ja, lekker.
0: Très bien, hè?
7: Ja, très bien.
0: Hey, en met wie ga je allemaal? Want je had natuurlijk in je bericht, je gaat met je vrienden.
7: Ja, dat moet ik nog even kijken. Want sommigen gaan met elkaar kijken. En sommigen dus, dat komt vast goed. Ja, nou, de auto wordt gezellig gevuld.
0: Ja, precies. De WK gaan we ook kijken in het Philips Stadion, hè?
7: Ja, daarom.
0: Dus dat wordt hartstikke gezellig.
7: Er gaan gezellig mensen mee. Dus ik kan er altijd wel wat bedenken.
0: Nou, gezellig. En dan gaan we genieten van voetbal. Van Chaotic, Mel C, The Benga Boys, Samuel Welt, Rolf Sanchez, Metal Tio, Toybox. Ja, ik noem maar even wat namen. Het wordt gezellig.
7: Ja,
0: en dus ook Janneke met nog 3 introducees. Gezellig.
7: Hoppatee.
0: Nou, ik zou zeggen tot zaterdag. Ik wilde het in het Frans zeggen, ik heb geen idee. A bientôt, hè?
7: Joe, bonjour, dag.
0: Dag, salut. Nummer 929 nu, Kate Ryan en Ella.

De grootste radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500. Q-Music is proud to be fout. 927.

0: Beyoncé en Jean-Paul en Babyboy in de foute 1500 op nummer 927. We zijn bijna met 700, bijna 200 nummers overgeslagen.
1: De foute 1500.
0: Toen we hier zijn we te vroeg klaar.

0: heb iets bedacht dat ik zo meteen even wil testen. Dat hangt hier altijd in Studio 3. Dat is de ruimte waar de redactie zit van Mattie en Marieke.
1: Ja.
0: Die altijd bij je goedemorgen op de redactie. Jullie hebben het, hey, dat. Die ruimte, ik zag daar een dartboard hangen. En toen dacht ik, daar ga ik even iets mee doen voor de Foute Party. Voor aanstaande zaterdag.
1: Oh.
0: En ik heb het dartboard nu gekoppeld aan drankjes. Ik heb mensen nodig die op de Foute Party zijn. En die denken van, nou, ik zou wel een extra drankje kunnen gebruiken. Meld je dan. Stuur even een berichtje in de Q-Music app. Noem het bericht gewoon gratis drankjes. Als je dat even stuurt, die titel. Als je erbij bent aanstaande zaterdag. Misschien heb ik dan zo meteen wel heel veel gratis drankjes voor je. Of echt heel weinig. Maar ik ga je zo vertellen hoe het precies zit.
1: Nou.
0: Het nieuws komt er. Vind je het leuk?
1: Ja, ik ga onder de tafel zitten, denk ik. Voor de zekerheid.
0: Ja, dat is wel. Ja, ja. Heel veel mensen denken dat ik Van Barneveld heet. Dat is niet zo. Ik heet Barreveld en ik kan niet darten. Nee, dat klopt allemaal. Het nieuws komt er zo aan met Danny.
2: Ja, Diederik Gommers, kennen we die nog? IC-arts, gaf advies tijdens de coronacrisis. Nou, is hij op dit moment over aan het terugblikken. En hij is toen bijna iemand anders in de haren gevlogen, die we ook allemaal kennen.
0: De Gypsy King zo meteen. In de lijst ook Lange Frans en T. Lau. Zing voor ons.
3: Zing een liedje voor.
0: En de Dolly Dots. Ja, en als je dus bij bent zaterdag op Q-Music Foute Party in de Big One in Eindhoven, stuur dan even gratis drankjes in de Q-app.
4: Zometeen meer.
5: Foute 1500.
6: Q-Music is proud to be fout.
7: Hé, het licht doet het niet.
8: Ik heb geen bereik.
9: Hebben we nog wel water?
10: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
5: Het is weer tijd.

0: Biddinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op Mudmasters.nl.
1: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
9: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
10: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
11: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
12: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
13: Dat gaan we vieren.
12: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
14: Hey. Hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
12: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
13: Dat gaan we vieren.
12: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
15: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
16: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op 1 plek terecht. Aanhuis.nl.
17: Ja, zo'n speelgoedkeyboardje kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
18: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9.

0: Q-Music nieuws van 12 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
1: Ja, goedemiddag. Het had soms anders gemoeten tijdens de coronacrisis. Dat zegt IC-arts Diederik Gommers tijdens een coronaverhoor dat nu bezig is. Gommers was lid van het Outbreak Management Team, gaf het kabinet advies. En volgens hem waren er tijdens de tweede coronagolf sneller maatregelen nodig in plaats van het virus rond te laten gaan.
2: Om langer door te gaan met het rondgaan van het virus, totdat de ziekenhuizen volliepen. En achteraf gezien is dat een slechte keuze geweest.
1: En verder zei Gommers ook dat het er tijdens de coronacrisis af en toe stevig aan toe ging tussen hem en premier Rutte toen. Ze kregen bijvoorbeeld ruzie over hoe bepaald moest worden wie er voorrang kreeg op de IC. Groot onderzoek op dit moment in Sprangkapelle in Brabant. In een huis daar is vanmorgen een overleden vrouw gevonden, maar wat er is gebeurd is nog onbekend. Er landde in ieder geval ook een trauma-heli, maar hulp kwam te laat. Agenten in witte pakken doen nu onderzoek in dat huis. Van over de hele wereld wordt er gereageerd op de mogelijke deal tussen Amerika en Iran. De twee landen zouden het eens zijn over vrede. En onder meer China en Saoedi-Arabië zijn positief. Onze eigen buitenlandminister Berendsen noemt het een hoopvolle stap. Over de deal is verder nog veel onduidelijk. Wel is de olieprijs al flink gezakt. En omdat die olieprijs daalt, wordt ook benzine en diesel wat goedkoper. Maar wacht nog wel even een dagje met tanken. Met die tip komen experts nu in het AD. Want morgen dan pas zullen de prijzen aan de pomp waarschijnlijk dalen. Het gaat mogelijk om meerdere centen per liter. Het weer nog van Weerplaza. Op veel plekken nu nog grijs. Straks is er meer zon. 16 tot 21 graden. En morgen wordt het een stukje warmer.
0: 14 files op dit moment. 2 files met een vertraging langer dan een kwartier. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen de Jan Blankenbrug en Everdingen. Daar is een ongeluk gebeurd. 4 kilometer file, vertraging 20 minuten. En de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Ouddijk en Duitsland. 3 kilometer, vertraging is daar 18 minuten. En snelheidscontroles op de A2 van Echt naar Maastricht. Bij 236,2. De A15 van Gorkum naar Deil. Bij 113. De A58 Bergen op Zoom richting Goes. Controle bij 146,8. En de A67 Eindhoven richting Venlo. Controle bij hectometerpaal 59,6.
3: Q Music is proud to be found.
4: Menno Barreveld.
0: Ja, we gaan zo meteen drankjes darten. En we gaan nu even luisteren naar Bambo Leo. Dansen misschien ook. Het betekent letterlijk schommelen. En het staat symbool voor het heen en weer schommelen van emoties in het leven. De Gypsy Kings hoor je nu op 926.

0: de 1500. Q-Music is proud to be fout.
1: 925.
2: Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of 5 voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om

droomt, ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: 46 plekken naar beneden deze. Lange Frans en Telau met Zing voor me naar nummer 925 in de foute 1500 die je deze week hoort. Jessica de Graaf, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Hi. Jessica, hallo. Jij bent er aanstaande zaterdag bij Q Music Foute Party, the big one in het Philips Stadion in Eindhoven.
1: Ja, zeker.
0: En ja, zeker. Met wie ga je allemaal, met wie kom je?
1: Oh, we gaan met een hele grote vriendengroep. Denk een stuk of 10, 12 man.
0: Oh,
1: en voor mij de allereerste keer. Maar ja. Daar gaat het goed komen. Ik heb er heel veel zin in.
0: Mooi. Ja, jij hebt net gratis drankjes gestuurd in de Q-app.
1: Jazeker.
0: Ja, ik wil even iets proberen. Er hangt hier altijd een dartboard en ik liep daar vorige week langs. En ik zat een beetje in mijn hoofd, ja, het zou leuk zijn om gratis drankjes weg te geven. Oh, ik heb iets verzonnen. Maar ik heb er helemaal een intro bij. Moet je horen.
1: Oké.
2: Okay. Hier is Mr. Foutuur.
0: Ja, zo'n beetje als ik nu zo'n darter ben, dat ik nu in zo'n soort badjas op kom lopen. Met pijlen in mijn hand. Wat we gaan doen, Jessica.
1: Ja. Ja.
0: Ik heb 3 dartpijlen hier en een dartbord. Dat heb ik even in het raamkozijn gezet. Ja, ik kon nergens ophangen, dus ja, weet je, dit was de beste optie.
1: Spannend.
0: Ik ga er een pijltje gooien. En wat gaan jullie drinken trouwens op de foute party? Dat is belangrijk om te weten.
1: Ja, ik denk bier.
0: Je denkt
1: bier. Ik denk dat echt het belangrijkste is vanavond.
0: Dan gooi ik 1 pijltje. Ja. En dan komt er natuurlijk een getal uit. Weet je, als ik bijvoorbeeld in de 6 gooi, dan komt er 6 uit. Dan krijg je 6 biertjes van me.
1: Ja.
0: Maar ik heb 3 pijlen. Dan kun je daarna zeggen van, oké, doe dan maar nog een pijl. Dan kan ik nog een keer gooien. Dan kan het natuurlijk hoger of lager worden. Ja. Dus we doen dat met alle 3. En als ik hem naast het bord gooi, die kans zit erin, want ik kan namelijk helemaal niet darten. Dan gooi ik hem opnieuw. Want anders zou het lullig zijn. Anders kan ik gewoon 3 keer misgooien. Ja, dan heb je niks. Zou jammer zijn.
1: Nee.
0: Oké. Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Oké. Nou, dan ga ik nu de eerste pijl gooien op het dartbord.
1: Ja.
0: Oh, 12. 12. Wil je dat ik nog een pijl gooi of zeg je nou 12 drankjes? Oké, ik ga met 12 in totaal. Hebben we allemaal 1 drankje hier houden erbij.
1: Dat is een gok, hè?
0: Ja, zeker een gok. Maar die moet jij wagen.
1: Wat gaan we doen? 12 is wel mijn gelukstal.
0: Ja.
1: Ik ga hem houden.
0: Je gaat hem houden?
1: Ik ga hem houden.
0: Nou ja, dan zorg ik dat jij 12 drankjes krijgt op de foute party.
1: Geweldig, super.
0: En tot aanstaande zaterdag.
1: Tot zaterdag, doei. Dankjewel.
0: Nou, was best leuk. Ja, ik denk dat ik dit morgen gewoon weer doe. Ja, toch? 994.

0: 46 plekken naar beneden naar 923 in de Foute 1500. Die gingen echt de hele wereld over. Hè? Hadden zelfs platina-plaat in Japan. Ik vond een fragmentje van mensen die ze verwelkomen. Dan is in het Nederlands. Dus in Japan.
1: Dames en heren, today dat in Japan.
0: Ja, dat is toch mooi gedaan. Ja, oranje wereldsucces in Japan. Ja, daar konden we gisteren alleen maar van dromen. De Foute 1500, Marco Borsato en Dochters. Op nummer 922.

0: Denzel. En Pump It Up. Op nummer 921 van het stemlijstje van Esther Arendshorst. Die zegt, ja, er werd veel gedraaid toen we nog aan Zumba deden. Nou, we blijven er even dansen. Country line dansen zometeen. Steps hoor je zo met Last Thing on My Mind.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: Deze zomer wordt leren extra leuk met Skoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
6: Un helado, por favor.
5: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Skoola.nl.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was den berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Autotaalglas zit echt overal.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
16: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
17: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
18: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
19: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
20: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
0: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
21: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.

0: Q-Music, the party.
1: Q-Music vind je vrijdag tijdens het dorpsfeest in Sint-Johannesga met Edwin Orlander, tijdens het Foute Feestje in Tilburg met Menno Barreveld, in de feesttent in Nijenveen met Lars Boelen en in Bibelo Dordrecht.
0: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Qmusic.nl.
2: Q-Music. Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Ja, het is nu nog op veel plekken grijs, misschien bij jou ook wel. Maar vanmiddag meer zon en het is vandaag maximaal 21 graden... dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 12 files. Ik heb hier files met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer vertraging 14 minuten. En de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen de brug over het Wilhelmina-kanaal en Moergestel. 6 kilometer vertraging is daar 19 minuten.
2: Menno Barreveld.
1: Met nu Steps and Last Thing on My Mind.
2: 920.

0: And last thing on my mind.
1: De Foute 1500.
0: Op nummer 920 in de Foute 1500. Jij bent nu een favorietje uit de karaokebar. Dat zegt Daan erbij op zijn stemlijstje. Maar heel eerlijk, weet je wel, favorietje uit de karaokebar, dat kan in de Foute 1500 natuurlijk echt bijna alles zijn. Dus ik heb even een ander stemlijst erbij gepakt. Mariska die zegt, mijn begeleider wordt altijd gek van dit nummer, omdat het zo lekker blijft hangen. Dus ik heb dit nummer speciaal voor hem in de lijst gezet. Kan nog steeds van alles zijn, maar dit stemlijstje geeft duidelijkheid. Bas Hendrik zegt, ja, soms krijg ik ook wel eens een apart gevoel van binnen. Ja, nummer 919 is voor Corrie Konings. En ik krijg een heel apart gevoel van binnen.

0: to be fout.
1: De Foute 1500. De grootste radiofeestweek van het jaar.
0: Q Music. 970.

0: Britney Spears en I'm not a girl, not yet a woman. Op nummer 917, Wim van Helden.
1: Mennootje.
0: 3, 2, 1.
2: Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus, brievenbus. Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus.
0: Nou, even brievenbussen als je een bericht hebt. Typ ze in de Q-Music app, stuur ze nu deze kant op. Ik zie bijvoorbeeld hier een bericht van Jens. Menno, we zijn de woonkamer foutproof aan het maken voor de Foute 1500. En natuurlijk de Foute Party 2026. De Big One, groet uit Lanaken, België.
1: Nou, ziet er gezellig erbij, uit.
0: Met allemaal gekleurde blonnen en zo. Leuk.
1: Robert, accepteer nou maar dat Nederland gelijk heeft gespeeld, zegt Sander.
0: Nog 1 week werken en dan zondag met mijn vrouwtje vliegen naar Kreta, zegt Nico van Gelen.
1: Jeffrey, gooi die bakken nou eens leeg. Groeten van Kevin.
0: Regen, we staan in de file in Zuid-Frankrijk met 32,5 graad en blauwe hemel. Groeten van Irma en KJ. Ja, dat heb je altijd een uitzondering als je ergens anders bent op de wereld.
1: Succes bij de tandarts Marciano. Groetjes van papa. Michael, die stuurt dat.
0: Wouter Hoebe wil Esmee graag op date vragen, maar durft het niet. Bij deze de vraag Esmee. Maar Dennis stuurt dat.
1: Lekker broodje uit de oven met brie en walnoot, zegt Stefan.
0: Proost op mijn zoon, hij heeft zijn schildersdiploma. Stuurt Diego alles in hoofdletters. Dit is eigen geschreeuwd, is dit.
1: Sonja die zegt gezellig de Foute 1500 luisteren met Xavi, Ice en Zaya.
0: Ja, ik weet niet of dit klopt, maar nog 193 dagen tot kerst, zegt Elina.
1: En zaterdag Foute Party, zegt Esmeralda. Leuk dat je erbij bent.
0: Ja, en Ferry zegt kom op Bas pompen. Ik weet niet waar het over gaat. Ik heb je Jules.
3: Een hele goede middag allemaal. Welk Brits muziekduo speelt ook graag een Nederlands spelletje?
1: Welk Brits muziekduo speelt ook graag in een Nederlandse spelletje?
0: Ja.
3: De Pim Pam Pet Shop Boys.
0: Heb ze nog gehoord vandaag op 944. Nu 916. Technotronic.

0: zijn erbij aanstaande zaterdag op Q Music Foute Party, The Big One. Stuck on You op 915. Lijst gaat zo meteen verder met Wim van Helden.
1: Ja, ik ben niet alleen, want ook Roxy Dekker is erbij.
2: Iglesias. Zometeen meer.
0: Foute 1500.
3: Q Music is proud to be fout.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
7: Kippie.
8: Social Deal, Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
9: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
11: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
11: Ook bij Plus. Chio Chips. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
14: Hola, ¿dónde está mi casa?
13: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
14: Paella, paella.
13: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
14: Buenas noches.
13: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
17: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
18: Omdat je mijn favoriete papa bent.
19: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
20: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
21: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
22: It's playtime.
23: It's playtime.
21: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
24: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.

0: Biddinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op mudmasters.nl.
1: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied.
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
6: De hete zomer, crayon rolluiken.
7: Geluidsoverlast.
6: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: Goedemiddag, 1 uur, Q Music News van nu.nl. Danny Vos.
9: Ja, goedemiddag. Het gaat hard met de kortingskaart, waarmee je goedkoper met de trein kan reizen. Vanaf vandaag kun je voor nog geen 50 euro per maand in de daluren met de trein. Vanmorgen waren er al 20.000 kaarten verkocht. Ook liep de site van de NS even vast. Het speciale ticket geldt tot eind augustus. Wouter Koolmees, directeur van de NS, die herhaalde net nog wel even: de actie wordt niet verlengd. Het ging er tijdens de coronacrisis achter de schermen soms stevig aan toe. Dat zegt IC-arts Diederik Gommers, die het kabinet advies gaf in die tijd. Hij en oud-premier Rutte lagen lang niet altijd op één lijn. Bijvoorbeeld over hoe bepaald moest worden wie er voorrang kreeg op de IC.
10: We hebben echt ruzie gehad toen. Het knetterde toen echt in het katshuis. En ik heb ook echt gezegd dat zij daar niet over gingen. Omdat ik heel erg vond dat het... laat het alsjeblieft bij de professionals.
9: Ook vindt Gommers dat er tijdens de tweede coronagolf sneller maatregelen hadden moeten komen. Dan in Noorwegen opgeluchte reacties bij de slachtoffers van de zoon van kroonprinses Mette Marit. De veelbesproken Marius Borg-Heuby moet 4 jaar de cel in. Volgens de rechter is hij schuldig aan 2 verkrachtingen en ook aan huiselijk geweld. Maar advocaten van de slachtoffer zijn blij. Zij zeggen dat ze de zaak nu achter zich kunnen laten. En een megatransfer in de Eredivisie. Saibari, de middenvelder van PSV en de man die voor Marokko scoorde op dit WK al, gaat inderdaad naar Bayern München, meldt onder meer het Eindhovens Dagblad. PSV en de Duitse topclub zijn het eens over een transfer. Bayern betaalt 55 miljoen euro. Dat is voor PSV een record. Het weer nog van Weerplaza. Op veel plekken nu nog grijs. Straks is er meer zon. 16 tot 21 graden dan. Morgen wordt het een stuk warmer.
8: Situatie op de weg. 12 files. Slechts mee af op de A58. Eindhoven richting Tilburg. Tussen Oorschot en Moergestel. Defecte vrachtwagen zorgt daar voor 8 kilometer. En ruim een half uur vertraging. Er zijn er flitsers op de A2. Echt richting Maastricht. Bij 236,2. En langs de A15. Gorkum richting Deil. Opletten bij 113.
11: Q Music is proud to be fun.
8: Ja, zometeen hoor je de schrijver van Cheerio. Maar de schrijver van Cheerio's

0: Foute 1500.
1: Goedemiddag, Wim hier. Op dag 4 van de Foute 1500. En nog lang niet de laatste dag, jongens. We hebben nog de hele week te gaan. Tot vrijdagavond 6 uur is het feest op je radio. 24 uur per dag hoor je alleen maar liedjes die normaal gesproken in 1 uurtje per dag klinken. Het beste van het foutuur, dat kan je eigenlijk wel de Foute 1500 noemen. Ja, sommige liedjes die je deze week hoort zijn eigenlijk net een hoorspel. Wat je nu gaat horen op nummer 912 is net een hoorspel. En op nummer 909 zometeen Madonna met Hang Up. Dat is ook een mooi voorbeeld. Je hoort letterlijk een klokje tikken terwijl Madonna zingt Time Goes By So Slowly. Nou ja, over hoorspellen gesproken. Luister goed.
2: Time goes by, so slowly.
1: Ja, Enrique Iglesias doet nu precies hetzelfde. Die zingt over tafeltennissen, maar dit is eigenlijk letterlijk het ritme van het hele liedje. Zo'n pingpongballetje dat over de tafel stuitert. Nou, en dat heet dan ook de pingpongsong. Nummer 912.

0: De schrijver van de grootste hit van dit moment.
1: We gaan op even door.
2: Ja.
1: Oh, cheerio.
2: Oh, cheerio.
0: Best in de wereld met Cheerio staat nummer 1 in de top 40. En de schrijver van dit liedje hoorde je zojuist in de Foute 1500. Dat is namelijk Jeffrey Hazen. Is zelf ook zanger. En mooie plek heeft hij gepakt in de lijst. 79 plekken omhoog naar nummer 911. Samen met Brace, Jeffrey Hazen met Van Mij Alleen. Ja, en dat zou je natuurlijk niet verbazen. Justin de Wild met Cheerio komt ook voorbij in de Foute 1500. De vraag is nog een beetje waar. Hij staat nummer 1 in de top 40. Zou het ook de nummer 1 zijn in de Foute 1500? Dat weet ik nog niet. Ik weet wel dat we een nieuwe nummer 1 hebben. Maar wat ik wel verwacht is dat dit in ieder geval een hele hoge nieuwe binnenkomer gaat zijn dit jaar. Maar goed, zover is het nog lang niet. We zijn pas bij
3: 910.
0: Heel veel lekkers te gaan. Berlin is dit. Take My Breath Away.

509 in de foute 1500. Madonna. Met natuurlijk de sample van Gimme Gimme Gimme en Man After Midnight van ABBA. Die staat veel hoger trouwens, op nummer 39. De foute 1500 gaat zo verder met deze.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant. Of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
4: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur.

0: biddinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op Mudmasters.nl.
1: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Sourcy Vitamin Water. Alle flessen aan 1 liter, ook 1 plus 1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2 plus 1 gratis.
2: Zomersale bij Kees-Mee Tuinmeubelen. Maak je tuin klaar voor de zomer met kortingen tot 40%. Shop nu op keesmeet.nl/zomersale.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en ga.
6: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
7: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine. Met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires. Van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
8: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
12: Dat gaan we vieren.
11: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
12: Dat gaan we vieren.
11: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
14: Het is nu nog grijs, maar straks breekt op steeds meer plekken de zon door. Het wordt maximaal een graad of 21. En vanaf morgen ja meer zon en wordt het warmer. De zomer komt terug. Situatie op de weg. Het slechtst ben je af op de A50. De langste file staat van Apeldoorn naar Arnhem daar. Tussen Loenen en Schaarsbergen. 4 kilometer met een half uur extra reistijd.
15: Wim van Helden.
14: Q-Music. Met nog veel meer foute 1500. Dit is Solid Harmony.
15: 908.

0: is opgestemd door Anne Boy. Ik hoef je denk ik niet uit te leggen waarom, hè. Pluso met Anne staat op 907 in de foute 1500. Meelezen met de lijst, dat kan gewoon via de site of de Q-Music app. Maar je kan je natuurlijk ook gewoon lekker laten verrassen. In ieder geval de laatste 10 nummers, die houden we nog geheim. Die hoor je vrijdagavond tussen 5 en 6 uur. Dus eigenlijk nog vrijdagmiddag. Kleine correctie van mijn kant. Dan naar een liedje uit de 90's. Ja, dat is dus al even geleden, dit liedje. Maar Sander heeft dit echt ruim een week geleden pas gehoord. Voor het eerst.
1: Ik heb dit lied denk anderhalve week geleden voor het eerst gehoord. Wat een vette banger is dit. Ik had het volume op 100% staan. De speaker die voelde totaal niet fijn. Eentje die doet nog steeds een beetje raar. Maar het liedje is zo vet. En ik weet niet, ik zat er helemaal lekker in. Ik heb het over het liedje Forever Young van Interactive.
2: Q-Music is proud to be fout. De Foute 1500. De grootste radiofeestweek van het jaar. Q-Music, nummer 906.

Christina Aguilera en Candy Man op 905. Terwijl Angelique een appje stuurt. Zelfs op Punta Cana, de Dominicaanse Republiek, de foute 1500 aan het luisteren. Nou, we blijven een beetje in de tropische sferen. In dit geval gaan we naar Italië. Als je dit liedje hoort, hè, waar denk je dan aan? Sit by-

Tommy, hè, toch? Ja, het origineel natuurlijk van Eros Ramazzotti, maar we kennen hem allemaal in de versie van Enge Buren. Flink gestegen dit jaar, 170 plekken omhoog, 900.

0: In de foute 1500. Zometeen hoor je het laatste nieuws ook met onze kerstverse nieuwsanker Danny Vos.
1: Ja, goedemiddag.
0: Vanaf nu elke dag ben je er elke uur bij.
1: Ja.
0: Gezellig man. Wat zit er in het nieuws?
1: Vind ik ook. Nou, we weten wie de nieuwe trainer van Feyenoord wordt.
0: Heb je ook even geregeld op je eerste dag?
1: Absoluut.
0: En de lijst gaat zometeen verder met... Samba de Janeiro. Je hoort ook Shania Twain.

0: die onderweg is naar het Philips Stadion.
1: Zometeen meer.
2: Foute 1500.
3: Q Music is proud to be fout.
4: Oh, heerlijk hier, hè?
5: Ja, eindelijk even niks.
6: Dit is echt nice.
7: Hola, le pongo dos cervezas.
8: Hola, señor. Sí, twee bier.
6: Voor mij?
4: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
7: Por favor.
9: Proost. Proost.
10: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
11: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
12: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
15: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
17: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
18: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht. Geen

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
2: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
1: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Kom proef zitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
3: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
4: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
5: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing. Helder en onafhankelijk.
3: Dat is een Veldzinkadvies.
6: Oh, wat een goal!
7: Goal?
8: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzink.nl.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
11: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
12: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
13: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo. Let's
14: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki... is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging... of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
15: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
16: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
18: Goedemiddag, Q-Music Nieuws van nu.nl. 2 uur. Danny Vos.
19: Ja, goedemiddag. Giovanni van Bronckhorst wordt de nieuwe trainer van Feyenoord, melden meerdere media. Van Bronckhorst volgt Robin van Persie op, die vorige week werd ontslagen. Hij tekent een contract van 2 jaar. En van Bronckhorst was eerder ook al trainer van Feyenoord. Hij werd in 2017 landskampioen met de club. In Ter Apel worden bij het aanmeldcentrum daar steeds meer tentjes neergezet waar asielzoekers kunnen slapen. Het zijn er nu 16. Ze zijn bedoeld voor mensen die anders buiten moeten slapen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al lange tijd overvol. Daarom worden elke avond al asielzoekers naar andere locaties gebracht, maar soms blijven er dus mensen achter. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit gaat in hoger beroep. De veelbesproken Marius Borg-Heuby moet 4 jaar de cel in. Volgens de rechter is hij schuldig aan 2 verkrachtingen en ook aan huiselijk geweld. Hij is het dus niet mee eens. Hij houdt vol dat hij onschuldig is. Ja, het loopt storm voor de speciale kortingskaart van de NS. Vanaf vandaag kun je voor nog geen €50 per maand in de daluren met de trein reizen. En vanmorgen zijn er al 20.000 van dit soort kaarten verkocht. En de site van de NS loopt af en toe zelfs even vast.
20: Sommige mensen lukt het wel om er doorheen te komen, anderen niet. Maar we vragen vooral mensen om het later opnieuw te proberen. Want het is zeker mogelijk om hem vandaag of later in deze maand af te sluiten.
19: Ja, het speciale ticket geldt dan tot eind augustus.
18: Oké, de site loopt vast, maar de treinen die rijden wel.
19: Die rijden gewoon, ja.
18: Dat is belangrijk.
19: Ja, Absoluut, zeker. Net als het weer van Weerplaza. Veel plekken nu nog grijs. Straks meer zon, 16 tot 21 graden. Morgen wordt het wat warmer.
6: Er zijn 10 files. Slechts ben je af op de A27. Dat is Utrecht richting Gorkum. Tussen Everdingen en Lexmond. Daar zorgt een defecte vrachtwagen voor 4 kilometer. 25 minuten extra reistijd. En flitsers langs de A4. Amstelveen richting Haarlem. Bij 36,9. Zeg nou A4? Ik moet zeggen A9. Het is de A9. Ik weet niet hoe ik bij de A4 komt. Dus het is de A9 Amstelveen richting Haarlem. 36,9. En de A15 van Gorkum naar Deil. Ook daar een flitser bij 113.
7: To be found.
21: Wim van Helden.
6: Cindy Ziegelink die zegt lekker zomers met een heel leuk dansje. Nou, deze is voor jou, Cindy. Dankjewel voor het stemmen.

0: You're Still the One. Op nummer 901. Ja. Ja, er is iets met ons systeem. Ik weet niet wat er gebeurt. Maar alle cijfertjes dansen voor mijn ogen. Er gebeurt iets. Ik heb een heel raar soort emoji. Wat over mijn scherm gaat, wat ik niet wegkrijg. Dus er is, nou, het is duidelijk de foute week, jongens. Het kan gewoon niet goed gaan.
1: Q-Music. Foute party. The big one.
0: Nou, dit wordt echt te gek, jongens. Nog maar 5 nachtjes slapen. En dan geven we ons grootste feestje ooit. Q-Music Foute Party, the big one. Het wordt er eentje die groter is dan wat je tot nu toe hebt meegemaakt op de Foute Party. We gaan naar een voetbalstadion, naar het Philipsstadion in Eindhoven. Met natuurlijk ook WK-wedstrijd. Want komende zaterdag is de Foute Party, terwijl Nederland tegen Zweden speelt. Dus het wordt feest op feest op feest op feest. Dus we gaan eerst voetbal kijken. Tussendoor zijn er optredens. Marco Schuitmaker zingt het, Wilhelmus. En ja, het wordt gewoon een ontzettende avond waar je eigenlijk geen tijd hebt om bier te halen. Daar komt het een beetje op neer. Je kunt het timetable ook zien op qmusicfouteparty.nl. Daar staat het hele schema. En eigenlijk als je 10 minuten weg bent en je bent even naar de wc, dan heb je alweer wat gemist. Dat moet je eigenlijk niet hebben. Ik kreeg net ook een appje binnen van Tom in het Groen. Die is vandaag bij het Philipsstadion aan het opbouwen voor de Foute Party. En ik zie daar een enorme hijskraan staan. En de eerste podiumdelen worden naar binnen gesleept in het Philipsstadion dus. Mocht je nou nog geen tickets hebben, dan is er nog goed nieuws. De laatste kans daarop deze week tijdens de Foute 1500. Voor 3 uur vanmiddag maak je kans op 4 tickets voor de Big One. Ben je er zaterdag misschien gewoon nog bij. Ja, en hij is er ook. Gerst Perdoel. En hij is wel lekker aan het trappen die kant op.
1: Nummer 900.

ook een beetje tragedy voor Josine. Die zegt druk aan het werk in de tuin. Vreselijke klus is het. Maar de foute 1500 helpt er wel bij. Ik voel je, Josine. En Emmy zegt onderweg naar Rotterdam Airport met de foute 1500 aan. Nog even genieten totdat we bij het vliegveld zijn. Fijne vakantie. Het is de lijst met de beste foute hits ever. Dit is nummer 898.

0: Er is maar één lijst waar je van Kinderen voor Kinderen naar de Beatles kunt gaan. Het is de Foute 1500 bij Kimmy en Sikker. Die gaat zo verder.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
3: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
7: Hebbes.
8: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
9: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
8: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Hey jij daar!
11: Heb je ook zo zin in vakantie?
10: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
11: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
10: Prijsvrij vakanties.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
13: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
14: Un helado, por favor.
13: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
15: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
13: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
16: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
16: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
18: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
19: Kessie, keno. Lekker lang opladen. Kessie. Want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
18: Ook bij Plus. Chio Chips 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus. Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
20: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu.

0: Mudmasters Biddinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en score snel je tickets op mudmasters.nl.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Op veel plekken is het nu nog grijs, maar straks meer zon. 21 graden vanmiddag, vanaf morgen wordt het nog zonniger. En dan ook een stuk warmer. Er staan 10 files, de langste op de A27. Utrecht-Gorkum, tussen Hagestein en Lexmond, in verband met een defecte vrachtwagen. 5 kilometer, je vertraging is daar een half uur.
11: Wim van Helden.
10: En dat kan allemaal, zometeen de Beatles. En nu Kinderen voor Kinderen.
12: En dan een hit van ongekende grootte.

0: Wat is dat toch weer een heerlijke lijst. Geweldig, zegt Claudie. Ja, dit kan alleen in de Foute 1500. Hè. Kinderen voor kinderen, als ik de baas zou zijn van het journaal.
1: De Foute Missie. De Foute Missie.
0: Ja, en zeg je Foute 1500, zeg je natuurlijk ook de Foute Party. Daarmee sluiten we eigenlijk de lijst in deze Radio Feestweek af. Zaterdag is de Foute Party groter dan ooit in het Philips Stadion in Eindhoven. En je kunt er nog bij zijn. Ik heb namelijk een Foute Missie voor je. Een challenge eigenlijk, waarmee je kans maakt op 4 van de laatste tickets. Ik ga het je niet moeilijk maken van vandaag. Nee, het is ook maandag, begin van de week. Toch een beetje opstarten allemaal. Zometeen in de Foute 1500 draai ik Bahaman met Who Let the Dogs Out? Nou, je zingt hem zo weer mee. Maar dat is niet de opdracht. De Foute Missie luidt: blaf jezelf naar de Foute Party. Dus Who Let the Dogs Out? Gewoon als hond. Hoe zou dat klinken in jouw geval? Blaf jezelf naar de Foute Party. Stuur het in via de Q Music app. Ondertussen krijg je The Beatles en dit is Omi op 895.

0: Here Comes the Sun. En hij komt eraan, echt waar. Het is beloofd, dus het staat in de boeken. De weergoden zijn ons goed gezind deze week. In de Foute 1500, de Beatles, Here Comes the Sun.
1: De Foute Missie, de Foute Missie.
0: In de Foute Missie maak je kans door een foute opdracht goed uit te voeren. Op 4 tickets, 4 van de allerlaatste tickets voor de Foute Party komende zaterdag. Ja, en ik heb je net gezegd, de Bahaman komt eraan met Who Let the Dogs Out. Ik zei, nou ja, blaf jezelf dan naar de Foute Party.
2: Wie laat de honden uit dan?
3: Wat zou het onwijs gaaf zijn om voor het eerst de Foute Party mee te maken.
2: Who let the dogs out?
4: Who like the dog sound?
5: Woof, woof, woof, woof.
4: Who like the dog sound?
5: Woof, woof, woof, woof.
0: Maria.
6: Ja?
0: Die laatste was voor jou.
6: Ja,
0: zo te horen, je bent niet alleen. Ik denk dat het je kinderen zijn.
6: Ja, dat klopt.
0: Ik zou banger zijn voor je kinderen dan voor de hond, eerlijk gezegd.
6: Geweldig, ja.
0: Hallo jongens. Jullie zijn even ingezet om mama om even te blaffen.
7: Ja,
0: ja. Ja, nou, dat is supergoed
7: gelukt. Ik wou het zelf.
0: Oh, je wou het zelf, oké. Okay. Ja, je bent wel even op de radio geweest natuurlijk, hè?
7: Ja, klopt. Ja. Ik ben eerder op de radio geweest. Ja. Ik kan.
0: Oké, jullie zijn in ieder geval heel enthousiast. Versta de helft maar dat geeft verder niet.
7: Ja.
0: Maar het komt er denk ik een beetje op neer, Maria. Jullie moeder wil gewoon even lekker een avondje op stap, denk ik.
6: Ja, samen met mijn man.
0: Samen met je man. Nou, ik heb 4 tickets in de aanbieding. Wie mag er nog meer mee?
6: Dat weet ik nog niet. Moeten we even gaan kijken.
0: Kijk, en dat is een heel verstandig antwoord. Want als je nu een antwoord geeft, dan kun je altijd maar spijt van krijgen. Weet je, daar heb je nog even de tijd voor om na te denken. Ja. Ook over je foute outfit. Maar je bent erbij. Komende zaterdag, Philips Stadion, Eindhoven. Foute Party, the big one.
6: Dankjewel.
0: Mel C, Benga Boys, K3, Samuel Welten, Criscos Amsterdam, 3T, Rolf Sanchez, Mental Theo, Toyboks, Marco Schuibaker, Gesper Doel en Chaotic. Niet getreurd, je krijgt alles nog even op de mail, want dit was te veel om op te noemen natuurlijk.
6: Super
0: vet. Hey, en ik zou ook even iets leuks voor je kinderen regelen zaterdagavond natuurlijk.
6: Gaan we zeker doen.
0: Dankzij.
6: Er zitten nou 4 oogjes naar mij te kijken, want ik ben even de auto uitgestapt. En er zitten 4 oogjes naar mij te kijken.
0: Ja, precies. Misschien kun je dat, want ze luisteren nu, ze horen het natuurlijk in de auto. Dus misschien kun je dat wel even hardop uitspreken. Wat is hun beloning dan voor het meewerken aan jouw foute missie?
6: Oh, daar ga ik even over nadenken. Maar ik zie 2 gewenste.
0: Wat zeg je?
6: PlayStation-kaart word ik geroepen.
0: PlayStation-kaart. Ik zeg maar, het wordt geregeld, jongens. Wordt geregeld.
8: 893.

0: Halo. Dit is Kim Music, bijna 3 uur. Het laatste nieuws krijg je zo van Danny Vos.
1: Ja, toch wel opvallend WK-nieuws. Een van de tegenstanders van Oranje, Tunesië. Nou, die hebben nu toch iets besloten. Ik vertel er zo meteen alles over.
0: En natuurlijk gaat de foute 1500 ook nog verder.

0: de 1500.
1: Q-Music is proud to be fout.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
9: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
10: Kippie.
11: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
12: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
13: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
14: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
15: Zodat anderen ook genezen, net als ik, van mijn kanker.
11: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
16: 18 plus, speelbewust.
17: Ja. Echt serieus?
18: Oh, wat een geld.
19: 18.000, godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken. Want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten. 1 kilo voor 89 cent. Lidl. Official Fresh Partner van Team NL.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
15: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
16: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
4: It's playtime.
13: It's playtime.
12: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Smoland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
2: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
3: Dat gaan we vieren.
2: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
9: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
10: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
12: Goedemiddag, het is 3:00. Q-music nieuws van nu.nl. Danny Vos.
13: Ja, goedemiddag. Twee verdachten die werden opgepakt voor de grote explosie vorige week in Amsterdam blijven langer vastzitten, meldt het OM. Het gaat om Amsterdammers van 24 en 25 jaar. Waar ze nou van worden verdacht, dat is niet bekend. En bij die ontploffing raakten 7 mensen gewond. Hoe die kon ontstaan, dat wordt nog onderzocht. Nog altijd veel vragen zijn er in Sprangkapelle in Brabant. In een huis daar is vanmorgen een overleden vrouw gevonden. Maar verder is er nog veel onduidelijk. Zo is nog onduidelijk of het om de bewoner gaat. In het huis wordt al de hele middag onderzoek gedaan. Binnen 2 à 3 dagen, zo snel kunnen Frankrijk, ons land en andere bondgenoten starten met een missie in de straat van Hormuz, heeft de Franse president Macron gezegd. Iran en Amerika lijken het eens te zijn over een vredesdeal. En dus moet ook die straat van Hormuz weer open gaan. En door dat nieuws is de olieprijs al flink gezakt.
14: WK 2026.
13: Ja, opmerkelijk nieuws nog over een van de tegenstanders van Oranje, Tunesië. Het land heeft de bondscoach ontslagen. Tunesië verloor vannacht met 5-1 van Zweden. En dus heeft de voetbalbond van Tunesië genoeg gezien, hebben dus de trainer op straat gezet. En er is trouwens nog meer trainernieuws. Giovanni van Bronckhorst wordt de nieuwe trainer van Feyenoord. Het weer nog van Weerplaza, zon en wolken, graadje of 17. En morgen een stukje warmer.
12: Situatie op de weg, er zijn 6 files. De 2 langste hoor je nu. A2 Utrecht en Bos tussen Deil en Kerkdriel. Wegdek verkeert daar in slechte toestand. Ze zijn bezig om dat te repareren. 8 kilometer met een kwartier vertraging. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen Everding en Lexmond. Defecte vrachtwagen zorgt voor 4 kilometer en een half uur vertraging. Daar verwachten ze rond een uur of 5 dat ze het opgelost hebben. Verder 1 flitser, de A58 Breda richting Tilburg bij 57,6.
15: To be fout!
16: Wim van Helden.
12: En ook zij zijn erbij zaterdag op de Foute Party, the big one. The Banga Boys hoor je zo meteen. En nu Duran Duran.

0: Ja, het is allemaal amazing. En dat is met een hoop oh wow, oh wow. Of oeh, oeh. Ja, sommige mensen die zien het op papier staan en die denken oeh.
1: Kedekke ding, oeh.
0: Maar deze week zingen we het allemaal mee hoor. Kedekke ding, kedekke ding, kedekke ding. Oeh. Of wat dacht je van deze? Er is er ook zo een.

0: De Foute 1500.
1: De grootste radiofeestweek van het jaar.
2: Q-Music is proud to be foul.
0: Nummer 886.

0: belangrijk trainen voor de Vierdaagse met Q-Music op de loopband in Egypte. Dat is ook mooi, hè? Romy is aan het trainen voor de Vierdaagse. Neem aan dat de Nijmeegse is. Op de loopband in Egypte. Kan gewoon allemaal. Jekyll & Hyde en Frozen Flame op 886 in de Foute 1500. Die zo verder gaat met... Hard met de Loon komt eraan. En Vieze Jack is ook onderweg.
1: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal. Kippie.
7: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop... Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Zomersale bij Kees-Mee Tuinmeubelen. Maak je tuin klaar voor de zomer met kortingen tot 40%. Shop nu op keesmeet.nl/zomersale.
13: Keukenkopers opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van Viva 20.

0: kledinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op Mudmasters.nl.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Odido. Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
8: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
9: Van zon en wolken. Het is een graad of 21. Vanaf morgen krijgen we meer zon en wordt het ook warmer. 22 files. Het slechts ben je af op de A27. Daar staat de langste. Van Utrecht naar Gorkum, tussen Hagestein en Lexmond. Defecte vrachtwagen zorgt voor 6 kilometer en 40 minuten extra reistijd. Het gaat waarschijnlijk nog tot een uur of 5 duren.
10: Wim van Helden.
9: Fouten 1500. Vieze Jack na Hart.
10: 885.

0: Nummer 884.
1: De foute 1500.
0: Vies en Jack. En niet naar huis toe. Nou, de oranje koorts moet nog een beetje op gang komen. Gisteren was het nog niet overtuigend. En ik heb net met bloed, zweet en tranen de oranje en rood-wit-blauwe vlaggen in de straat opgehangen. Dus mag toch hopen. Ja, als ik Vies en Jack dan hoor zingen dat we niet naar huis toe hoeven, dan hoop ik dat dat maar waar is. En daarvoor hebben we in plaats van Vieze Jack eigenlijk even die andere Jack weer even nodig. Even zo'n momentje dat je denkt, ja, het kan. Het zou toch mooi zijn, weer zo'n moment van Jack van Gelder.
2: Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp neemt de bal aan! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp!
0: De Foute 1500.
1: Q Music. 800.

0: 1500 naar nummer 883. Ja, en dan een favoriet van Jasper. Dank je wel voor het stemmen. Luister even naar het verhaal van Jasper. Waarom dat hij gestemd heeft op de nummer 882.
1: In 2017 maakten we een rondreis door Oost-Amerika en een stukje Canada. Toen kwamen wij ook langs Nashville, Memphis, New Orleans. De echte muzieksteden van Amerika natuurlijk. En ja, dit liedje werd zo vaak gedraaid in onze bus. En werd daar ook live door de mensen gespeeld in Nashville. Ja, het is gewoon geweldig. En elke keer als we dit liedje horen, denken we toch steeds terug aan die mooie reis. Johnny Cash met Ring on Fire. Love.

0: Bitch.
1: David Guetta en Eka.
2: De foute 1500.
1: Nummer 880 in de lijst, die zo verder gaat met Domien. Ja, en natuurlijk wordt ook gewoon vanzelf een keer 4:15. Ja. Dus verdubbel je salaris komt er ook aan.
3: Zeker.
1: Een van de 10 vragen geven we cadeau. En nou, ik zet in, maandag iedereen is fris en vrijdag terug van het weekend. Weet je, de foute muziek doet een hoop. Dus ik denk dat dit gewoon helemaal lekker gaat vandaag. Vraag 9 wil ik cadeau doen.
3: Oei, oei, oei, oei. In welk stadion vindt de foute party dit weekend plaats?
1: Oh.
3: Nou.
1: Nee.
3: Dat is niet over.
1: Nee, precies.
3: Makkie.
1: Komt helemaal goed, Eindhoven. En de lijst gaat zo meteen verder met Too Unlimited. Nothing Like the Rain.
3: Goed liedje.
1: Dat dachten wij ook. Nothing Like the Rain. Dus doen we ook even Summer.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oef, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
2: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man?
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
4: Proost.
5: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
10: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
12: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
11: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
13: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
14: Mooi van Ethos.
15: Ja, je oude smartphone kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
16: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
17: Zonnebrandcreme?
18: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
17: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
19: Dat gaan we vieren.
17: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
20: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
17: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
19: Dat gaan we vieren.
17: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
21: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
22: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
21: Ook bij Plus. Dubbel fris en appelsientje. 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
19: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
14: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
23: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
24: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
25: Vier uur, goedemiddag. Het Q-music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
26: Goedemiddag, beginnen in Amsterdam. Twee verdachten die zijn opgepakt voor de grote explosie vorige week... blijven langer vastzitten, meldt justitie. Het gaat om Amsterdammers van 24 en 25 jaar. Waar ze van worden verdacht is niet bekend. Het onderzoek naar de explosie loopt nog. Bij de ontploffing onder een sportschool raakten 7 mensen gewond. Hier ter Apel worden bij het aanmeldcentrum steeds meer tentjes neergezet. Het zijn er nu 16. Ze zijn bedoeld voor mensen die anders buiten moeten slapen. Het aanmeldcentrum in ter Apel is al lange tijd overvol. En daarom worden al elke avond asielzoekers naar andere locaties gebracht. Maar soms blijven er dus mensen achter. Dan naar het Midden-Oosten. Iran wil servicekosten rekenen voor schepen die door de straat van Hormuz varen. Die komen er in plaats van een geplande tolheffing. Hoe lang deze servicekosten blijven en hoeveel het gaat kosten weten we niet. Amerika heeft tot nu toe altijd volgehouden dat Iran geen geld mag vragen voor schepen in de straat van Hormuz. En het loopt storm voor de speciale kortingskaart van NS. Vanaf vandaag kun je voor nog geen €50 per maand in de daluren met de trein reizen. Normaal ben je ruim €100 kwijt. Morgen zijn er al 20.000 van deze kaarten verkocht. En de site van NS loopt af en toe zelfs vast.
27: Sommige mensen lukt het wel om er doorheen te komen, anderen niet. Maar we vragen vooral mensen om het later opnieuw te proberen. Want het is zeker mogelijk om hem vandaag of later in deze maand af te sluiten.
26: Dat was bij Radio 1. Het speciale ticket geldt tot eind augustus en wordt daarna niet verlengd. We sluiten af met het weer van Weerplaza. Het is bewolkt met af en toe wat zon. Het is 16 tot 20 graden. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken. En dan is het 20 tot 25 graden.
25: Ja. De korte broek, die kan wel aan. Verkeer van Flitsmeister, 24 files in totaal. Paar vertragingen richting de 20 minuten. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Rijsenhout en het Ringvaart. Aquaduct, 9 kilometer, 17 minuten. En 19 minuten op de A12 Oude Rijn-Arnhem tussen Nieuwegein en Houten Oost. Op de parallelbaan, 5 kilometer, 19 minuten.
1: Q-Music is proud to be found.
28: Domien Verschuren.
25: En met Anton, goedemiddag.
29: Goedemiddag.
25: Zomerse temperaturen, we gaan richting de

0: de 1500.
1: 179 in de lijst van dit jaar. En oelalalala, wat is hier goed getimed. Het wordt weer zomer. 20 tot 25 graden, dat is morgen. Jij hebt de pluim ook weer bekeken het afgelopen weekend, denk ik.
2: Ja, zeker. Ik zit de hele tijd te refreshen. Vandaag is het nog even billen knijpen, maar vanaf morgen wordt het dus lekker. En weet je, het kan vrijdag op de apotheose zomaar eens 32 graden worden.
1: Dit komt door de foute 1500. We zeggen het ieder jaar. Tijdens de foute party was natuurlijk voorheen altijd in de Brabanthallen in Den Bosch. Tijdens de foute party druipt altijd het zweet echt van het plafond.
2: Ja, echt waar, ja.
1: Dat komt natuurlijk door al die mensen die daar feest vieren, maar ook door de temperaturen. Ik kan me gewoon geen foute party herinneren dat het niet rond de, 30 graden was.
2: Ja, dus dit jaar doen we dat eigenlijk beter.
1: We hebben een dak open, hè?
2: Ja.
1: Ja, het dak is open van dat stadion in Eindhoven. Het is een van de 10 vragen zometeen om 4:15. Philipsstadion. Aanstaande zaterdag gaat het gebeuren. Dat is de, niet eens de finale, maar meer het feest dat we vieren na de foute 1500. Want de finale is dan het aanstaande vrijdag, dat is de apotheose. Anton, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Bijgekomen?
2: Ja, leuk feestje gehad, hoor.
1: Ja, wat heb je daar precies gedaan afgelopen vrijdag?
2: Eigenlijk gehaktballen eten met mijn moeder. Die was helemaal vanuit Oude Pekela overgekomen naar Zandvoort. En mijn zusje was er ook bij.
1: 40 jaar jong ben je geworden.
2: Ja.
1: Nou, omdat we vieren hebben we deze hele week ingericht als de foute 1500.
2: Ach, sympathiek.
1: Ja, we vieren nog één keer de hele week lang jouw 40e verjaardag. En de allerbeste foute muziek ooit gemaakt. Met zometeen Be Brave, de mannen die binnenkort een reunieconcert gaan doen. Wat zeg ik, meermaals een reunieconcert gaan doen in AFAS Live. Na een van de favoriete liedjes van Hede Janne.
3: Ik ben Hede Janne en ik luister al het hele weekend naar de foute 1500 op Q-Music. Ik geniet natuurlijk van alle nummers, maar het liefst hoop ik dat Thank You for the Music van ABBA ook nog even voorbij komt.
1: Natuurlijk, op 878 in de foute 1500 dit jaar.
4: I'm nothing special, in fact.

0: Wauw, 877 voor Be Brave en 7 Alias, een one-night stand.
1: De Foute 1500.
0: Deze gasten waren zo lijppopulair. Echt een boyband die alle meiden harten op hol liet te slaan. Ze zijn uit elkaar gegaan op een gegeven moment, hebben wat solo-projecten gedaan. Volgens mij niet heel lekker van de grond gekomen. Ze komen weer bij elkaar. Ze gaan 6 reunieshows doen volgend jaar in mei. In AFAS Live in Amsterdam.
2: Zo even iets anders dan K3, hè?
0: Ja, nou, vijf shows die allemaal uitverkocht zijn. Ik vind het echt bizar. Ja. Ik vind het echt bizar. Ja, 10 jaar geleden hebben ze voor het laatst opgetreden. En volgend jaar kun je ze dus gaan zien. 6, 7, 8, 9 mei 2027. Ze zijn ook weer flink gestegen dit jaar met One Night Stand. 267 plekken hoger dan vorig jaar. Je hoorde Be Brave, de Foute 1500.
2: Ja, heel Nederland luistert de Foute 1500. Els bijvoorbeeld, die is onderweg naar Duitsland met de Foute 1500 aan. Wouter, ja, dat is wel leuk. Moet je die foto even kijken, Domien. Die heeft een foto van de bovenkant van het Philips Stadion.
0: Ja.
2: Maar ja, volgens mij niet gemaakt vanuit zijn appartementje. Want het lijkt wel hoger. Zit hij in een helikopter of zo?
0: Ik weet niet. Of hij zit in een bouwkraan. Dat kan natuurlijk ook, hè? Dat er een bouwkraan naast staat.
2: Ja, hij schrijft ook de opbouw is in volle gang.
0: Ja, vet hoor. Ik heb meteen kriebels.
2: Chalamé, die zegt heerlijk jarig zijn met de Foute 1500. En Diana, die zegt de laatste loodjes na weken verbouwen gaat gelukkig sneller met de Foute 1500 aan. Het is heerlijk.
0: Ja, dus Diana is heel erg druk bezig met klussen. René, die doet het even wat rustig aan.
3: Hey René, nou ik lig lekker relax op de bank naar de Foute 1500 te luisteren. En nu komt een van mijn favoriete nummers. Nothing Like the Rain.

0: Foute 1500, één plekje hoger op 874. Anastasia, I'm out of love.
1: Staat op het stemlijstje van Charlène uit Drachten. Ze heeft er een mooie herinnering aan. Ze zegt, dit liedje stond op in de auto toen ik met mijn ouders op vakantie ging naar België. Superleuk en gezellig.
0: Onderweg naar 4:30, het laatste nieuws krijg je zo van Nathalie.
2: Goedemiddag, vanaf vandaag kan je goedkoper reizen met de trein. Maar er is wat vertraging ontstaan, vertel je zo meer.
0: En LSDJ hoor je zo op 873.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: mij, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
1: Adtap.
0: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
3: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
4: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
7: Un helado, por favor.
6: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
11: ANWB en gaan.
12: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
13: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
14: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Ook bij Plus. Chio Chips. 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Goedemorgen.
16: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
15: Mm.
16: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
17: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
18: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
19: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
18: Nu bij Dirk, code door chocolade. 3,29. Heel erg lekker.
20: Je hebt deals en je hebt doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
21: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
22: Ga voor onderhoud of voor een nieuw Vakgarage occasion naar jouw lokale Vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl.
23: Zijn alle mondjes leeg inmiddels?
0: Ja.
1: Nou, bijna zie ik. Ja. Antwoord had hij net op een heerlijk taartje.
0: Ja, het is een truffelcakeje.
1: Ja. Nou, kijk of we 7 uur halen dan, hè. Ja. Verkeer van Flitsmeister. 40 files, vertraging langer dan 20 minuten op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld. Achter koffie, lekker zeg, dankjewel. Tussen Hoevelaak en Barneveld nog een auto met pech. 8 kilometer, 52 minuten. En op de A12 Oude Rijn-Arnhem. Tussen Oude Rijn en Houten-Oost op de parallelbaan. Door een auto met pech, daar 6 kilometer, 40 minuten vertraging.
0: Ik vind ons zo gezellig.
1: Het is ook een heel gezellig radioprogramma.
0: Wolken, af en toe zon bij een graad of 20. Morgen meer zon, ook warmer. En dan 20 tot 25 graden.
15: De korte broek, die kan wel aan.
1: We gaan naar het nieuws. Nathalie, goedemiddag.
23: Goedemiddag. Nieuws vanaf het spoor. De speciale kortingskaart van de NS is tijdelijk niet verkrijgbaar. Vanaf vandaag kan je die kopen, maar het loopt zo storm dat de site eruit ligt. De kaart kost nog geen €50 per maand. En daarmee kan je de zomer onbeperkt reizen met de trein in de daluren. Het speciale ticket geldt tot eind augustus en wordt daarna niet verlengd. Op het voorterrein bij het aanmeldcentrum in Ter Apel staan nu 16 tentjes waarin asielzoekers buiten moeten slapen. Er zijn al meerdere dagen bijgekomen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al lange tijd overvol. En we hebben gisteravond massaal op onze telefoon gezeten in de nieuwe drinkpauzes op het WK voetbal. De rust was altijd al een populair scrollmoment. En volgens de providers zijn de drinkpauzes daar nu bijgekomen. Het internetverkeer zat zo'n 20% hoger dan op een normale zondagavond. Er werd ook nog het meest gegoogeld naar iets. En dat was, hoe lang is Virgil van Dijk?
1: En?
23: Nou, doe ze gok.
1: 1,95 meter.
23: Ja.
0: Nou.
1: Staat in je tekst.
0: Oh. Ja.
1: Maar dit is natuurlijk niet alleen tijdens die drinkpauze en de rust is er gescrollt, toch? Wat een saaie eerste helft. Ja. Ja, wat een saaie. Ik ben naar bed gegaan. Ik heb de eerste 45 minuten heb ik gedacht, nou, dit wordt niet veel beter.
0: En toen heb je gewoon de volgende ochtend gekeken.
1: Nou, nee, want er wordt in de buurt natuurlijk echt heel veel gekeken. En ik woon om de hoek van de kroeg die ik met mijn vrienden Bas en Christen bestier. En daar werd ook voetbal gekeken. De deur stond er open. Want het klein kroegje wordt daar best wel snel warm. Dus ieder doelpunt, dat hoorde ik. Maar je hoort natuurlijk alleen de doelpunten die vallen voor Nederland. Ja. Daar hoor je mensen natuurlijk uit hun dak gaan. Dus ik heb 2 keer heb ik gejuich gehoord. Ik dacht, nou, dit gaat hartstikke lekker. Morgen word ik wakker met 2-0. Nou, die 2 klopte, alleen aan de andere kant ook.
23: Ja, en we blijven bij het WK, want opmerkelijk nieuws nog over een van de tegenstanders van Oranje. Tunesië. Het land heeft namelijk de bondscoach ontslagen. Tunesië verloor vannacht van Zweden met 5-1. En dus heeft de Tunesische voetbalbond na 1 WK-wedstrijd blijkbaar genoeg gezien. Je hoort onze voetbalverslaggever
24: Riepke Bakker!
25: Dit is een record. Het komt sowieso weinig voor dat een bondscoach al tijdens een WK ontslagen wordt. In 1998 gebeurde het bijvoorbeeld met de Zuid-Koreaanse bondscoach Boon Koon-cha. Maar dat was na 2 groepswedstrijden. Nu is het al na 1 wedstrijd raak voor Lamouchi.
0: Dat is een geweldig record.
23: Ja.
1: Dit is echt heel bijzonder, toch, wat hier gebeurt? Dit is een heel vervelend record, toch?
23: Dit is nog nooit eerder
1: gebeurd. Dit is echt uniek.
0: Ja. Dan moeten ze dus voor zaterdag iemand anders hebben.
23: Ja, eigenlijk wel. Ja, dat zou kunnen. Dat natuurlijk. Je hebt altijd een assistent-trainer, dat die hem even tijdelijk opvolgt, natuurlijk. Maar het bleek al langer een beetje hommeles te zijn daar in het Tunesische voetbalelftal. Want voor het WK hadden ze al een oefenpotje gehad tegen België. Toen gingen ze ook al met 5-0 eraf. Toen had de bondscoach al gezegd, nou, ik probeer verbetering te doen. Ja, dat is niet echt
1: gelukt. Dat is niet gelukt, nee.
26: Zometeen verdubbel je salaris.
27: In 1 minuut.
28: Hey, ik ben Monique, 47 jaar en woon in Sint-Hubert. Ik ben werkzaam als medewerker verhuur bij een woningcorporatie.
26: Wil je weten wat zij verdient en of haar salaris verdubbeld wordt? Luister om 16:45. De Foute 1500.
29: Domien Verschuren.
1: Spargo, UME komt eraan, maar LSDJ.

Voor LSDJ Back in My Life op 873. Fouten 1500 gaat binnen een paar tellen verder met Sean Paul en Alex Jordan. Alex Jordan, got to love you. Maar daarna gaan we uiteraard een spel spelen. Bijna 16:45 spelen voor dubbel je salaris. De hele week tijdens de Fouten 1500. De laatste keer dat ik een potje speelde was vorige week met Marcel. Hij ging nat op de rekenvraag. Kwam daardoor niet verder dan 3 vragen juist beantwoord. Ja, hopelijk heeft Monique haar rekenmachine klaar liggen. Vandaag mag zij het namelijk gaan proberen wat zij verdient en of zij gaat verdubbelen. Dat hoor je naar Got to Love You op 871.

0: Zes keer dit jaar in de foute 1500. Jean-Paul, in dit geval met Alexa Jordan. Got to love you op 871.
1: Verdubbel je salaris.
2: In één minuut.
0: En ook deze trein die raast gewoon door deze week om 16:45. Verdubbel je salaris. Ga ik vandaag spelen met Monique. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Domien.
0: Hallo, welkom in jouw arena.
3: Dank je.
0: Hey Monique, je bent al gespot op Danielle.
3: Ja, dat klopt.
0: Danielle is jouw collega. Die hoort jou net rond 16:30 vertellen dat jij meespeelt vandaag. En die stuurt, wacht even, wie hoor ik nou voorbij komen? Is dat mijn collega?
3: Ja, die stuurt een appje inderdaad van, hoor ik jou op de radio?
0: Wat leuk, hé. En Monique, je bent een medewerker verhuur.
3: Klopt.
0: Ja, dat zegt me natuurlijk helemaal niks. Wat verhuur je dan?
3: Nee, ik verhuur woningen. Ik werk bij een grote woningcorporatie.
0: En waarom is jouw werk het allerleukste, naast dat je met Danielle mag werken natuurlijk?
3: Je ziet heel veel mensen, je maakt mensen blij. Vooral als je bericht krijgt, mag je even van, je mag de woning gaan huren. Of als je het bij de bezichtigingen ziet. Je helpt mensen aan een huis. En dat is in deze tijd best wel spannend voor veel mensen ook.
0: Maar jij bent ook degene die dat telefoontje mag plegen. Van, Anton, je hebt een huis. Ik mag je verblijden met een woning.
3: Nog niet. Ik mag wel inderdaad de sleuteluitreikingen plannen en zo. Dat wel.
0: Maar nog niet?
3: Nee, ik vanaf morgen
0: stap
3: het inwerkproces op dat laatste stukje.
0: Echt waar? Promotie!
3: Ja.
0: Yes, Monique, wat heerlijk. Wat verdien je vandaag de dag als medewerker in de verhuur?
3: Net zo ongeveer 2700.
0: 2700 euro, voor hoeveel uur is dat?
3: 28.
0: En je bent zelf 47 jaar jong.
3: Klopt.
0: Monique, luister goed. Dit zijn je spelregels. Ik heb 10 vragen voor mijn neus. De klok staat op 1 minuut. Dat zal meteen onverbiddelijk af naar 0. Als je het voor elkaar krijgt om 10 vragen juist te beantwoorden in 60 seconden, verdubbel ik je maandsalaris en win jij 2700 euro. Je mag maximaal 2 gepaste vragen open hebben staan. Die vragen krijg je op het einde binnen die minuut nog een keer gesteld. En ook die moeten goed worden beantwoord. Want door een fout antwoord is het spel direct afgelopen. Mocht het fout gaan, krijg je nog wel 10 euro per goed gegeven.

0: duidelijk.
1: Ben je er klaar voor?
0: Ik ben er klaar voor.
1: Ik wens jou bij deze heel veel succes.
0: Dankjewel.
1: Ga de klok starten, hier komt jouw vraag 1. Welke kleur medaille krijg je voor de eerste plaats?
0: Goud.
1: Wat voor diersoort zijn forel, makreel en kabeljauw?
0: Vis.
1: Hoeveel is 750 keer 2?
0: 1500.
1: Hoe heet de bekende zingende zus van Jan Smit?
0: Monique.
1: Bij welke sport horen de termen strike en spare?
0: Bowlen.
1: Wie presenteert het online BNNVARA-programma Boos?
0: Pas.
1: Uit hoeveel ringen bestaat het logo van Audi?
0: 4.
1: Wie is de schilder van Het Laatste Avondmaal?
0: Pas.
1: In welk stadion vindt de foute party dit weekend plaats?
0: Philipsstadion.
1: Wat is de munteenheid van Marokko?
0: Dinar.
1: Nee! Nee, de dinar is niet goed. De dirham is het juiste antwoord dat ik zoek.
0: Ja, helaas.
1: Ja, nee, ik zit even snel te... Nee, het is echt de dirham, is de munteenheid van Marokko. Ja, ik vind het wel ballen, Monique, wat je doet hier. Het is jammer, maar het is wel een goede gok die je waagt. Dat had zomaar goed kunnen zijn. Dan had je binnen die minuut had je nog die andere twee gepaste vragen misschien ook wel kunnen inwisselen. Ja, je hebt er twee openstaan. Het BNNVARA-programma Boos wordt gepresenteerd door Tim Hofman.
0: Ja, Tim Hofman.
1: Ja, en de schilder van Het Laatste Avondmaal is Leonardo da Vinci.
0: Ja, helaas.
1: Nou, neem je wel weer even lekker mee. Je hebt de 7 vragen goed beantwoord. Keer 10 euro is 70 euro cash. Krijgen we Q-Music en Tempo Team. Maar niet de gedroomde 2700 helaas.
0: Ja, nou ja, dit is ook leuk.
1: Dacht ik, maar niet dank voor het meespelen.
0: Graag gedaan, jij ook bedankt.
2: Verdubbel je salaris.
3: In 1 minuut.
2: Ga ook de uitdaging aan.
3: En geef je op via de Q-Music app. De foute 1500.
4: Q-Music.
3: 870.

0: origineel van Paul de Leeuw.
1: Ja, wat leuk dat deze vrouw het gekofferd heeft.
0: Ik zie zoveel berichten in de queue van mensen die helemaal in de war zijn. Die dit dus echt alleen nog steeds kennen van Paul de Leeuw. En ja, ik ken jou natuurlijk heel goed. Ik weet, jij bent zo'n enorme fan van Paul de Leeuw. En jij zit dan heel zachtjes zo'n beetje mee te mompelen hier. En toch na 2,5 minuut, dan kun je niet laten om toch even de tekst van Paul mee te zingen.
1: Ja, maar die, eigenlijk is dat toch, dat komt bij mij dan veel meer binnen. Want dan kan ik verstaan, weet je wel.
0: En die versta je natuurlijk gewoon niet. Nou, ik heb goed nieuws voor je. Hij zat ook in met zijn versie van dit liedje van Laura Pausini. Jorden, voor de duidelijkheid natuurlijk het origineel. Zij heeft het origineel gemaakt op 870. Op 355 krijg je Ik wil niet dat je liegt van Paul de Leeuw.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: En met Monique speelde ik veel op installaris in 1 minuut. Ze kwam helaas maar tot en met 7 goed beantwoorde vragen. Toch €70 verdiend. Aanmelden voor de plek in de arena. Kan via qmusic.nl of via de Q.

0: Foute 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK. Kippie.
9: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
10: Een ijskoffie voor mevrouw.
9: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
11: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
12: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
13: It's playtime.
14: It's playtime.
15: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
16: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
17: Dat gaan we vieren.
16: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
18: 1 jongen. 2 eieren. 100 gram bakmeel, boter en suiker. Een halve theelepel vanille-extract. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
16: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
17: Dat gaan we vieren!
16: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
19: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
20: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
21: Zomersale bij Kees-Mee Tuinmeubelen. Maak je tuin klaar voor de zomer. Met kortingen tot 40%. Shop nu op keesmeet.nl/zomersale.
22: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
25: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
26: 5 uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
27: Goedemiddag. De man van 19 die vastzit voor het dodelijk ongeluk in Zeeland moet morgen voor de rechter komen. Dan wordt waarschijnlijk bekend waar hij precies van verdacht wordt. Hij schepte met zijn auto vorige week een groep fietsers die op schoolkamp waren. 3 kinderen en een vrouw kwamen daarbij om het leven. De speciale kortingskaart van NS is tijdelijk niet verkrijgbaar. Het loopt zo storm dat de site eruit ligt. De kaart kost nog geen €50. En daarmee kan je deze zomer onbeperkt reizen in de daluren. De actie geldt tot eind augustus en wordt daarna niet verlengd. Iran wil servicekosten rekenen voor schepen die door de straat van Hormuz varen. Die komen er in plaats van een geplande tolheffing. Hoe lang deze servicekosten blijven en hoeveel het gaat kosten weten we niet. Amerika heeft tot nu toe altijd volgehouden dat Iran geen geld mag vragen voor schepen in de straat van Hormuz. En sport, voetbal, een oude bekende keert terug als trainer van Feyenoord. Giovanni van Bronckhorst. Hij volgt de ontslagen Robin van Persie op. Dat Van Bronckhorst terugkomt is best verrassend, zegt sportverslaggever
0: Riepke Bakker.
1: Van Bronckhorst is een echte Feyenoorder. Met onder meer de landstitel in 2017 is hij ook al zeer succesvol geweest als Feyenoord trainer. Maar de laatste tijd leek hij meer te kiezen voor een rol in de luwte en niet meer het hoofdtrainerschap te ambiëren. Wat dat betreft is dit nieuws best verrassend.
27: Giovanni van Bronckhorst was hiervoor assistenttrainer van Arne Slot bij Liverpool. En daar werd hij vorige week ontslagen. Dan nog wat weer van Weerplaza. Het is bewolkt met af en toe wat zon. Het is 16 tot 20 graden. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken. En dat bij 20 tot 25 graden.
2: Verkeer van Flitsmeister. Vertragingen langer dan 25 minuten op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Zoetewoudendorp en Plaspoortpolder. Dan kom je in een file van 8 kilometer file terecht met een vertraging van 30 minuten. En op de A12 Oude Rijn-Arnhem tussen Oude Rijn en Houten-Oost. Daar op de parallelbaan staat een auto met pech. 6 kilometer file, 42 minuten vertraging.

0: Wat is er?
1: Ik heb dit nog nooit gehoord.
0: Nou, echt niet.
1: Dit had echt afgelopen vrijdag uitgebracht kunnen zijn. En ik werk nu... Nou, ik ga mijn 9e jaar Q-Music in. Dit is de 9e keer dat ik de fouten doe. Ik heb dit nog nooit gehoord.
0: Enorme hit van Monique Smit.
1: Wat zingt ze nou?
0: Laat je twijfel vrij en ik vrij met jou.
1: Dat vind ik heel ordinair.

0: was dat?
1: Ja, grappig. Sander die kent het wel. Bas kent het. Marleen kent het. Ook allemaal mensen in de queue. We hebben er echt flink op gestemd. 869 voor Monique Smit en Wild.
0: Maar vond je het een gemis in je leven?
1: Nou, kom wel zonder, moet ik zeggen. Ja.
2: De Foute 1500.
1: Dat is ook leuk, toch? Dat je in zo'n week alsnog liedjes leert kennen.
0: Tuurlijk.
1: Nee, ik ken ook niet alles, blijkbaar dus. 284 plekken gestegen opzichte van vorig jaar. En ik ga hem nu nooit meer vergeten. Monique Smit in de Foute 1500. Goed dat je erbij bent. Anton en Domien hier tot 7 uur met het allerlekkerste uit het Foute Uur. Dankzij jou is het allemaal bij elkaar gekomen. Veel leuke berichten die binnenkomen in de Q-app. Miranda bijvoorbeeld, die luistert mee vanuit het zonnige Kos. Ik vind dat zo gaaf. Mensen op vakantie. Gewoon zo'n boomboxje mee en aan het rand van het zwembad meeluisteren naar de Foute 1500.
0: Iedereen irriteren.
1: Ja, hard zetten. Sonja is ook op vakantie.
3: Hey, Sonja hier. Ik zit hier aan het zwembad. Ik geniet van het heerlijke zonnetje. Luister natuurlijk wel de Foute 1500. Ja. Maar ik ben natuurlijk wel op tijd weer terug voor de Foute Party aanstaande zaterdag. Doeg!
1: Gezellig. Ja, Sonja die is lekker op vakantie in Spanje. En die Foute Party, daar stuurt Anouk ook een bericht over. Foute outfit voor zaterdag gaat het maken met die oh zo heerlijke Foute 1500 op de achtergrond. Zin in... Ja, waar we ook met z'n allen zin in hebben is natuurlijk het lekkere weer. Het ziet er echt goed uit. De komende dagen gaat het kwik stijgen naar 25 graden. Ik ga nog even naar de pluim van Anton, want daarna wordt het veel beter.
0: Ja, we gaan echt naar vrijdag 32 graden.
1: Voilà.
0: En zaterdag is het dan een graadje koeler, 31 graden.
1: 868, the summer is magic. The summer.

0: Top 10, hè, in 1984. Nummer 7 in de top 40. Koos Alberts op 866 in de Foute 1500. Ik verscheurde je foto.
1: Heel Nederland luistert de Foute 1500. Astrid uit Groningen die zegt... Hey Domien en Anton, ik luister met jullie mee vanuit de stad. Zometeen lekker pasta eten, groetjes uit Gun.
0: Smakelijk.
1: Niet alleen in heel Nederland luistert men de Foute 1500. Hè, men luistert op Kos, men luistert in Spanje... en men luistert ook op het zonnige Madeira. Daar een berichtje van Mark. En Renate, die steekt jou een hart onder de riem, Domien. Ach, Domien, ik heb vandaag al 2 nummers gehoord waarvan ik het bestaan niet wist.
0: Ja,

0: Moet zeggen. Hoeveel jaar geleden is het uitgebracht?
1: Wat
0: 23 jaar? 23 jaar oud. Ja, 2003, nummer 2 in de Nederlandse top 40. In de Foute 1500 op 8,65. 50 cent in de club.
2: De Foute Missie. De Foute Missie.
0: Aanstaande zaterdag in het Philips Stadion in Eindhoven. De allergrootste foute party die we ooit hebben georganiseerd. Het wordt een ongelofelijke avond. We gaan voetbal kijken. En daarna gaan we de allerbeste klassiekers uit het Foute Uur gaan we vieren. The Big One in Eindhoven. En jij kunt erbij zijn. We hebben hier 4 tickets voor je liggen zelfs. 2 keer 2. Die mag je allemaal ophalen als jij meespeelt met de Foute Missie van deze maandagmiddag. Zometeen hoor je Sweet Home Alabama. Lynyrd Skynyrd in de Foute 1500 is terechtgekomen op 862. Als jij alvast in de Q-app kunt laten horen hoe jij Sweet Home Alabama afzingt. En je komt op de radio en we vinden jou het beste. Dan pak jij 4 tickets voor de Foute Party aanstaande zaterdag. Dus we willen graag weten, hoe klink jij als jij dit zou afzingen?
1: Sweet Home Alabama.
0: Je hebt gelukkig al tickets, toch?
1: Ja. Okay. Zeker, ja.
0: Hoe zing jij Sweet Home Alabama? Laat het weten in de Q-Music app en pak 4 tickets voor de Big One aanstaande zaterdag in het Philips Stadion in Eindhoven. En ook Celine Dion hoor je zo. That's the way it is, komt eraan.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend.

0: 50 jaar.
1: En er is altijd een Velsing-kantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk. Dat is een
2: Velsing-advies. Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: Een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldsink.nl.
3: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
4: Yes!
5: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
3: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
4: Yes!
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
12: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
13: Deze zomer wordt leren extra leuk met Skoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
14: Un helado, por favor.
13: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Skoola.nl.
15: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
13: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Skoola.nl.
16: Pas je eindelijk het perfecte shirtje

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
5: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
6: Kippie.
7: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
8: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
9: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
10: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
11: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
12: Ga voor onderhoud of voor een nieuw Vakgarage occasion naar jouw lokale Vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl.
13: Goedemiddag, het is 17:30. Dit is De Foute, 1500 bij Q-Music. Verkeer van Flitsmeister met 49 files. Twee vertragingen langer dan 25 minuten. De A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Den Hoorn en de Keteltunnel. De weg is daar dicht door opruimwerkzaamheden. 6 kilometer met een half uur vertraging. En op de A12 Oude Rijn-Arnhem. Tussen Oude Rijn en Houten-Oost op de parallelbaan. 6 kilometer. Je vertraging daar is 38 minuten.
14: Wolken, zon en dat allemaal bij een graad of 20. Gedurende de week steeds meer zon en ook steeds warmer. Aan het einde van de week zelfs 32 graden.
13: Ja, ik kreeg op een flikker net van Edwin. Die zat het nieuws van 5 uur te luisteren. Daarin werd natuurlijk ook verteld dat het hartstikke lekker weer wordt. 20 tot 25 graden. En die stuurt ons dit bericht in de Q-app.
15: Domien, 20 tot 25 graden. Ik miste de korte broek, die kan wel aan.
13: Ja, je hebt hem maar gelijk.
16: De korte broek, die kan wel aan.
13: Nathalie heeft het laatste nieuws.
17: Goedemiddag. Ons land staat klaar om mee te doen aan een missie om de scheepvaart in de Straat van Hormuz te beveiligen. Dat zegt buitenlandminister Berendsen. Maar dat kan volgens hem alleen als er een goed akkoord komt tussen Amerika en Iran. Want tot nu toe zou er namelijk geen enkele beweging zijn in de belangrijke oliestraat. Een gelukje voor inwoners van de Duitse stad Bonn. Daar kunnen ze tot het einde van de maand gratis met het OV. Er is een belangrijke brug over de Rijn gesloten omdat er twijfels zijn over de veiligheid. De sluiting zorgt voor veel file rondom andere bruggen. Daarom heeft de stad besloten om het openbaar vervoer tijdelijk gratis te maken.
13: Netjes.
17: Nou. En misschien doe jij het ook wel eens even snel iets vragen aan ChatGPT. Het wordt steeds normaler eigenlijk in ons leven. Je klikt op enter en je hebt eigenlijk direct een antwoord. Canadese onderzoekers waarschuwen nu hiervoor. Want we lijken steeds afhankelijker te worden van AI-chatbots. Ze noemen het ook wel het AI-Jenny-effect. Net als een geest uit een sprookje lijkt een chatbot elke wens direct te vervullen. Er zijn dus 3 signalen waaruit je dus volgens de onderzoekers kan opmaken dat je te afhankelijk wordt van AI.
13: Ik doe even mijn koptelefoon af.
17: Ja, je hebt het natuurlijk al aankomen.
13: Ja, ik ga me herkennen in alles, denk ik.
17: Punt 1. Je verliest jezelf in fantasiewerelden die je met AI bedenkt. Verhaaltjes en dat soort dingetjes. Punt 2. Je gaat een chatbot zien als een vriend of een vertrouwenspersoon.
14: Hey, chat.
17: En punt 3. Tot slot. Je blijft maar vragen stellen en voor je het weet ben je uren verder.
13: Ook gezellig, toch?
14: Dit is jouw vriend.
13: Ja, ik vind het wel gezellig. Nou, het is niet mijn vriend, maar ik was laatst was ik een weekend alleen thuis met Boris. Toen was mijn vriendin, die was op citytrip. En Boris die had buikgriep, die was helemaal ellendig. En ik ben dus niet met ChatGPT, maar met een van die AI-bots ben ik wel samen het weekend een beetje doorgekomen. Ik wilde mijn vriendin er niet meer lastig van, want ik dacht, ja, zij heeft een weekend weg. Zij moet zich niet bezighouden met hoe ik me nu voel. Dus ik heb lekker met mijn chatbotje heb ik een beetje heen en weer geappt.
14: Wat vraag je dan zo?
13: Nou ja, of het oké was dat hij bloed poept en zo.
14: Oh, nee.
13: Nee, maar op een gegeven moment heb ik wel gevraagd, is het oké om een baby van 10 maanden een beetje cognac door de melk te doen?
14: Huh?
13: Toen was de wereld te klein.
14: Maar hoezo vroeg je dat?
13: Dat is een gekke vraag.
14: Wil hij graag dat hij ging slapen? Nee.
13: Ik wil nog even kijken hoe ver je kan gaan. Want die chatbots, en dat valt me echt op, is ze praten vaak mee in jouw straatje.
17: Ja.
13: Dat vind ik echt zorgelijk. Ik heb vaak het idee dat als ik een vraag stel, dat ik 9 van de 10 keer het antwoord terugkrijg, waarvan de chatbot in kwestie hoopt dat ik het wil horen. Dus ik wil even kijken, wat gebeurt er als ik dus een vraag stel over cognac door de melk? Staat hij dan meteen alarm? Nou, echt meteen met grote kapitalen, doe het niet. En ik weet dat je moe bent, maar doe het allemaal niet.
17: Oh joh.
13: Toch gedaan.
6: De Foute 1500.
18: Domien Verschuren.
13: Nee, mensen niet.
6: Dit is Celine Dion.
19: Q-Music is proud to be fout.
18: 864.

0: 0863, Tears Don't Lie.
1: De foute missie. De foute missie.
0: Wat trek jij aan eigenlijk aanstaande zaterdag?
2: Ik dacht ik doe iets oranjes.
0: Oh, dat vind ik een leuk idee, ja.
2: Origineel, hè?
0: Ja, we gaan natuurlijk met z'n ook de wedstrijd kijken aanstaande zaterdag in het Philipsstadion in Eindhoven. Daarna barst de foute party los, the big one. 4 tickets liggen hier voor jou als jij even wist mee te zingen met Sweet Home Alabama. Zo simpel is het. Kon jij het afzingen, dan mocht je dat laten weten in de Q Music app. Is natuurlijk massaal gedaan, onder andere door Eva.
3: Sweet home fout part. Ja, die kaartjes wil ik mee.
0: Sander, die heeft ook lekker meegezongen. Dat is deze meneer.
4: Sing sweet home Alabama. Where the skies are blue.
0: Wesley heeft er ook zin in.
5: Sweet home Alabama.
0: Zo, dat is echt dat is een talentje.
5: Sweet home Alabama.
0: We hebben gebeld met Benjamin. Benjamin, goedemiddag.
6: Goedemiddag, Domien.
0: Wat zijn de plannen voor komende zaterdag eigenlijk?
6: Ja, ik denk dat er ergens in Eindhoven een feest is.
0: Je hebt nog geen tickets voor komende zaterdag, begrijp ik?
6: Nee. En ik dacht, ik doe even mee voor de grap. Krijg je dit?
0: Dit is het gevaar van meespelen bij Q-Music. Je denkt, ik doe het voor de grap. En opeens ben ik op een op de radio. Zo snel kan het gaan, Benjamin.
6: Ja, lekker. Leuk.
0: Kijk, de opdracht was natuurlijk Sweet Home Alabama afzingen. Ik heb jouw audiobericht niet laten horen, want ik dacht, ik bel je toch terug. Dus ik kun je meteen even live in heel Nederland laten horen natuurlijk.
6: Ja, ik ga mijn best doen.
0: Ben je klaar voor?
6: Ja,

0: Alabama. I'm coming home to you.
1: Benjamin, Anton Giep gaat jou vertellen wat je hebt gewonnen.
2: Lieve Benjamin, jij krijgt 4 tickets voor de Q Music Foute Party. The big one. Op zaterdagavond 20 juni in het Philips Stadion.

0: Zeker.
1: Gezellig, tot daar, jongen.
0: Dankjewel, jongen.
1: Yo. Hey, dankjewel. 862, daar staan ze hoor. Lynette Skynyrd, Sweet Home Alabama in de Foute 1500.

0: is dat ik herstellende ben van een burn-out. Maar anders had ik graag dit liedje naar het Philips Stadion gebracht. Komend weekend.
1: Nog een keer.
0: Ah, mooi!
1: Wel leuk, er komen zoveel appjes binnen nu van mensen die zeggen... Ja, ah, mooi! En Kian en Miguel en Dianne en Lisanne en Joaline. Die roepen allemaal al mooi. Ja, het origineel hoor je natuurlijk van Antoon. Hallo op 860. En voor Backstreet Boys en de Call 861 in de Fouten 1500. Onderweg naar de avond. Het nieuws van 6 uur krijg je zelf van Nathalie.
2: Nou, ben je van plan om te tanken? Wacht dan toch nog maar even een dag. Ik vertel je zo waarom.
1: En we gaan van...
0: Ah, mooi!

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Dit is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
5: Por favor.
7: Proost. Proost.
8: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
11: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
15: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
16: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
17: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
16: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
0: Q-Music, the party.
18: Q-Music vind je vrijdag tijdens het dorpsfeest in Sint-Johannesga met Edwin Orlander. Tijdens het foute feestje in Tilburg met Menno Barreveld. In de feesttent in Nijenveen met Lars Boelen. En in Bibelo Dordrecht.
0: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
19: Q-Music. Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
2: Altap.
19: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
15: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak.
3: Belisol.
5: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Lekkere van Albert Heijn.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
21: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
20: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
22: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
23: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
24: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
23: Voor pallets van 100 kilo?
24: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
25: Tijd voor gesponsorde vacatures.
22: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
26: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
27: Zes uur, goedenavond. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
28: Goedenavond. De man van 19 die vastzit voor het dodelijke ongeluk in Zeeland moet morgen voor de rechter komen. Dan wordt waarschijnlijk bekend waar hij precies van verdacht wordt. Hij schepte met zijn auto vorige week een groep fietsers die op schoolkamp waren. 3 kinderen en een vrouw kwamen daarbij om het leven. Een doorbraak in een vermissingszaak in Dronten. 2 jaar geleden verdween daar een man die op weg was naar een afspraakje via een dating-app. De politie denkt dat iemand hem iets heeft aangedaan en heeft nu een verdachte opgepakt. De vermiste man is nooit teruggevonden. Amerika en Iran hebben zojuist het vredesakkoord ondertekend, melden buitenlandse media. Gisteren werd bekend dat er een vredesdeal al zat aan te komen. Vrijdag komt er dan nog een ondertekeningsceremonie in Zwitserland. Over de deal is nog veel onduidelijk. Wel zakte na het nieuws dat er een akkoord was de olieprijs flink. En omdat die olieprijs flink daalt, wordt ook benzine en diesel wat goedkoper. Maar wacht nog heel even een dagje met tanken. Met die tip komen experts in het AD. Morgen zullen de prijzen aan de pomp waarschijnlijk dalen. Het gaat mogelijk om meerdere centen per liter. En dan gaat weer van Weerplaza. Vanavond kan er lokaal een bui vallen. Het koelt af naar 7 tot 5 graden. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken. En dat bij 20 tot 25 graden.
29: De korte broek die kan wel aan.
27: Jouw verkeer van Flitsmeister. 15 files, nog maar 1 langer dan 30 minuten gelukkig. Op A12 Oude Rijn Arnhem tussen Oude Rijn en Houten Oost. Parallelbaan door een auto met pech. 6 kilometer, 33 minuten.

0: Het is de vierde avond van de Foute 1500. Snow Informer hoor je zo meteen naar Vanessa Williams. Colors of the Wind.
1: De grootste radio feestweek van het jaar. De Foute 1500.
2: 859.

Uit de Disney-klassieke Pocahontas. Vanessa Williams levert 196 plekken in Colors of the Wind in de foute 1500 op 859.

0: Foute 1500.
1: Afgelopen vrijdagavond begonnen, zaterdag en zondag hebben we gehad. We gaan dus avond 4 in van het allerlekkerste, het allerfoutste uit het Foutenuur. Samengesteld door jou, de Foute 1500.
2: Heel Nederland luistert de Foute 1500, zo ook Rick. Hij schrijft heerlijk hoe deze lijst altijd alle kanten opgaat. En Paulien die appt, toch maar lekker een extra rondje doen op de rotonde met al deze hits.
1: Ja, blijf gewoon rijden, joh. Boeien. Gewoon blijven rijden, blijven rijden, blijven rijden. Zometeen 8:57, Martin Solveig en Dragonet, hello. Maar eerst 8:58. Een van de favorietjes van Joost.
3: Hey, met Joost. Ergens in mijn lijstje heb ik wel gezet Snow met Informer. Ik vind het echt een lekker nummer uit mijn jeugd. Maar echt ontzettend fout. Vooral omdat je ook gewoon niet mee kan zingen. Maar ik ga het wel proberen. In palmen. You know, set up with everybody. I licky boom boom now. Alikie boom boom now.
1: Direct.
4: 858.
5: Informer. You know, say that I'm a snowman, I go blam. Alikie boom boom now.

0: Wally en Marieke, die worden altijd opgenomen, ook tijdens de muziek, hè?
1: Oh ja.
0: Kun je dan op Instagram en op YouTube, kun je dan aan het eind van de week, kun je dan de week samenvatten, kun je dan zien. En dan wordt echt alles wat tijdens de muziek gebeurt, wordt opgenomen.
1: Wij niet, toch?
0: Nee, als de afgelopen 4 minuten opgenomen zou worden, zetten we... Kan je gewoon! Maar even een rondje, Nathalie. Jij hebt het ook wel eens gedraaid tijdens Lurven Dut, toch?
2: Ja, ja, absoluut.
0: Het even keihard meezing in de auto.
2: Zeker.
0: Anton?
1: Ja, ik draai het ook als ik niet liefdesverdriet heb.
0: Ja, ik ook. Zo lekker. Wat een ongelooflijk klassieke. Marco en Treintje, een wereld zonder jou. Jij hebt de administratie?
1: Ik heb de administratie. Jan Kijk in de Vecht uit Katwijk heeft er bijvoorbeeld op gestemd.
0: Hey, toch geen familie van?
1: Nou, Jeroen.
0: Dat zou toch zomaar kunnen zijn, zeg.
1: Jesper uit Hilversum heeft erop gestemd. En Geertje Bakker ook nog eens.
0: Ja, ik denk dat al deze mensen ook keihard hebben meegezongen. 54 plekken gestegen dit jaar. Daarvoor Martin Solveig en Dragonet en Hello uit 2010 op 857 in de Foute 1500. Wij halen nog een keer, het is de Foute 1500. Met daarin alle klassiekers uit het Foute Uur. Dus bijvoorbeeld niet de Top Foute Uur of de Q Top 500 van het Foute Uur. Het is dus de Foute 1500 met een favorietje van Niek.
3: Hey, Niek hier. Ook ik heb gezet op de Q Music Top 1500 van het Foute Uur. En ja, voor mij horen gitaren daarin. En daarbij denk ik direct aan de Offspring met zelf.
0: 855.

0: The Offspring Self-Esteem 855 in de foute 1500. Onderweg naar 6:30, laatste nieuws van Nathalie.
1: Veel Oranje fans hebben last van hun ogen. Hoe dat komt, vertel ik je zo.
0: Ja, door die wedstrijd van gisteren natuurlijk. Bob Sinclair, hoor je zo meteen. Rock This Party komt eraan.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl. Ja,
6: oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
11: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
12: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
13: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: Ja, je accuboor kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
19: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
20: Sta je in de file en spot je ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Get ready for the OG.
23: All y'all bitches wanna look like me.
0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis.
1: Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
25: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
3: Ga voor onderhoud of voor een nieuw Vakgarage occasion naar jouw lokale Vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl.
4: Goedenavond, het is de Foute 1500. Zometeen verder gaan met Roxy Dekker, Bob Sinclair en de Bee Gees. Verkeer krijgen van Flitsmeister met nog 1 file die langer duurt dan 11 minuten. Langer dan 10 minuten, 11 minuten totaal op de A16 Rotterdam-Breda. Tussen Kralingen en de Fabrieken Noordbrug. Daar kom je in 2 kilometer terecht.
5: Vanavond kan er een buitje vallen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen af en toe de zon bij 20 tot 25 graden.
4: Ja.
6: De korte broek die kan wel aan.
4: Nathalie heeft het laatste nieuws.
7: Goedenavond. Amerika en Iran hebben het vredesakkoord ondertekend. Dat is nu ook bevestigd door president Trump. Vrijdag komt er dan nog een ondertekeningsceremonie in Zwitserland. Over die deal is nog veel onduidelijk. Wel zakte na het nieuws eerder vandaag de olieprijs al flink. Steeds meer supermarkten waarschuwen voor stukjes plastic in hun eigen merk dierenvoeding. Eerder haalden Albert Heijn en Jumbo hun eigen merk stoofpotjes voor honden uit de schappen. Nu komt ook Lidl met een waarschuwing. Het dierenvoer waar stukjes plastic in kunnen zitten komt allemaal van dezelfde fabrikant. En veel mensen die gisteren Oranje zagen voetballen op tv tegen Japan hebben klachten.
4: Ja, ik heb wel wat klachten, ja. Ja, hoe kan het zijn dat wij op een gegeven moment met 2-1 voor stonden en dan toch de 2-1 uit handen laten glippen en dat het 2-2 wordt?
7: Ja, dat moet je aan Koeman vragen.
5: Oh, Koeman. Ja, dat is Koeman.
4: Nou, laten we Koeman even bellen.
7: Ja, een andere keer. Dit had iets anders te maken. Niet vanwege de uitslag op de speelstijl.
4: Oh.
7: Maar vanwege de fel oranje shirts van de spelers.
4: Zo, ja.
7: Ja. Ja. Oh, je hebt het ook gemerkt, ja.
4: Nou.
7: Ja, KNVB zei eerder al het felste oranje shirt ooit, hè, voor het WK voetbal. De onderbouwing was daarbij van zo ontkom je niet aan oranje.
4: Nou, dat is gelukt. Oh, er zijn nog steeds kopijnen van, joh.
7: Ja, online ging het ook flink los hierover. Het doet pijn aan mijn ogen, zei iemand op X. Veel kijkers dachten dat het eigenlijk aan hun tv-instelling lag.
4: Ik heb dit letterlijk gisteren op de bank tegen mijn vriendin gezegd. Ik zei, we moeten echt iets aan het contrast van die tv doen. Dit kan niet.
5: Ja, ook tegen dat groen, het deed echt pijn aan je ogen.
4: Het contrast van het groen en het oranje, wat normaal natuurlijk best wel lekker wegkijkt. Want ik vind dus, kijk, oranje staat niemand behalve voetballers. Dat is echt zo. Maar ik vind het wel een vette kleur. Ook van die shirtjes ook waarmee ze opkwamen, die opwarmshirts.
5: Nou nee, dat vond ik vond het echt een beetje kamper.
4: Ja, maar dat is echt spuuglelijk, maar daarom toch vet. Spuuglelijke shirts.
5: Spuuglelijk, maar vet.
4: Ja, ik vond het echt cool. Omdat het is zo ballsy. Het is zo uitdagend. Het is zo...
7: Druk.
4: Druk ook. Ja, het is druk, zo druk en lelijk dat het wel weer gaaf wordt. Het heeft blijkbaar bijna echt indruk gemaakt op de tegenstander. Ja. Het heeft natuurlijk niet heel veel geholpen.
5: Helaas.
4: Maar daarna trokken die oranje shirts aan. Maar het is dus echt zo dat het KNVB heeft gezegd... We hebben nu de meest felle oranje shirt.
7: Er is de voorbedachte raden gedaan. Ja.
4: Maar kan ik hier iets aan doen ook?
7: Ja, zeker. Een aantal experts zijn er gesproken her en der. Wat je kan doen is als je tv die mogelijkheid heeft... om hem op film- of bioscoopmodus te zetten.
4: Oh ja.
7: Want de kleuren worden dan meestal minder agressief. En details worden dan weer wat beter zichtbaar.
4: Nou. Hopen dat dan iets van de wedstrijd ook opklapt. Dat het een beetje opknapt aanstaande zaterdag.
5: Ja, dat ze beter gaan spelen.
4: Dat ze het beter gaan spelen ook. Nee, ja, ik heb me echt verbaasd over die wedstrijd gisteren.
5: Ja, jij snapt gewoon niet waarom er gewisseld is, denk ik.
4: Nou, kijk, ik werd wakker nogmaals met 2-2. En ik dacht dus echt dat we gewonnen hadden met 2-0. Ik zat er helemaal goed in. Ik zat ook lekker in mijn pool trouwens. In de Q-Music pool die we allemaal hebben ingevuld. Ik liep echt lekker afgelopen weekend.
5: Waar sta jij nu?
4: Ja, dan? Nou, nu volgens mij echt op plek 84 of zo.
5: Oh.
4: Ik sta echt helemaal echt onderaan.
5: Dat was 2, hè?
4: Maar er stond 2 afgelopen weekend. Ik had een verdubbelaar ingezet. Ik ging slapen. Ik hoorde 2 keer juichen. Ik word wakker met 2-2. Ja, ik heb echt weinig verstand van voetbal. Maar ik begrijp niet hoe dit kan. En ik hoor nu dit. Ik denk dat dit moet de reden zijn. Dit moet de reden zijn. We hebben blijkbaar gewoon te felle shirtjes. Ze kunnen elkaar gewoon niet zien.
5: Oh, dat is het.
4: We hebben minder. Het moet een paar keer gewassen worden. Dan komt het allemaal goed dit weekend.
8: De Foute 1500.
9: Domien Verschuren.
4: Dus kunnen we bellen, hè, voor bondscoach volgend jaar.
5: Oké. Okay.
4: Ja, geen probleem.
8: Q Music is proud to be found.

0: 53.
1: De Foute 1500.
0: En daarvoor Roxy Dekker, Anne Fleur vakantie. Goed verhaal is dat. Bracht ze eigenlijk gewoon een beetje uit als een geintje op Instagram, op TikTok. Ging viral en daarmee scoorde zij uiteindelijk later haar grote successen zoals...
2: Vanaf ben jij de baby en ik de sugar daddy. Dus dans een beetje sexy en draai eens met die beeld.
0: Die Roxy Dekker hoor je dus op 854 zojuist.
3: Heel Nederland luistert de Foute 1500. Wesley bijvoorbeeld, die doet dit terwijl hij de avondvierdaagse loopt. Ach. Bianca die zegt, wat is dit toch heerlijk. Mijn radio staat de hele tijd op standje burenruzie. En Mike die appt, deze lijst is zo goed dat ik luister op mijn tv als ik thuis ben. Op mijn telefoon wanneer ik onderweg ben. En op mijn werk met een computer en een boxje. Ach. Zelfs als ik slaap, blijft de lijst draaien op de achtergrond. Te goed om ook maar iets te moeten missen.
0: Mike, we maken een hartje naar je. Dankjewel, dankjewel. Heel erg lief. En een heel lief bericht ook van Stephanie.
4: Hey Q, bestaat er eigenlijk zoiets als een foute feel-good kippenvel? Want damn... Wat is die Foute 1500 een prachtige emotierollercoaster. Het ene moment sta ik te springen, dan sta ik weer te schuifelen. En dan weer keihard mee te blaren. En dan tot ik echt helemaal geen stem meer heb. Het is echt zo machtig mooi. Ik krijg er gewoon letterlijk kippenvel van.
0: Kippenvel krijg je van de Bee Gees. Hou diep.

0: Music is proud to be fout.
1: De Foute 1500. De grootste radiofeestweek van het jaar.
0: Q Music. 800

0: Open Sesame Easy.
1: Lady K, Open Sesame 850 in de foute 1500. Daphne, die schrijft hierover. Dit is zo'n lied dat ik niet ken. En jij dan, Domien? Ja, natuurlijk. 1993, nummer 2 in de Nederlandse top 40. Dit is toch echt een beukertje, dit.
2: Nou ja, ik moet dan denken aan... Ik werkte vroeger bij Simone FM. De regionale reus van het noorden.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: En dan had je dus altijd regelrecht Rianne. En Rianne deed dan haar programma. En dan had ze de regelrechte rampenstamper. En deze was dan heel vaak de regelrechte rampenstamper. En toen ging ik een keer, toen was ze ziek, ging ik haar programma vervangen. Maar ik mocht nooit de regelrechte rampenstamper doen. Alleen dat had ik toen wel een keer gedaan met dit liedje. En toen hadden we, nou, ze was echt boos op mij.
1: Ja. Nou, het is wel echt een regelrechte rampenstamper. Ja. 850 leden ken je op een 6 George Michael, 849, Freedom, a Q.

0: Michael en Freedom. En kijk eens wie er uit de tombola is gerold.
1: Vrienden. Ja, niemand kon.
0: De hele telefoonboom weer gebeld. Ja. Joey kon niet.
1: Onderaan de lijst.
0: Lars had gewoon zijn eigen programma straks. En
1: laten
0: daar
1: we dan toch maar Tom bellen.
0: Maar je hebt natuurlijk Menno Barreveld, dus natuurlijk Mr. Foute Uur.
1: Ja.
0: Maar op vrijdagavond ben jij dat.
1: Zeker weten. Ja, ja, hoor. Ja, ja.
0: De lijst gaat zo meteen verder met TLC. Nou.

0: Veel plezier met Tom.
1: Zometeen meer.
2: Foute 1500.
3: Q Music is proud to be fout.
4: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook! Uit de meterkast!
5: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal.
10: Kippie. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
11: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
12: It's playtime.
13: It's playtime.
14: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
15: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar Odido.nl. Tot zo!
16: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
17: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
16: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
18: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is... Aldi.
19: Dat gaan we vieren.
18: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
20: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
18: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
19: Dat gaan we vieren.
18: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
21: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
22: De beste plek voor jou, NVM. Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
23: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
24: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
23: AWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
25: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
26: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA.
0: Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Het is 7 uur, een hele goede avond. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Met Fieke Hamers.
12: Goedenavond. De Amerikaanse president Trump heeft bevestigd dat het vredesakkoord tussen Amerika en Iran is getekend. Over de deal is nog veel onduidelijk. EU-buitenlandchef Kaya Kallas hoopt dat het stand houdt.
13: Dus everybody needs the Strait of Hormuz to be open and actually this war to stop. So it is much welcomed and we hope that it will last.
12: Na het nieuws zakte de olieprijs flink, al gaan we dat nog niet meteen heel erg merken aan de pomp. Vrijdag is er een ondertekeningsceremonie in Zwitserland. 30 jaar cel. Die straf krijgt een man uit Rijswijk voor het doodschieten van zijn onderbuurvrouw. Dat gebeurde 2 jaar geleden. Volgens de rechter gaat het om een ijzingwekkende femicide. Het slachtoffer had de dader eerder afgewezen. Ook was hij boos omdat ze hem zou hebben zwart gemaakt bij andere buren. Het verzoek van de zoon van de Noorse kroonprinses om vrijgelaten te worden is afgewezen. Marius Borkhoeby werd vandaag veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf vanwege drugshandel en meerdere verkrachtingen. Hij gaat in hoger beroep tegen zijn straf. Hij wil vrijgelaten worden om bij zijn moeder te zijn. De Noorse kroonprinses leidt aan een ernstige longziekte. En de provincie Zuid-Holland heeft last van bevers. Er zijn er steeds meer en hun gegraaf en geknaag zorgt voor schade aan oevers en dijken. De provincie wil meer schade nu zien te voorkomen, maar dat is lastig, omdat bevers beschermd zijn en ze niet zomaar mag afschieten. Voor een probleembever kan een uitzondering worden gemaakt. En dan nog het weer van Weerplaza. Het is nog lang zonnig vanavond. Komende nacht koelt het af naar een graad of 10. En morgen een stuk warmer dan vandaag met 20 tot 25 graden.
3: Flitsmeister dan, geen files gemeld. Wel een snelheidscontrole op de A28. Als je gaat in de richting van Meppel, let op. Hectometerpaal 118.1.
26: To be fout!
27: Tom van der Weert.
3: Nou, dat is gezellig. Een hele goede avond. Het vervolg van de Foute 1500 met Lange Frans.

0: Ja, gewoon echt een steengoed nummer. Gewoon heerlijk. Lekker meeblaren. Echt een goed nummer.
1: De Foute 1500.
2: Aldus Maarten Broekman via de Q-Music app. Maarten, dank je wel. Dankzij jou staat Blues Brothers en Everybody Needs Somebody to Love op 847 in de Foute 1500. Zo, het is 10 minuutjes over 7. Een hele goede avond. Tom hier op de maandagavond van Q-Music. Ja, dat is ook wel eens anders geweest. Normaal gesproken natuurlijk in het weekend hier op de radio. Maar ja, tijdens de Foute 1500 dan doen we het helemaal anders. Dus nou, zit ik er lekker tot 10 uur vanavond. Blues Brothers, ook opgestemd door Patrick uit Spijkenisse, Jitse uit Driebrugge, Sander uit Zoetermeer en vele anderen. En voor de volgende heb ik even het stemlijstje van Natasha Hiens erbij gepakt. Hier deden mijn vriendinnen en ik een dansje op tijdens de Bonte Avond met Kamp. Was echt geweldig, weken aan het oefenen geweest en uiteindelijk stonden we er toch. TLC en No Scrubs op 846 terechtgekomen in de Foute 1500 bij Q.

0: 844 en de fouten 1500. Katy Perry en Hot and Cold. Afgelopen zaterdag mocht Katy Perry ook nog een klein beetje onderdeel zijn van het WK voetbal. Ja, ze mocht optreden op de derde openingsceremonie van het WK. Dat was voor de wedstrijd van de Verenigde Staten tegen Paraguay. En ja, wij zijn ook begonnen gisteravond. Oh, oh, oh, oh. 2-2.
1: Ja, ik voelde al heel lang dat het misging met Nederland. Ik dacht, jongens, kom op nou.
2: Ja, 2-2. Het is net het begin van het toernooi. Dus we moeten ons ook geen zorgen maken.
3: En toch een beetje teleurstelling.
0: Ja, volgens mij is dit een beetje de conclusie hoe we er allemaal in zitten op dit moment natuurlijk. Rondom Oranje. Maar zaterdag, jongens, dan gaan we er gewoon weer tegenaan. Tegen Zweden. Ja, dan kun je denken, dat ga ik lekker thuis op de bank kijken met een paar vrienden. Je kan er ook voor kiezen om het in een stadion te bekijken. En dat gaat gebeuren in het Philipsstadion in Eindhoven. Wil je er nog bij zijn? Dat kan, hè. Tijdens de Foute Party, The Big One, staan de schermen gewoon aan op NPO 1. Dan kun je lekker meekijken met het Nederlands elftal. Vanavond voor 9 uur maak je bij mij nog kans op 4 tickets... voor

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste

0: folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Obelink, alles voor kampeergeluk.
5: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
4: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
6: Alles voor kampeergeluk.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
9: Zomersale bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Maak je tuin klaar voor de zomer. Met kortingen tot 40%. Shop nu op kees-smit.nl/zomersale.
10: Zie je nou wel, ze ruikt me.
11: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
12: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
13: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
14: Brussel Zuid.
13: Hé, nu al?
12: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
15: Omdat je mijn favoriete papa bent.
16: 21 juni is het Vaderdag. Geef een diner cadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
17: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. Dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
20: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
21: Praxis.
22: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
23: Dat gaan we vieren.
22: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
24: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
25: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
24: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
25: Wat doe ik aan?
24: Shop nu bij Zalando.
22: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
23: Dat gaan we vieren.
22: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
26: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
27: Kia.
0: Movement that inspires.
1: De Foute 1500.
2: Tom van der Weert.
10: Met een volumeja direct naar Run DMC en Aerosmith.
14: Q-Music is proud to be fout.
2: 842.

0: alles wat ik wil.
1: Volume, ja. 841. Hou me vast op Q Music.
2: De Foute 1500.
1: Eind jaren 90 was dat, hè? Hou me vast op Volume, ja. Eind jaren 90 had nog helemaal niemand van de Snolle Bollekes gehoord. Nou, later was dat natuurlijk wel anders. Toen in 2013 Vrouwkes ter wereld kwam. Snolle Bollekes fans, we gaan er weer eentje van hem draaien. Hij staat dit jaar 6 keer in de Foute 1500. Ja, tot en met vrijdag hoor je de foutste hits hier op Q Music. Die kun je al zien in de app en op qmusic.nl. Top 10 houden we nog eventjes geheim. Dat hoor je dan vrijdagmiddag bij Domien. Ja, ik ben benieuwd. Zou die er dan in staan in die top 10? Snolle Bollekes? Vraagteken. Je hoort hem nu in ieder geval.

0: 538 in de Foute 1500. Chumba Wamba en Tap Tam Ting. Nou, dat kwam er redelijk uit, toch? Hey, ik heb even een stemlijstje van Danielle erbij gepakt. Danielle, goeie avond met Tom.
1: Goedenavond, Tom.
0: Hey, begrijp ik nou goed dat jij ja, toch een soort collega van mij bent?
1: Ja, kun je zeggen.
0: Ver weg. Ja, ik werk nog bij de brandweer naast, ja. Q. En jij werkt bij de politie.
1: Ja, in de hulpdiensten.
0: Ja, nou, dan kunnen we elkaar tegenkomen op straat.
1: Dat denk ik niet, want ik zit in het westen van het land en jij zit in het oosten van
0: ik
1: het land.
0: Ik zit in Kampen. Ja, je bent goed op de hoogte, hoor ik al.
1: Ja, ja, ja.
0: Nou, wat fantastisch dat we twee hulpverleners nu even op de radio hebben, toch?
1: Ja, gezellig.
0: Lekker werkdagje gehad?
1: Ja, zeker.
0: En dan even aftoppen met de Foute 1500 vanavond. Ja, ik riep het al, ik heb jouw stemlijstje erbij gepakt. En ik ga Het dorp van Wim Sonneveld draaien.
1: Ja,
0: dat is een bijzondere keuze. Daar moet sowieso een verhaal achter zitten waarom je daarop hebt gestemd.
1: Ja, klopt. Zit er ook achter. Ik heb in het verleden, tot een aantal jaar geleden, heb ik in een dwelkerst gespeeld.
0: Oh, echt?
1: En dit was een van de van mijn favoriete liedjes om te mogen blazen.
0: Oh, je had een blazer?
1: Ik heb geprobeerd trompet te spelen.
0: Nou ja, dan kon je het vast toch in het dwelorkest?
1: Nee. Ze hebben gisteren nog gezegd, nee, je wist precies welke noot je moest aanslaan, maar welke hoogte. Dat was dan wel, want daar zat wel een verschil in.
0: Maar als ik je nu een trompet geef en Wim Sonneveld begint te spelen, dan doe je hem gewoon mee, toch?
1: Ik hoop het.
0: Ja.

0: Ik ook.
1: Dank voor je stem, Danielle.
0: Graag gedaan.
1: Fijne avond.
0: Fijne avond. Genoeg.
2: Heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

ze tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: 836 in de foute 1500. Robin S. en Show Me Love. Het nieuws van 8 uur komt eraan. Daarna gaan we door met de lijst. Onder andere deze komt eraan. Maro Krantenwijk.
1: Ik slaap met een douche. Werd wakker met een...
0: En zometeen direct na het nieuws hoor je deze. Van Blue en Elton John. Zometeen in de foute 1500.
2: Zometeen meer.
3: Foute 1500.
4: Q Music is proud to be fout.
5: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
6: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
5: Echt?
6: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
10: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
11: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
12: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
14: Attap.
13: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
15: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
2: Iedere woensdagavond heb je nog een extra reden om even langs de McDrive te rijden.
3: De Drive-Thru Quiz.
4: Als je zometeen het goede antwoord denkt te weten, dan mag je op de toeter rammen.

0: Q-Music app.
1: Q sounds better with you.
2: Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar ons McSmart menu. Een lekkere chili chicken of hamburger met friet en drankje voor maar €5,95. Kom nu langs bij de McDrive.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja.
5: Echt serieus? Wat een geld.
10: 18.000. Godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
12: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: De zonnebrandcreme?
13: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
14: Het is 8:00, een hele goede avond. Q-Music Nieuws van nu.nl. Krijg je van Fieke.
15: Goedenavond. Wim T. Schippers is overleden. Dat is vandaag bekendgemaakt door zijn stichting. Hij werd bekend met radioprogramma's als Ron Flon Flon. Hij was ook kunstenaar, maakte onder meer conceptuele kunst als de pindakaasvloer. Maar vele generaties zullen hem herinneren als Ernie in Sesamstraat.
16: Ben ik weer Gerda?
17: Gerda.
16: Dat is Bichtmeer. Jij die komt net binnen.
17: Gerda.
16: Moment Gerda. Je weet wel, Gerda de olifant. Je weet wel van circus. Weet je wel, olifant, flapporen.
17: Ja, slurf, ik weet wel wat een tanden. Olifant is, Ernie, maar hoe kun jij in gesprek zijn met een olifant aan een banaan?
16: Gewoon met een beetje fantasie, Bert.
15: Wim T. Schippers was 83 jaar. De Nationaal Coördinator Groningen gaat extra controles doen. In de versterkingsoperatie van woningen in het aardbevingsgebied is van sommige woningen de veiligheid niet goed beoordeeld. In een adviesrapport staat dat er twijfel is of een aantal deskundigen wel betrouwbaar zijn. In totaal moet de coördinator van zo'n 28.000 adressen beoordelen of en hoe ze moeten worden versterkt vanwege de aardbevingen door de gaswinning. Als je op vliegvakantie gaat, kun je binnenkort weer gratis je handbagage meenemen. Na 10 jaar onderhandelen heeft de Europese Unie de rechten van luchtvaartpassagiers opnieuw vastgesteld, meldt de NOS. Volgens nieuwe regels moet handbagage meenemen gratis zijn. En als je 3 uur of meer vertraging hebt, houd je recht op een vergoeding tot €600. Luchtvaartbedrijven zeggen dat het wel gaat leiden tot hogere ticketprijzen.
18: WK 2026.
15: Ja, en een WK-stunt. Debutant Kaapverdië heeft met 0-0 gelijk gespeeld tegen topfavoriet Spanje. Kaapverdië wist de alsmaar oplopende druk van de Spanjaarden te weerstaan. En de ploeg zakte steeds verder in. Maar zelfs met de ster van Barcelona, Lamine Yamal, in het veld hielden de Kaapverdianen stand. En scoorden ze hun eerste WK-punt ooit. En dan nog het weer van Weerplaza. Het is nog even zonnig vanavond. In de nacht koelt het af naar een graad of 10. En morgen een stuk warmer dan vandaag met 20 tot 25 graden.
14: Pitmeister dan, geen files, wel snelheidscontroles gezien op de A28... Hogeveen richting Meppel bij hectometerpaal 118.1... en op de A50 Eindhoven-Os bij hectometerpaal 116.2.
19: Q-Music is proud to be found!
20: Tom van der Weert.
14: Over Eindhoven gesproken, ik vertel je zo meteen hoe je 4 tickets kunt winnen voor komende zaterdag, de Foute Party in het Philipsstadion.
21: De grootste radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500.
22: 835.

0: is toch ook een van de beste exportproducten van heel Nederland? André Rieu.
1: De foute missie. De foute missie.
0: Op 834 in de foute 1500. Ja, André Rieu, die weet hoe het is om een stadion te vullen en dan even een mopje spelen. Dat is een beetje oneerbiedig natuurlijk, hè? Om dan even een mooi stuk op te dragen. Hij weet hoe het voelt. Hij heeft het wel eens gedaan. Wat was het tegen Ajax? Ajax Real Madrid, volgens mij, Champions League, jaren geleden. Hij heeft ook wel stadions gevuld in Australië. Kortom, die man die weet hoe dat voelt. Wij gaan ook een poging wagen. Komende zaterdag in het Philips Stadion in Eindhoven. De Foute Party, The Big One, staat er op het programma. Line-uppie, onder andere Mel C, Venga Boys, Samuel Welten, Chris Cross Amsterdam en vele anderen. Ja, en goed nieuws, want dit wordt het moment dat je weer kans maakt op de allerlaatste kaarten. Moet je natuurlijk wel even wat voor doen. De Foute Missie, ik heb er één voor je bedacht. En het wordt er één in de vorm van zingen. Dus even kijken of het keeltje goed gesmeerd is alvast voor komende zaterdag. Ik ga zo meteen Cooldown Café draaien met Hey Baby. Die staat op plekje scroller de scroll 831. Ja, en de vraag aan jou is, kun je hem afzingen? Als je de Q-app opent, dan zie je daar een microfoontje, net zoals op WhatsApp. Laat ik het fragment aan je horen, mag jij hem afzingen? Nou, en dan bel ik zo meteen iemand terug. En diegene die dat heel goed gedaan heeft, ga ik blij maken met 4 tickets voor komende zaterdag. Ben je er klaar voor? Pak je Q-app, het microfoontje en dan zing je hem af. Als hij stilvalt. Succes.
2: Nummer 833.

0: 832 in de Foute 1500. Billy Joel, Uptown Girl.
1: De Foute Missie.
0: We zullen komende zaterdag dat hele Eindhovens even op de kop zetten. De Foute Party, the big one, is te vinden in het Philips Stadion. We gaan eerst lekker met z'n allen de wedstrijd kijken. Nederland tegen Zweden. En daarna barst het los. Op het podium Rolf Sanchez, Mental Tio, Marco Schuitmaker, Gers Pardoel en vele anderen. Ja, je moet erbij zijn. Kom nou lekker dat feestje met ons vieren. Je kan nog even kaarten winnen hier bij mij. Ik heb 4 stuks liggen. Je mocht meedoen aan de Foute Missie. En de vraag was, kun jij Hey Baby van het Cooldown Café afzingen? Nou, laten we eens even kijken. Dit is Jesper net via de Q-Music app.
2: Hey baby! Foute Party!
0: Ja, mooi. Dit is Rick.
3: I want to know if you're prima girl.
0: Dit is Patricia.
4: Hey baby!
0: Ja, lieflijk. Dit is Joost.
5: I wanna know if you'd be my girl.
0: Hey en Marieke, goedenavond.
6: Goedenavond, Tom.
0: Hallo dan, hoe was jouw maandag?
6: Ja, redelijk. Laten we het daarop houden vandaag. Hard gewerkt, veel gedaan.
0: Ja, dus nu lekker aftoppen met de Foute 1500.
6: Precies, heerlijk.
0: Vind je het genieten, de lijst?
6: Ja, ik vind het echt genieten. Lekker loslaten, nergens over nadenken.
0: Ja, dat is hem, hè. De hele week nog, tot en met vrijdag.
6: Precies.
0: Zullen we eens even naar jouw spraakberichtje luisteren, wat je net hebt ingestuurd via de app?
6: Ja,
4: I wanna know if you'll be my girl. Oeh, ah.
6: Ja, dat is hem.
0: Nou ja, heerlijk toch?
6: Ja, genieten. Leuk.
0: Volgens mij moeten we jou erbij hebben komende zaterdag. Heb je nog tijd?
6: Zeker weten.
0: En heb je 3 gezellige feestbeesten die je mee kan trekken naar het Philips Stadion?
6: Ja, ik ga even in mijn contacten kijken. Ik neem gewoon van alles mee.
0: Nou, Marieke, dan zeg ik bij deze van harte gefeliciteerd.
6: Yeah!
0: Jij krijgt 4 tickets voor de Q-Music Foute Party, The Big One, komende zaterdagavond in het Philips Stadion.
6: Heel erg leuk, dankjewel.
0: Leuk je daar te zien, Marieke. Ik wens je nog een fijne avond en werkste deze week. En dan zaterdag gaan we er tegenaan.
6: Is goed, dank je.
0: Doei.
6: Nummer 831.
7: Oké, we gaan beginnen.

1531. In de Foute 1500. Cool Down Café. En Hey Baby. Lekker zeg, wat een feestje hè, op de radio. Zometeen gaan we door met de Foute 1500. Onder andere Michael Jackson. Yeah.

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
3: Oranje. Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
6: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
7: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een
8: Veldzinkadvies. Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
9: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies. Dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder.

0: per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga van jouw adviseur naar veldsink.nl.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
5: Yes!
6: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Oh, Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
4: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
5: Yes!
7: Creon Kozijnen, zo berekend, eenvoudig besteld.
8: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
11: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend? Kruidvat.

0: Biddinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en score snel je tickets op Mudmasters.nl.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Toei.
7: De Foute 1500.
8: Tom van der Weert.
9: Met Shaggy Angel na The King of Pop.
10: Q Music is proud to be fout.
8: 830.

Foute 1500 bij Q-Music, 829 Shaggy Angel. Er is op gestemd door Robert uit Leeuwarden. Die zegt, met dit nummer ga ik terug naar de disco in mijn jongere jaren. Amber zegt, geweldig nummertje, ik zing deze al sinds ik kan praten. En Janneke zegt, wat een lekker zomers gevoel, heerlijk. Shaggy dus met Angel net in de Foute 1500. En hey, kijk eens wie daar is. Boudewijn de Groot.

0: de grootste radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500.
1: Q-Music is proud to be fout.
2: 827.

0: 827.
1: De Fouten 1500.
0: Ja, de lijst die we samen met jou hebben gemaakt. De afgelopen tijd kon je je stemlijstje invullen voor de Fouten 1500. Ja, en Maaike, dat heb jij ook gedaan, hè?
2: Goedenavond, Tom.
0: Ja, hallo. Ja, dankjewel voor je stemlijstje.
2: Ja, graag gedaan. Dat is meestal wat ik kan doen.
0: We gaan even terug naar de tijd dat jij naar de middelbare schoolfeestjes ging.
2: Ja, dat klopt.
0: Hoe zagen die eruit?
2: Ja, dat was een alcoholvrije feestjes gedaan. Ja. Want in de 16 jaar mocht je sowieso nog niet drinken.
0: Nee.
2: En dan gingen wij naar de Morgenzon in het dorpje Zeeland. En dan gingen we lekker feesten met de hele school.
0: De Morgenzon in het dorpje Zeeland?
2: Ja.
0: En dan met een blikje energy en een zakje chips?
2: Nou, voornamelijk gewoon cola, 7-Up, Fanta. Ja. De energy was toen nog net niet...
0: Dat komt later nog weer. Ja. En heb je nog vriendinnen uit die tijd overgehouden aan nu? Of...
2: Ja, eentje. Dan ga ik sowieso naar een paar festivals, maar ook naar de foute parties als ze in het dorp zijn.
0: Kom je zaterdag naar de foute party of welke bedoel je? Een andere?
2: Andere foute party. Deze zaterdag heb ik laatst familiefeest.
0: Nou, maar dan zien we je gewoon ergens anders in het land. Zo is het ook, hè?
2: Daarom. Menno, die komt sowieso met de kermisstof weer draaien.
0: Gezellig. Hey, en dan moeten we even terug dus naar die middelbare schoolfeestjes met de cola en de chips. Welk liedje heb je daaraan overgehouden wat je nog steeds graag hoort?
2: De Sugar Babes met Round Round.
0: Ik ga hem voor je draaien, want dankzij jou is die op 826 terechtgekomen.
2: Helemaal top.
0: Doei doei.
2: Doei doei.

0: Radio Feestweek van het jaar.
1: De Foute 1500. Q-Music. 825.

125 in de Foute 1500. Brian Adams en Everything I do it for you. Zometeen, na het nieuws van 9, gaan we verder met de Foute 1500. Onder andere Nick Kamen komt eraan. Maar ook hebben we Nick en Simon.

0: to 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
6: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
9: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis, dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
12: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
13: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
14: It's playtime.
15: It's playtime.
16: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
17: Oh, wat een goal! Goal?
18: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
19: Oh. Goedemorgen allemaal!
20: Altijd een energiek begin van je dag met Crowe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.crowe.nl.
21: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
22: Dat gaan we vieren!
21: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
23: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
24: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
23: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
24: Wat doe ik aan?
23: Shop nu bij Zalando.
21: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
22: Dat gaan we vieren.
21: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
25: Omdat je mijn favoriete papa bent.
26: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
27: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Sample Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
28: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
29: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
28: Sorry Bo, het is beauty.
29: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
0: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
1: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
0: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
5: 9 uur, goedenavond. Het Q-Music-nieuws van nu.nl. Met Fieke Hamers.
6: Goedenavond. Politieagenten en beveiligers hebben moeten ingrijpen buiten bij het aanmeldcentrum Ter Apel. Er ontstond vanavond een opstootje tussen meerdere asielzoekers. Zeker 2 mensen kregen van de politie de opdracht op de grond te gaan liggen. 1 van hen werd door beveiligers afgevoerd. Hulporganisaties als Vluchtelingenwerk waarschuwen al een tijdje voor oplopende spanningen. De asielopvang bij aanmeldcentrum Ter Apel zit al tijden overvol. Een multitalent is niet meer. Dat schrijft premier Rob Jette op X nadat bekend werd dat kunstenaar en tv-maker Wim T. Schippers woensdag is overleden. Hij was 83. Naast zijn conceptuele kunst als de pindakaasvloer, zijn radioprogramma Ron Flon Flon, is hij voor veel mensen vooral bekend als de stem van Ernie in Sesamstraat.
10: Als ik op mijn bugel en drums ga spelen, maak ik dan mijn beste vriend Bert wakker? Natuurlijk niet, want hij is al wakker!
6: Voor velen was hij een jeugdheld, schrijft Jette. Hij wenst de nabestaanden veel sterkte. Het vredesakkoord tussen Iran en de VS is elektronisch ondertekend door president Trump en de Iraanse parlementsvoorzitter. Dat heeft Trump bevestigd. Over de deal is nog veel onduidelijk. Vrijdag moet een ondertekeningsceremonie plaatsvinden in Zwitserland. Volgens Trump wordt daarna bekendgemaakt wat er in de overeenkomst staat. En onzekerheid voor deelnemers aan de marathon van Sneek. De vergunning voor het hardloopevenement is ingetrokken vanwege het EHBO-plan, meldt Omroep Friesland. Dat is opgesteld door een nep-ambulancebroeder uit Groningen die recent is veroordeeld. Terwijl zijn rechtszaak nog liep, had hij zijn dienst als EHBO'er aangeboden bij de marathon van Sneek. En toen de gemeente daarachter kwam, werd de vergunning ingetrokken. Morgen beslist de gemeente of de 3000 hardlopers toch mogen starten. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Komende nacht koelt het af naar een graad of 10. En morgen een stuk warmer dan vandaag met 20 tot 25 graden.
5: Het Smaaiste meldt een file op de A2 Eindhoven richting Maastricht-Noord bij Echt. 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En een flitser gemeld op de A50 Eindhoven richting Os. Hekte met de paal 116.2.
14: Q-Music is proud to be found.
22: Tom van der Weert.
5: Avond. Ja, deze man die is goed vertegenwoordigd in de Foute 1500. Maar liefst 12 keer staat hij erin. Henrique Iglesias, hoor je nu.
14: De grootste radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500.
22: 824.

0: 123, Wesley Bronkhorst in de Foute 1500 met Trots op jou.
1: De Foute 1500.
0: Ja, trots op jou. Als je een stemlijstje hebt ingeleverd voor de Foute 1500, dank je wel. Want dankzij jou is dit hem geworden. De lijst die je tot en met vrijdagmiddag hoort. Dan heeft Domien de grote finale. Ja, de lijst kun je ook meelezen. Qmusic.nl of de Q-app. Top 10 houden we nog even geheim. Die hoor je dan vrijdagmiddag. En tot die tijd gewoon lekker alleen maar foute hits. We hadden net dus Wesley Bronkhorst. Ga nu naar Nick Kamen, I Promise Myself. Mirjam uit Wervershoofd heeft erop gestemd. Ook Esther uit Adorp. Ze zegt gewoon lekker fout. Het zijn lekkere jeugdherinneringen. Ellen zegt hier, dit liedje was mijn moeder helemaal gek op. Ja, en Daphne slaat de spijker op zijn kop. Mooie man, helaas veel te vroeg overleden. En wat blijft dit toch een pareltje, zegt ze erbij. Nick Kamen staat op 822 in de Foute 1500. Hier is I Promise Myself bij Q.

dit is een leuk in de categorie. Wat doet Jason Derulo met al zijn poen? Hij vindt het dus gedoe als hij boven is in zijn gigantische villa. Als hij dan zin heeft in een drankje, terwijl hij eigenlijk moet gaan douchen. Dan vindt hij dus gedoe om naar beneden te lopen. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft een complete bar laten bouwen in zijn badkamer. Dus voordat hij de douche aanzet, dan kan Jason gewoon even naar de bar lopen. En dan lekker onder de douche. Ja, dat doe je als je geld hebt. Toch, Jason? Wat een figuur. En goede hits. Savage Love dus op 821 in de foute 1500. Je hoort zo meteen Nick en Simon. En eerst...

0: grootste radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: 819.

0: zeg.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja.
0: Echt serieus? Wat een geld.
5: 18.000, godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
9: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
11: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
10: ANWB zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
12: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
15: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
14: Dus?
15: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
14: Ah, met superkorting.
15: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
14: Prijsvrije vakanties.
16: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
14: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de last minute super sale.
16: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
17: Q-Music, the party. Q-Music vind je vrijdag tijdens het Dorpsfeest in Sint-Johannescha met Edwin Hoorlander, tijdens het Foute Feestje in Tilburg met Menno Barreveld, in de feesttent in Nijenveen met Lars Boelen en in Bibelo Dordrecht.
18: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
19: Q-Music. Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
6: Altap.
19: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
11: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
11: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
10: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel.
20: op mobiel.nl.
21: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
20: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel op mobiel.nl.
22: De Foute 1500.

0: Foute 1500 bij Q Music. Nummertje 817. ATC and Around the World.
1: De Foute 1500.
0: Ja, ik ben dan toch een beetje bang voor het volgende liedje. Of voor de volgende foute hit die ik ga draaien. Marjolein, goede avond.
2: Hi, goeie avond.
0: Laten we beginnen bij, hoe was je maandag?
2: Ja, prima. Lekker gewerkt in de kinderopvang. Dus lekker weer erbij. Ja,
0: leuk. Wat voor kinderopvang? Peuters? Of het hele pakket?
2: Ja, ik sta op de babygroep. Dus eigenlijk is de locatie van 0 tot 4. En ik sta dan op de babygroep van 0 tot 2,5.
0: Leuk.
2: En zo een agrarisch kind dagverblijven. Dat is wel heel leuk. Lekker op eten.
0: Oh, met diertjes en alles erbij?
2: Ja hoor, de koeien, de geiten, alles.
0: Fantastisch.
2: Ja, zeker.
0: En morgen?
2: Morgen ben ik vrij, dus een dagje thuiswerk op het bedrijf.
0: Oh, nou, dat klinkt helemaal fantastisch.
2: Ja, zeker.
0: Ja, je hoort het, ik ben het een beetje aan het uitstellen. Want ik zei net al, ik ben toch altijd een beetje bang als ik dit ga draaien op de radio. Ja. Maar ja, er is heel veel op gestemd. Waaronder, ik zag hem in jouw stemlijstje voorbij komen. Dus ik dacht, ik bel maar even. Wat is het verhaal achter dit, gedrocht wil ik niet zeggen, maar... Het is wel even een slag apart natuurlijk.
2: Ja, het is natuurlijk lekker fout, maar toen ik op basisschool zat, kwam dit liedje uit en toen op de basisschool zong je dit van voor tot achter mee. En nou werkt het in de kinderopvang en dan is het echt een perfect liedje om te draaien. Heel die kinderen gaan allemaal los.
0: Nou, ik heb een dochtertje van over 3 maanden wordt ze 2. Ik heb deze nog nooit aan haar laten horen, maar denk je dat dit een hit gaat zijn voor haar?
2: Jawel, ja, vooral het kuitje Piet, dat blijft wel een soort hangen, dus dat gaat er wel gauw in zitten.
0: Ja, ik weet niet of ik dit moet doen hoor. Kom ik er nooit meer vanaf zeker.
2: Nee, klopt. Ik heb vandaag ook 6 keer geluisterd. Dus,
0: 6 keer?
2: Ja, dan ben je wel zat hoor.
0: Oh, dan wordt dit de 7e keer.
2: Nou ja, blijkbaar.
0: Ja, ja, we gaan het toch doen Marjolein. Want dankzij jou is die terechtgekomen op plekje 816. Dus dank voor je stemlijstje. Leuk even te spreken. Fijne avond en werk ze morgen. Lekker thuiswerken.
2: Ja, dankjewel. Fijne uitzending.
0: De groetjes, doei.
2: Doei. Nummer.

0: als ik terug kon in de tijd.
1: De 1500.
2: De Foute 1500.
1: Q Music.
2: 813.

0: 813. Madonna in de Foute 1500. Like a Virgin. Lars Boelen.
1: Tom van der Weert.
0: Jij kleed jezelf nog even lekker fout aan.
1: Ja, ik denk dat is toch even belangrijk. We zitten in die Foute 1500. Ik moet mezelf ook een beetje...
0: Ja, dat ziet er goed uit hoor.
1: Fresh to impress.
0: Kleed lekker af zo.
1: Glitterhoedje, een roze bow om mijn nek. Ik ben helemaal klaar voor.
0: Helemaal klaar voor weer 3 uur lang foute hits. Wat hebben we zo meteen bij jou?
1: God, een hoop lekkere liedjes. Onder andere Roxette.
0: Fijn.
1: Joyride. Maar ook

0: waanzinnig slecht uit.
1: Zometeen meer.
2: Foute 1500.
3: Q Music is proud to be fout.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
6: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Zonalarm! Smeren naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
12: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
13: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
14: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
15: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
11: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
16: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
17: Een heel boek? En de kinderen dan?
16: Die zijn veel te druk met spelen.
17: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
16: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
17: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
16: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
17: Proost.
16: Op sunweb.nl.
11: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
18: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
19: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
20: Zomersale bij Kees Smit Tuinmeubelen. Maak je tuin klaar voor de zomer met kortingen tot 40%. Shop nu op keesmit.nl/zomersale.
21: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.

0: Mudmasters Biddinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op mudmasters.nl.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
6: Het is bijna 10 uur, het Q Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Fieke Hamers.
7: Goedenavond. Het Europees Parlement en de lidstaten zijn het na 10 jaar onderhandelen eens geworden over de rechten van luchtvaartpassagiers. Als je gaat vliegen kun je binnenkort weer gratis je handbagage meenemen. Ook blijft het recht op een vergoeding tot €600 bij een lange vertraging. Ook moeten luchtvaartmaatschappijen transparanter zijn over hun ticketprijzen. Op een luchtmachtbasis in de Amerikaanse staat Californië is een bommenwerper gecrashed. De bommenwerper van het type B-52 Stratofortress crashte kort na het opstijgen. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Ondanks het vredesakkoord tussen Amerika en Iran blijven Israëlische troepen in Libanon, de Gazastrook en Syrië, zolang als noodzakelijk is, zegt Israëlische premier Netanyahu. Netanyahu verdedigde de oorlog van zijn land en de Verenigde Staten tegen Iran. Hij zegt dat hij het niet altijd eens is met Trump. Soms zijn we het minder met elkaar eens. Ik ben verantwoordelijk voor de veiligheidsbelangen van Israël. En een bijzondere bestuurder van een OV-fiets in Rotterdam vanmiddag, een zwerm bijen. De zwerm was op zoek naar een nieuw huis en dat is heel normaal, zegt een imker bij RTL. Als een bijenvolk zich voortplant en er een tweede koningin komt, vertrekt de helft van het volk met een koningin. Want er kan er maar één van zijn. Waarom dan die OV-fiets? Vliegen is heel vermoeiend, zegt de imker. Ze moest dus even uitrusten. Uiteindelijk werd de zwerm meegelokt naar een bijenkast. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Komende nacht koelt het af naar een graad of 10 en morgen een stuk warmer dan vandaag met 20 tot 25 graden.
6: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Eén vertraging die staat op de A20 Gouden Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en Krooswijk. Daar is een ongeluk gebeurd. Je vertraging 8 minuten. En één flitser gezien langs de A6. Joure Emmeloord bij 282.5.
8: Q Music is proud to be found.
9: Lars Boelen.
6: Wat een heerlijke week. Snel door met de foute hits. Zometeen Gerard Joling.

0: Britney Spears en Stronger op 812. Goedenavond, Lars hier. En ik weet niet hoe bij jou de vlag erbij hangt, letterlijk. Is je huis versierd helemaal in oranje stemming op de straat vanwege het WK? Ja, daarover gesproken trouwens, wat een deceptie gisteravond, hè. Oi, oi, oi. Ja, ik had toch zo gehoopt dat we zouden winnen. Ook mede vanwege de pool die ik ingevuld op 2-1. Ja, het is 2-2 geworden. Ik zit dan op zo'n avond zit ik helemaal als een soort bondscoach op de bank. Helemaal op het puntje van de bank. Ik heb ook jarenlang gevoetbald trouwens, hè. Ja, ja. Ja, als ik niet voor de radio had gekozen, dan was ik nu... Ja, had ik daar nu gewoon op het veld, had ik daar op het veld gestaan. Nee, zonder gekheid. Alles is hier ook versierd. Daar wil ik naartoe. Alles is hier ook versierd. Niet in WK-stemming, maar als ik om me heen kijk... Ja, zie ik ballonnen met tijgerprintjes, panterprintjes, heel veel glitters en heel veel foute muziek. We zitten namelijk midden in de foute 1500. Tot en met aanstaande vrijdag hoor je 24 uur per dag alleen maar foute hits. Gekozen door jou. Want op het volgende nummer is gestemd door onder andere Sam, Wilma, Demi en Femi. Op
1: 811
0: vinden we Gerard Joling.

0: 810 in de foute 1500. Roxette en Joyride. Dan ga ik even naar Saskia. Saskia, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hey Saskia, ik zie dat je lijstje hebt ingevuld voor dit jaar.
1: Ja, uiteraard.
0: Hartelijk dank daarvoor.
1: Heel graag gedaan.
0: Daar zijn we je zeer erkentelijk voor. Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. Want mede dankzij jou hebben we die foute 1500 kunnen samenstellen. Tot en met vrijdag hoor je die. Nou viel mij één ding op, Saskia. En ik wil dat even met jou bespreken. Want je hebt je lijstje ingevuld voor dit jaar. Maar ook vorig jaar, het jaar daarvoor. Ook nog 2022. En het liedje waar we nu naartoe gaan, dat op 809 staat. Mm-hmm. Dat stond in al die voorgaande lijstjes niet. En dit jaar stond het er bij jou in. Dus ik ben dan toch benieuwd, waarom stond hij dit jaar dan in één keer op jouw lijstje? Het gaat om Tim Douwsema en Monique Smit en één zomeravond met jou.
1: Laat ik zo zeggen, je hebt altijd te weinig plek om alle nummers in te vullen.
0: Ja.
1: En ja, dan moet ik een keuze gaan maken.
0: Ja, ja, precies. Dus jij zegt, deze is nu wel in mijn beste 40 gevallen. Want waar de voorgaande jaren er betere liedjes waren, zeg jij, maar nu niet. Nu vind ik dat deze hoort er nu wel bij.
1: Ja, zeker.
0: Het is grappig, want er zijn dus meer mensen die zoals jou gedacht hebben, Saskia. Want deze staat dus nieuw in de lijst dit jaar.
1: Oh, wat geweldig.
0: Bijzonder is dat, hè?
1: Zeker, ja, helemaal.
0: Met jou, heel veel andere mensen die stemden op dit nummer. Daarom staat hij, het is echt knap ook dat hij zo hoog staat voor een liedje wat uit 2011 komt. Dat is al zo oud, het is al 15 jaar oud. Tim Douwsema en Monique Smit en één zomeravond met jou. Ik ga hem nu voor je draaien.
1: Helemaal geweldig, dankjewel.
2: 809.

0: DJ Jean. En de lounge in de foute 1500, die zometeen onverminderd verder gaat.
1: En dat betekent slapeloze nacht, of niet?
0: Met onder andere... Slapeloze nachten, de opposites. En ook deze komt eraan. Scorpions. Wind of Change, hoor je zo.
2: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is... Aldi.
7: Dat gaan we vieren.
6: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
6: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
7: Dat gaan we vieren.
6: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
9: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
14: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
15: Omdat je mijn favoriete papa bent.
16: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
17: Hallo.
18: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
17: Ja hoor.
18: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
17: Tuurlijk.
18: En een kwast? Hoi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
17: Ja.
19: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
20: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AHA kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AHA verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AHA borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn.
21: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
22: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
21: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel op mobiel.nl.
23: Oh. Goedemorgen allemaal.
24: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga Ga naar douche.kroon.nl. Voel mij zo
0: free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
1: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
0: Wow, dit is echt nice.
1: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
0: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
17: De Foute 1500.
25: Lars Boelen.
26: Met nu Scorpions. Dit is Wind of Change.
27: Q Music is proud to be found.
25: 806.

opposite. Slapeloze nacht op 805. Ook slapeloze nachten voor Angela deze week. Stuurt ze net in de Q-Music app. Die zegt, ja, het wordt wel moeilijk om op tijd naar bed te gaan met deze heerlijke foute muziek. Ja, Angela, dat zijn de bijwerkingen van de foute 1500. Idols, dat programma, weet je wel. Daar moet ik het even met jou over hebben. Dat heeft ook bijwerkingen. En dan vooral als je tweede wordt in dat tv-programma. We weten allemaal nog wel Jamai versus Jim. Jim werd tweede. En als je tweede wordt in Idols, dan is je carrièrepad eigenlijk al een klein beetje uitgestippeld. Dan ga je eerst zingen. En daarna zorg je dat je een wasbordje krijgt. En vervolgens ga je een beetje vrouwen gek maken. Dat is wat je gaat doen. Jim deed dat in, en doet nog steeds in verschillende films. Bijvoorbeeld Onze Jongens. Daarin speelt hij een stripper. Datzelfde geldt voor de nummer 2 in Idols in Engeland. Dat is Garrett Gates, die werd daar tweede. Hij maakt nu ook vrouwen gek. Doet dat niet in films, maar hij zit in een soort... Ja, hoe ga ik dit zeggen? Ja, Garrett Gates die heeft een carrièrepad gekozen... in een soort boyband waarin weinig wordt gezongen. Met 4 andere mannen heeft hij een soort Magic Mike act... waarbij hij... zo goed als alles uittrekt. Garrett Gates. Ja. Dus ze treden op, dan zingen ze een beetje. Ze dansen een beetje en vooral... strippen. Ja, mocht je nou geïnteresseerd zijn in mannen met een wasbordje... dan zou ik vooral even willen adviseren... Google even Garrett Gates en bekijk even zijn Instagram-pagina... want dat is dan echt likkebaarder, denk ik. Dit deed hij nog voordat hij begon met strippen. Scoorde hij nummer 1 hit. Garrett Gates. Any One of Us, but you.

0: Op 803 in de Foute 1500 Blondie en Denise. Dan is op het volgende nummer gestemd door onder andere Kimberly. En die zegt erbij, wie dit niet mee kan dansen, is gek. Dat zijn nogal uitspraken, Kimberly.
1: Sorry.
0: Wie dit niet mee kan dansen, is gek. Toen heb ik even zitten kijken, oké, dit liedje. Dit heeft inderdaad, volgens mij, kon ik me herinneren, een dansje. Maar ik ben het dansje even kwijt. Zou je me eventjes kunnen helpen, Kimberly? Hoe ging dit dansje ook alweer? Of is het misschien handiger dat we eerst even zeggen om welk liedje het gaat?
1: Ja, het gaat om Lief Klein Konijntje van Henkie.
0: Ja, Lief Klein Konijntje van Henkie. Maar dat nummer heeft dus een dansje. Maar, hoe gaat die ook weer? Leg het even uit voor iedereen, want we hebben natuurlijk geen beeld erbij. Maar hoe gaat het dan? Dan kunnen we hem zo meedoen. Ja, dat weet ik niet. Daar gaan we.
1: Nee, bij lief, dan doe je je handen gekruist over je schouders. Dus en dan sta je dan, lief.
0: Lief.
1: En dan klein met je duim en je wijsvinger. Dan doe je klein.
0: Klein. Ja, zo van klein, ja.
1: Nou, konijntje spreekt voor zich. Twee handen op je hoofd en dan konijnoortjes.
0: Ja.
1: Ja. En wat een vliegje. Nou, vliegje, met je handen een beetje papperen.
0: Papperen,
1: op zijn
0: neus. Op zijn neus. Dat is het.
1: Ja, en dat zoemde heen en weer. Ja, dan ga je met je handen weer heen en weer.
0: Maar dit lijkt dus makkelijk. Maar het gaat allemaal best wel lief, klein konijntje. Dat gaat allemaal heel snel.
1: Het gaat natuurlijk wel sneller, ja.
0: Ja. Dus dat wordt
1: ook... Ik blij ben dat er geen beeld van jou bij
0: is. Wij verwachten natuurlijk zometeen een filmpje van jou.
1: Oh, tuurlijk.
0: Dat dit eventjes wordt gedemonstreerd, hoe dit gaat.
1: Ja, tuurlijk. Geen probleem.
0: En dan stuur jij dat even via de Q-Music App deze kant op. En dan knal ik het even op mijn Instagram.
1: Ja, dat is goed. Leuk.
0: Ja, dan ziet heel Nederland... Hoor. Ja, dan is er toch beeld bij.
1: Dat is goed hoor. Dan moet ik er wel eventjes twee mensen bij vragen, want het was hun liedje. Die van mijn zonen.
0: Oké, nou dan even lekker met z'n drieën.
1: Dat is goed.
0: Met beeld. Oké, dan ga ik hem nu draaien en dan even in de startposities hou je zonen erbij, filmen en dan ga ik hem nu draaien.
1: Dat gaat ik zeker doen.
0: Oké, succes. Ik zie het filmpje verschijnen. Yo.
1: Dat is goed. Doei. Hoi. Doei. Ja.

0: neus.
1: Ja, ja. Zo, mensen. We gaan een beetje leven in de brouwerij brengen. We doen het nog één keertje. Alleen gaan we steeds een beetje sneller.

op 801 in de foute 1500, Laureen en Euphoria. Op het volgende nummer is gestemd door onder andere Suzanne uit Brummen, Suzanne uit Bovensmilde, Suzanne uit Purmerend, Suzanne uit IJsselstein, Suzanne uit Haarlem, Suzanne uit Laren. Even kijken, er is ook nog op gestemd door Suzanne uit Appelscha, Suzanne uit Delfzijl, Suzanne uit Drachten, Suzanne uit Montfoort en Marieke uit Borne. Nee, dat is ook Suzanne. Goed, op 800 vinden we Suzanne van VOF de Kunst in de foute 1500.

0: op 800 in de Foute 1500 VOF de Kunst. En Suzanne, dat betekent dat we officieel nu de eerste 700 liedjes van de lijst hebben gehad. Nog 800 te gaan, of eigenlijk... Nee? Of hebben we dan eigenlijk nog 799 te gaan? Ja, toch? Of niet? Ja, want dit was nummer 800. Nou, maakt ook niet uit. Zometeen een hoop lekkere muziek. En ook het nieuws komt eraan van Fieke. Fieke, wat zit erin?
1: Nou ja, ieder moment klinkt het fluitsignaal op het WK voor de Rode Duivels.

0: maar. Is dit alles? Nee, zeker niet alles.
1: Zometeen meer.
2: Foute 1500.
3: Q Music is proud to be fout.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
7: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
1: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
8: It's playtime. It's playtime.
9: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Zie je nou wel, ze ruikt me.
12: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
13: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
14: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
15: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in besparen. Op Dirk kun je rekenen.
16: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
15: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.

0: Hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed. Thanks, bo.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
1: En actie, olifant.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
4: Inmiddels 11 uur geweest, het Q-Music nieuws van nu.nl. Van Fieke Hamers.
5: Goedenavond. In Nunspeet op de Veluwe is een vrouw met haar Porsche dwars door de muur van een supermarkt gereden. De auto kwam terecht tussen de bloemenafdeling en de zelfscankassa's. De schade is enorm, maar er raakte niemand gewond. Het zou gaan om een ongeluk. Volgens een medewerker van de supermarkt was het vooral flink schrikken. En er wordt veel gereageerd op het overlijden van Wim T. Schippers. Naast zijn conceptuele kunst en zijn radio- en tv-programma's is hij voor veel mensen vooral bekend als de stem van Ernie in Sesamstraat.
6: Als ik op mijn bugel en drums ga spelen, maak ik dan mijn beste vriend Bert wakker? Natuurlijk niet, want hij is al wakker.
5: Paul Hane, die de stem van Bert inspreekt, is enorm geschrokken en noemt Wim T. Schippers ontzettend geniaal. Cultuurminister Letschert noemt hem een fantastisch kunstenaar. Ook onder andere premier Jette, operazangeres Francis van Broekhuizen en Faber Yeo van de jeugd van tegenwoordig eren hun held. De Oekraïense marine heeft een tweede Nederlands schip gekregen om de Russische zeemijnen mee op te ruimen. Dat meldt de NOS. Volgens de bevelhebber van de Oekraïense marine is de Oekraïense vlag op de mijnenjager gehesen in het bijzijn van de commandant van de Koninklijke Nederlandse marine. Het schip is 40 jaar oud. Oekraïense matrozen zouden in het geheim wekenlang hebben geoefend met de besturing van de schepen.
7: WK 2026.
5: België heeft zojuist op het WK 1-1 gelijk gespeeld tegen Egypte. En in Rotterdam is het feest vanavond na de WK-stunt van Kaapverdië. De WK-debutant speelde met 0-0 gelijk tegen topfavoriet Spanje. Van de 26 spelers in de selectie van Kaapverdië zijn er 6 in Rotterdam geboren. Honderden mensen gingen de straat op en vierden feest. En auto's reden al toeterend met Kaapverdiaanse vlaggen rond. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. De komende nacht koelt het af tot een graad of 10. En morgen een stuk warmer dan vandaag met 20 tot 25 graden.
4: En op de weg lekker rustig. Geen files en ook geen flitsers.
8: Q Music is proud to be fun.
9: Lars Boelen.
4: Speciale dank aan Meerte, Inge, Teun en Tamara. Dit jaar weer in de lijst, dankzij jullie. Anastasia, Left Outside Alone.
10: De grootste radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500.
11: Nummer 799.

0: op 798 Kinderen voor Kinderen en Ola Ole Ole. Ik heb altijd een bepaald liedje, één keer in de zoveel tijd, wat ik dan te gek vind, dat draai ik dan keer op keer. Dat noem ik dan ook mijn keer op keer knallen, dat draai ik op repeat. Als ik dan anderhalf uur in de auto zit, dan draai ik dat nummer non-stop. Evita, jij hebt eigenlijk ook zo'n nummer, dat draai je altijd en dat gebruik je altijd tijdens het afwassen, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Welk nummer is dat?
1: En dat is Bad Touch van de Bloodhound Gang.
0: En waarom die?
1: Ja, dat klinkt gewoon lekker.
0: Het is gewoon lekker, ja. Nou zit ik even, alleen tijdens het afwassen of nog tijdens andere evenementen in huis?
1: Nou, bijvoorbeeld tijdens het stofzuigen of van schoonmaken.
0: In principe is dit, zeg maar, is dit de katalysator van het huishouden, de bad touch.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Kunnen we wel zeggen, ja. Een beetje de aanjager, dat it keeps you going.
1: Ja, klopt.
0: De fuel in de brandstoftank.
1: Inderdaad.
0: Oké, nou leuk. Hey, nou zat ik even te denken. Het is inmiddels 11 uur 's avonds geweest. Heb jij toevallig nog wat afval staan van vanavond?
1: Nee, helaas niet. Maar ik wil hem wel graag horen.
0: Maar dit zou zonde zijn als ik hem ga draaien natuurlijk. Kun je niet nog, is er nog wat te stofzuigen dan?
1: Nou, stofzuigen kan altijd.
0: Nou, dan zou ik zeggen, pak de stofzuiger erbij. Dan dit keer geen Queen, maar gewoon lekker Bloodhound Gang. En de Bad Touch, die staat dit jaar op 797.
1: Ja, ga ik zeker doen.
0: Succes met stofzuigen.
1: Dankjewel.

0: berichtje van Nicky Schouten in de Q Music App. Die zegt, heerlijk in Spanje met de foute 1500 op. En doe maar, maakt het alleen maar beter. Doe maar. En is dit alles op 796 in de foute 1500. Eén plekje hoger, daar vinden we Critical Mass, Burning Love, op
1: 795.

0: het is wel lekker je afslag missen, Jeremy. Ja, dat stuurt hij net in de Q-Music app. De Critical Mass en Burning Love op 795 in de foute 1500. Die duurt tot en met aanstaande vrijdag. En als klap de vuurpijl, dan sluiten we hem zaterdag groot af met de foute party, de big one, in het Philips Stadion in Eindhoven. Zometeen maak je kans op tickets. Hoe en wat vertel ik je zo. En ook deze komt eraan. Fleetwood Mac, Everywhere. En deze van Kenny B. Parijs, hoor je zo.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
5: Dat gaan we vieren.
4: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
4: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
8: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf 299 euro per maand. En krijg je 50 euro korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
12: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
13: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
14: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
15: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
16: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
12: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
17: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
12: Oranje. Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
18: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
19: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
20: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
21: Kruidvat, steeds verrassend.
5: 1500.
21: Lars Boelen.
0: En nu Fleetwood Mac. Dit is Everywhere.
22: Q Music is proud to be found.
21: 794.

0: Wee-Wee op 793. In de foute 1500, Kenny B. In Parijs.
1: De foute missie. De foute missie.
0: Deze week maak je tijdens de Foute 1500 kans op tickets voor de grootste foute party ooit. De Foute Party, de Big One. Aanstaande zaterdag in het Philips Stadion in Eindhoven. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is de Foute Missie. En die ga ik je nu geven. En deze Foute Missie is geïnspireerd op iets wat ik op TikTok zag. Namelijk Wessel van Bakel. Die doet iets heel grappigs en ik dacht dat gaan we ook gewoon nu even doen. Die zingt liedjes, maar dan alleen met het woord frikandel. Dan wil je natuurlijk weten hoe dat klinkt. Nou, bijvoorbeeld Cheerio in de frikandelversie.
2: Oh.

0: een frikande, enzovoort, enzovoort.
1: Een frikandel,
0: een frikandel.
1: Een frikandel, een frikandel.
0: Ja, ik dacht, dit is lachen. Dit wordt voor nu de foute missie. Verfrikandel, het volgende nummer. Het nummer Weekend van Face DJ Ruud. Dus je moet dat nummer zingen met alleen maar het woord frikandel. Zal ik het even voordoen? Ik doe het gewoon even voor, want ik kan me voorstellen dat je denkt, waar begin ik? Ik doe het gewoon even voor. Luister goed. Ik weet niet of het goed gaat, maar ik ga het wel proberen.

Q-Music is proud to be Fout. De Foute 1500. De grootste radiofeestweek van het jaar. Q-Music, nummer 791.

0: 791 in de foute 1500. ABBA en I Have a Dream. Nou, I Have a Dream, I Have an Idee.
1: De foute missie. De foute missie.
0: Soms heb je een idee en dan in theorie klinkt het als een waanzinnig idee. En denk je, ach, dit wordt fantastisch, dit wordt leuk, dit gaan we doen. En dan blijkt het in de praktijk eigenlijk helemaal niet leuk te zijn of te moeilijk. We hebben een foute missie. Daarmee maak je kans op 4 tickets voor de foute party. Daar wil ik even bij zeggen. 4 tickets voor de foute party aanstaande zaterdag is geen lullige prijs of zo, hè? Holy macaroni. Dat is vet, hè? Ik kan de line-up er nog wel even voor je bij pakken als je het leuk vindt. Mel C, Bango Boys, K3, Samuel Welte, Chris Cross Amsterdam, 3T, Rolf Sciences, Mental Tio, Toybox is erbij, Marcus Schuitmaker, Gers Bedoel, Chaotic. En we gaan ook met z'n allen Nederland-Zweden kijken op groot scherm. Het wordt gewoon een waanzinnige avond, daar kan je bij zijn, 4 tickets. Daarvoor hadden we bedacht, een leuke missie. Ik zag namelijk op TikTok een gozer die verfrikandelt bepaalde liedjes. Bijvoorbeeld Cheerio.
2: Een frikandel, frikandel.
0: Enzovoort. Dus hij zingt liedjes met alleen maar het woord frikandel. Toen dacht ik, nou, dan is de missie. We verfrikandellen weekend van Feest DJ Ruud. Frikandellen, frikandel. Frikandel. Ik had hem nog helemaal voorgezongen ook. Geen reacties. Gewoon niemand. Niemand die. Is het dan de. Maar ik vraag me dan af: is het dan de prijs die niet goed genoeg is? Waarvan ik denk: het is een fucking leuke prijs. Ja. Zeg maar, het kan niet aan de prijs liggen. Dus dan is het te moeilijk. Dus we hebben iets bedacht wat misschien veel te moeilijk is. Niemand snapt het.

0: moeilijk is als het niet te begrijpen is, laat het ook vooral weten.
1: Maar nou even die tickets.
0: Oh ja, die tickets moeten we nog weggeven. Nou, wat, oh ja.
1: Ja, bestel gewoon een frikandel met je favoriete saus.
0: In de Q-app, dus spreek het gewoon even.
1: In een audioberichtje.
0: Ik ben benieuwd wat er binnenkomt. Misschien is het ook te moeilijk, hè?
1: Nee, het komt nu. Nu kunnen ze wel appen!

0: Weekend, Feest DJ Ruud en Dirt Caps in de Foute 1500.
1: De Foute Missie. De Foute Missie.
0: Hadden we leuk bedacht van ja, verfrikandel dit nummer maar even. Dus zing dit nummer Weekend met alleen maar het woord frikandel. Frikandel. Nou, dat bleek dus veel te moeilijk. Niemand kon dat doen. Dus we zijn overgeschakeld op plan B. Bestel je frikandel met een audioberichtje in de Q-app. Hoe jij hem het liefste hebt. Dus alsof je in de snackbar staat. Nou, even kijken wat er allemaal binnenkomt. Kleine greep.
2: Een frikandelletje met theesaus, met uitjes.
3: Hey, zei dat jij nou de snackbar? Doe mij maar een frikandel speciaal.
4: Mijn dochter eet altijd frikandellen met appelmoes.
0: René.
5: Ja, goedenavond.
0: René, je moest van ver komen. René, jij hebt ook je bestelling doorgegeven. We gaan even luisteren. Jij hebt hem ook het liefste namelijk zo.
6: Een lekkere frikandel met appelmoes.
0: René, een frikandel met appelmoes, die heb ik niet vaak gehoord.
5: Dat is heerlijk.
0: Maar hoe, hè, maar appelmoes? Dat is toch
5: met appelmoes.
0: Maar alleen appelmoes, geen mayo?
5: Nee, mayo word je dik van, joh.
0: Ja, appelmoes zit gelukkig geen suiker in ook, dus dat valt dat mee.
5: Hey, nee, maar
0: en die frikandel trouwens, ja.
5: Ik lust ook verder.

0: geen andere sauzen dan appelmoes.
1: Jij eet alles met appelmoes?
0: Alles met appelmoes.
1: Maar ook gewoon, weet ik veel, nasi met appelmoes?
0: Nee, dat is wel heel gek, hè.
1: Oké, okay. Maar spaghetti met appelmoes?
0: Nou,
1: ook niet.
0: Heb ik ook nog niet geprobeerd, maar het is wel een aanrader misschien.
1: Oh, een tosti.
0: Tosti met appelmoes, sowieso.
1: Zo, wat grappig. Ja, ik vind appelmoes wel lekker, maar ik vind de combinatie gek. Ah, fijn. René, het maakt er geen reet uit. Jij wint 4 tickets voor de Foto Party, the big one!
0: Super, dankjewel. Super blij mee. Super
1: jij bent erbij aankomende zaterdag. Dus zorg dat je een lekkere foute outfit hebt en trek dat dan zaterdag aan. Dan zie ik je daar, jongen.
0: Ja, niemand wou daarheen, hè, eigenlijk.
1: Nou, ik denk dat inmiddels stroomt de Q-app helemaal vol. Nee, we kunnen nog heel even over dat spel. Was het nou echt te lastig... Nee, of niet? Was het nou te moeilijk?
0: Ja, ik denk gewoon het hele nummer, weet je wel. Je moet precies weer de juiste toon en de juiste iets hebben om bij in de buurt te komen, weet je. Ik zat ook aan te denken, ga ik het doen, ga ik het niet doen? Ik denk, nou, ik ga wel luisteren naar iemand anders wie het wel doet.
1: En als dan de rest van Nederland dat ook denkt. Ja. Nou, weet je wat, we gaan het morgen gewoon nog een keer proberen met misschien een makkelijker nummer. Kijken of het dan wel...
0: Iets makkelijker nummer, denk ik.
1: Ja, oké, okay, het te moeilijk
0: dan
1: nummer.
0: Dan kom je er wel.
1: Hey, ik zie jou zaterdag, René, dankjewel. En tot zaterdag.
0: En een fijne uitzending.
1: Komt goed, mazzel. Verder met de fouten 1500. Met op plek 789. Lady Gaga. Dit is Paparazzi.

0: Hoor je zo.
1: Zometeen meer.
2: Foute 1500.
3: Q Music is proud to be fout.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
7: Praxis.
8: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
9: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
10: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing. Helder en onafhankelijk.
8: Dat is een Veldzinkadvies.
11: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
8: Kruidvat.

0: met de trein naar België.
1: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat letje, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
5: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
8: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
7: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
9: Inmiddels middernacht geweest. Het Q-Music nieuws krijg je van Oscar van Oorschot.
10: Goedenacht. Bij een supermarkt in Gouda is iemand neergeschoten. Omstanders zeggen tegen de Telegraaf dat het slachtoffer een kind op een fatbike is. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Er zou meerdere keren zijn geschoten. Naar de dader wordt nog gezocht. Premier Jette houdt komende zondag een toespraak bij de onthulling van een nationaal monument voor Molukkers in Rotterdam. Wat hij daarin gaat zeggen is nog geheim. Er gaan geruchten dat hij excuses gaat aanbieden voor de behandeling van de Molukkers die hier in de jaren 50 naartoe kwamen. Meldingen van geweld en discriminatie tijdens de World Pride in Amsterdam komende zomer worden met voorrang opgepakt door de politie, dat zegt burgemeester Halsema. Ook komt er een campagne om mensen aan te moedigen om aangifte te doen. De World Pride begint op 25 juli en duurt 2 weken. Ook voor België is het WK nu echt begonnen. En ook voor onze zuiderburen begon het stroef. Ze speelden met 1-1 gelijk tegen Egypte. Na de eerste helft stond België achter, maar dankzij een eigen doelpunt van Egypte houden de Rode Duivels toch nog een punt over aan de wedstrijd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en af en toe bewolkt. De minima liggen tussen de 7 en 13 graden. 'S Ochtends kan in het binnenland nog een bui vallen. Daarna breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg.
9: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op de weg lekker rustig, geen files. Wel één flitser gezien. Die staat langs de A8 Amsterdam-Beverwijk. Staan ze bij 3.1.
11: Q-Music is proud to be found.
12: Lars Boelen.
9: Door met een favorietje van Wendy. De openingsdans van haar bruiloft. Dit is UB40, Falling in Love with You.
11: Q-Music. De grootste radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500. You sound better with
12: you. 788.

0: De Foute 1500.
1: De grootste radiofeestweek van het jaar.
2: Q-Music is proud to be fout.
0: 787.

0: Afro Bros, John West, Monk en Billy Brandt, Billy Dans of Johan Derks, hoe heet hij ook alweer?
1: Ik zeg, hoe de fuck is Billy Brandt? Dans. Ja. Het is helemaal niks. Oh. Als zanger is hij niks en als jury dit ook.
2: Maar hij heeft zelf geproduceerd, heeft hij onder andere volgens mij mede verantwoordelijk.
1: Nou, ik zit
2: voor
1: niet op Billy Dans te wachten.
2: Oh, ja. Billy Dans staat in de jury.
1: Billy Dans is niet in een situatie dat hij kritisch mag zijn over artiesten die echt iets kunnen.
0: Ach ja, je weet wie het zegt. En eerlijk is eerlijk, hij heeft het niet onverdienstelijk gedaan. Vannacht slaap jij bij mij. Staat op 787 in de foute 1500. Eén plekje hoger, daar vinden we Virgo Sharkey en The Good Heart.
3: 786.

op 784 in de foute 1500. Aiken en Lonely. Er wordt lekker meegeluisterd. Onder andere door Yuri. Laat van zich horen in de Q-Music app. Lekker aan het werk tijdens de nachtdienst met de muziek aan van Q-Music. Remco is erbij. Wat een heerlijke muziek. Ik kom niet aan slapen toe op deze manier. En de wekker die gaat alweer om 5 uur vanochtend. Oké, sterkte ermee, Remco. En Fleur is er ook bij. Nog even snel een rondje met de hond. Was later thuis vanwege een etentje. Lekker die foute muziek op mijn oortjes. Met nu op 783 Modern Talking. You can win if you want.

0: Op 783, You Can Win If You Want van Modern Talking. En ik ga lekker zelf even lekker talken met Zoe. Zoe, goeienacht. Hallo.
1: Goeienacht, hallo.
0: Het volgende nummer stond op jouw stemlijstje en je had er een bijzondere reden bij, vertel.
1: Ja, wij draaiden dit nummer eigenlijk altijd onderweg op vakantie. Ik met mijn zusje samen, mijn vader en mijn moeder. En het gaat om het nummer Ina's Sun Is Up. En wij gingen altijd naar Hongarije. En dat is een autorit van 19 uur met een tussenstop in Wenen.
0: Ja.
1: En eigenlijk mochten mijn zusje en ik altijd op vakantie de muziek bepalen. En wij hebben haar als artiest leren kennen van mijn vader. Die draaide haar heel veel.
0: Ja.
1: En dit was eigenlijk wel een van mijn favoriete liedjes. Dus elke keer als ik dit liedje hoor of een nummer van haar, dan doet het me helemaal denken aan de zomervakantie van vroeger, toen ik een jaartje of 14, 15 was.
0: Echt 19 uur achter elkaar in de auto, Ina.
1: En nou, niet per se achter elkaar, maar wel echt de meeste nummers die van Ina, die stonden wel in de playlist.
0: Ja, ja, precies. Maar jouw vader, zeg je?
1: Ja.
0: Die is enorm fan van Ina.
1: Ja, die is wel een fan van Ina.
0: Ja, die is wel fan van Ina, ja.
1: Ja.
0: Heb je wel eens gezien hoe Ina eruit ziet?
1: Ja. Ja, ja.
0: Snap je ook?
1: Ja, ik denk dan nu,
0: is die vooral
1: ik denk
0: fan
1: dan nu vooral ja, waar is, de jongere versie.
0: Is die fan van de muziek van Ina of is die fan van Ina?
1: Ja, ik denk toch stiekem fan van Ina.
0: Maar lijkt je moeder op Ina is dan de vraag?
1: Nee, mijn moeder lijkt niet op Ina.
0: Nee, oké. Nou ja, god. Je kan maar ergens van dromen toch, zo is het ook.
1: Ja, dat is zeker waar, ja.
0: Ina, jemig. Ja, ik zit dus even op de Instagram te kijken. Nou ja, jij zegt de jongere zelf, maar in principe hoe ze er nu uitziet.
1: Ja, ze ziet er nu ook...
0: ook niet?
1: Nee, zeker niet.
0: Jouw vader is, als ik een beetje zo inschat, jouw vader kennende, nog steeds fan. Nog steeds fan van Ina.
1: Ja, die is nog steeds fan.
0: Oké, nou, ik zou zeggen, gordels om, gooi de deur dicht. We stappen in de auto, 19 uur richting Hongarije. Ik ga Ina en Sun Is Up voor je draaien. Staat dit jaar op 782.
1: Nou, hartstikke leuk, dankjewel.

0: is proud to be fout.
1: De Foute 1500. De grootste radiofeestweek van het jaar.
0: Q Music
2: 781.

0: Della Vita, zei hij op zijn beste Spaans. Oh nee, het is Italiaans. Toch Italiaans? Ja. Op 781.
1: De Foute 1500.
0: De Foute 1500. We tellen langzaam af naar die nummer 1. En daarmee tellen we ook langzaam af richting zaterdag. Dan is het zover. De Foute Party, de big one in het Philips Stadion in Eindhoven. De grootste Foute Party ooit. Line-up. Mel C, Benga Boys, K3, Samuel Welt is erbij, 3T, Rolf Sanchez, Mental Tio, Toybox is erbij, hallo, Marco Schuitmaker, Gerspoor Doel, Keoldik. En als je denkt zaterdag, dan is toch ook die wedstrijd op het WK Nederlands elftal tegen Zweden. Dat klopt, dat gaan we samen kijken. Het wordt waanzinnig aanstaande zaterdag. En zometeen maak je weer kans op tickets bij Judith. En Chris Cross Amsterdam is er ook bij. Aanstaande zaterdag, ze staan ook op het podium, gaan daar ook optreden. Je hoort ze nu samen met Tino Martin en Emma Heesters. Loop niet weg op
1: 780.

0: op 779. Dexys Midnight Runners en Come On Eileen. Carlijn, hallo.
1: Goedenavond, hallo.
0: Carlijn, heb je er eentje thuis of niet?
1: Ja.
0: Oh, je hebt er eentje thuis?
1: Ja, maar dan op miniatuurmodel niveau, zeg maar.
0: Op miniatuurniveau? Ja. Hoe ziet hij eruit dan? Bij mij is die, ja, ik heb gewoon een grote, hoor. Ik kan er gewoon zelf op staan. Jij niet?
1: Nee.
0: Hè?
1: Nee.
0: Ik vraag me heel erg af of we over hetzelfde praten.
1: Ja, dat vraag ik me naar ik ook al.
0: Ja, dan begint nu ook heel erg aan te twijfelen.
1: Jij dacht dat het over de scooter ging.
0: Het ging niet over de... Nee, het ging over de crosstrainer.
1: Oké, sorry.
0: Maar scooter kan ook. Ja, nee, het ging over... Maar heb je een crosstrainer thuis?
1: Ja, die staat op zolder, maar daar ben ik niet vandaag op geweest.
0: Ik heb exact dezelfde situatie. Ik heb er ook eentje op zolder, maar die van mij is inmiddels een wasrek geworden.
1: Oh ja.
0: En dan weet je wel hoe laat het is. Dan koop je zo'n ding vol enthousiasme en dan sta je er eigenlijk nooit op. Hoe zit dat bij jou?
1: Die wordt soms wel als wasrek gebruikt voor onderlakens en zo. Ja, maar precies. Ik ga er ook wel regelmatig op staan, hoor.
0: Goed bezig, ja. De reden, en dat is ook de reden dat jij het woord scooter noemt... is dat jij hebt gestemd op scooter en move your ass.
1: Ja, klopt.
0: Want, wat zet je erbij, Carlijn?
1: Dat is een lekker muziekje voor op de cross trainen.
0: Lekker muziekje voor op de cross trainen. Nou, misschien is dat de geheime sleutel. Want dat heb ik nog nooit geprobeerd. Dit nummer aanzetten en dan op de cross trainen. Misschien wordt het dan wel leuk.
1: Ja.
0: Nou, dat ga ik dus even proberen. Dankjewel voor de tip, Carlijn. En ik ga hem draaien, want scooter en move your ass staat dit jaar op 778.
1: Oké, bedankt.
0: En nu de cross trainer op. Ook al is het midden in de nacht. Huppatee. Naar zolder.
1: Oké.
0: Move your ass. Doei.
1: Fijne avond. Scooter!
2: Back in the house. Yeah. Get up your shirts and wait for further instructions. Starting the microphone business. I've got one message for the next decade.

0: De grootste radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500. Q-Music is proud to be fout.
1: 777.
2: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha.

0: 0800 7770. Steppenwolf en Born to be Wild.
1: De Foute 1500.
0: Gaat zo meteen verder, wou ik zeggen, maar dat is niet helemaal waar. Judith Eijk.
2: Lars Boelen.
0: Leg even uit.
2: We gaan zo meteen een sprong maken terug in de tijd.
0: In het diepe.
2: We gaan in het diepe?
0: Nee, we gaan
2: gewoon een sprong terug in de tijd. Want kijk, eigenlijk heb je natuurlijk, als je luistert, dan mis je ook vaak nog nummers. Je stapt uit de auto, je gaat even koken, je gaat even... Dus je mist ook nummers uit de lijst.
0: Ja.
2: Nou, en daarom ga ik even lekker een stapje terug in de tijd.
0: Klein stapje terug.
2: En dan, dan komen de bangers weer voorbij.
0: Het is ook lekker als je altijd nachtdienst hebt, weet je wel. Dat je dan, als je dan overdag ligt te tukken en niet kan slapen of niet erbij kan zijn.
2: Ja.
0: En je bent nu wakker, dan mis je eigenlijk dus niks van de lijst. We beginnen zo meteen met Chris...

0: hele goede nacht. Het Q-Music nieuws van 1 uur krijg je van Oscar van Oorschot.
1: Goedenacht. In de Rotterdamse wijk Charloes is een peuter zwaar gewond geraakt nadat hij vanaf de tweede verdieping uit het raam viel. Het jongetje van 2 werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Vliegtuigmaatschappijen mogen straks geen extra geld meer vragen aan mensen die alleen handbagage meenemen. Dat heeft het Europees Parlement besloten. Wel mogen ze korting geven aan mensen die dat niet doen. Verder blijven luchtvaartmaatschappijen verplicht om een vergoeding aan te bieden bij vertraging en moeten ze meer doen als mensen een overstap missen. Ook nu er een vredesdeal ligt, blijft het Israëlische leger actief in Libanon, Gaza en Syrië. Dat zegt premier Netanyahu. Hij zegt dat Israël veiligheidszones nodig heeft om het land te beschermen. Wel is Netanyahu blij dat er een akkoord is. Israël is ermee gered van nucleaire uitroeiing door Iran, zegt hij. En de FIFA mag de oude vlag van Iran op het WK verbieden, heeft een Amerikaanse rechter besloten. Het gaat om een vlag van voor de Islamitische revolutie in de jaren 70. Die wordt gebruikt door tegenstanders van het huidige Iraanse regime. Iran speelt vannacht om 3 uur hun eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en af en toe bewolkt. De minima ligt tussen de 7 en 13 graden. 'S Ochtends kan in het binnenland nog een bui vallen. Daarna breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Q-verkeer van Flitsmeister met op dit moment geen vertraging. Wel flitsers gemeld op de A8 Amsterdam richting Beverwijk bij 3.1. En de A10 Zeeburgertunnel richting A10 Noord. Oppassen bij 3.9.
2: Q-music is proud to be found.
0: Judith Eik. 4 toppers bij elkaar volgens Sascha Vonk. En dan hebben we het niet over de toppers. Nee, over Kriskels Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Nieuw in de lijst met Zij hoort bij mij op plek 851.

0: Je hoorde Lila K en Open Sesame op 850.
1: De Foute 1500.
0: Talisa stuurt een appje in de Q-app met de volgende vraag. Tot hoe laat hoor je elke dag de Foute 1500? Of gaat het in de nacht ook gewoon door? Ja, absoluut. Je hoort tot vrijdag 6 uur de Foute 1500. En 24/7 gaat de lijst dus door. Maar om 1 uur 's nachts maken we een sprongetje terug in de tijd. Daardoor hoef je niks te missen van de 1500 Foute hits. Ja, en George Michael had deze lijst dit jaar ook niet willen missen. Want hij staat na 8 edities nu op de hoogste plek ooit met het nummer Freedom. Ja, nog nooit eerder stond hij zo hoog in de lijst. 849, George Michael.

0: De grootste radiofeestweek van het jaar.
1: De Foute 1500. 847.

0: 25 plekken gestegen voor Blues Brothers and Everybody Needs Somebody to Love op 847. Ja, weet je wat nou zo leuk is aan de foute 1500? Je hoort namelijk nummers voorbij komen die je aan verschillende momenten in je leven doen denken. Ja, want we gaan van de zero's gaan we naar de 80's en van de 90's gaan we weer terug naar nu. Echt alles komt voorbij. En nu is het zo dat het nummer TLC en No Scrubs uit de eind jaren 90 Natasha weer terugbrengt naar toen ze een jaar of 13 was tijdens de bonte avond met schoolkamp.
1: Hoi, Natasha hier. Toen ik op 7 zat, kregen we te horen dat we op kamp zouden gaan. En dat daar ook een bonte avond bij hoorde. En dat we daar dus iets voor moesten doen. Kim, mijn beste vriendin, nu nog steeds mijn beste vriendin. Suleika en ik hadden gekozen voor een dans op het liedje TLC, No Scrubs. Suleika kon altijd echt heel goed dansen. Dus zij heeft ons de dansmoves geleerd. En dat we ook echt synchroon gingen met elkaar. Dit hebben we wekenlang geoefend. Bij haar op de kamer, bij Kim op de kamer, bij mij op de kamer. En ook voorgedaan bij onze ouders. En eigenlijk als ik het liedje hoor, dan kan ik hem nog steeds meedansen. En dat na 28 jaar.
2: 846.

0: 0800-1145. Blijf bij mij.
1: De Foute 1500.
0: Ja, deze hele week spuit de confetti uit je speakers. Want tot met vrijdag hoor je de Foute 1500. Nu ben ik wel even nieuwsgierig. Want waar vandaan luister je? Waar staat de radio bij jou aan? Is dat misschien tijdens dat je aan het werk bent? Misschien zit je in de auto onderweg naar je vakantiebestemming? Ik ben benieuwd. Ik zou zeggen, kom er vooral bij in de Q-app. Laat van je horen. Dan door naar nummer 844 in de lijst. Daar staat Katy Perry. En haar carrière begon met een knal. Want met I Kissed a Girl brak ze door en pakte ze direct de nummer 1 positie in de top 40. En dat is natuurlijk fantastisch. Maar daarna begint misschien wel het lastigste deel. Want hoe zorg je ervoor dat je volgende hit ook aanslaat? Nou, bij Katy Perry lukte dat wel. Sterker nog, haar tweede grote hit, Hot and Cold, belandde ook op nummer 1. En dat maken maar weinig artiesten mee. Nou, van een succesvolle doorbraak naar meteen nog een nummer 1 hit erachteraan. En sindsdien is ze eigenlijk niet meer weg te denken uit de hitlijsten. Want ook in de Foute 1500 staat ze er 5 keer in. Ja, de tweede keer dat je haar hoort in de lijst, dit is Katy Perry. En

0: Hey, die dus zegt aftellen tot hun concert in november. Ja, op 23 november staan ze in de Ziggo Dome in Amsterdam. Je hoorde Westlife en My Love op 843 in de Foute 1500.
1: De Foute 1500.
0: Ja, dat zeg ik. Ja, gezellig dat je er bent. Deze hele week de Foute 1500. En ik was benieuwd waar vandaan je luistert. Kom er gezellig bij in de Q-app. Patrick, die luistert vanaf de vrachtwagen, nog 3 uurtjes te gaan. Ook Shanna is erbij. We zijn net vertrokken met het gezin naar Frankrijk. Heerlijk met de Foute 1500. Aan. Richard, goeienacht.
2: Hey, goeienacht Judith.
0: Goeienacht. Hey, bij jou staat de Foute 1500 ook lekker hard aan.
2: Jazeker.
0: En waar ben je, waar hang je uit, waar luister je? Vertel.
2: Ja, dat is verder, ik ben op de vrachtwagen. En zij staat lekker voluit in de cabine aan onderweg naar Assen.
0: Kijk, heel goed. En wat heb je in je vracht zitten?
2: Ja, dat is een goede vraag.
0: Oh, dat weet je ook niet?
2: Openen. Nee.
0: Oh.
2: Ik heb de luxe om het niet op te laden en niet op te lossen. Alleen om de oplegger op te koppelen en af te koppelen.
0: Oh, wat heerlijk. Oh, maar ben je dan niet benieuwd? Ik zou toch wel een beetje benieuwd zijn.
2: Je moet niet alles willen weten, hè?
0: Nee, dat is misschien ook wel waar. En tot hoe laat moet je?
2: Als het goed is, tot 3:30 ongeveer.
0: Tot 3:30 ongeveer, oké. Nou, je bent natuurlijk lekker aan het genieten van de Foute 1500. Waar ga je nou het lekkerst op? Wat voor soort muziek? Wat voor iets is dat?
2: Nou, het leukste eigenlijk hieraan is, ik ga eigenlijk best wel los op de dingen die ik eigenlijk niet meer weet dat ik er wist.
0: Ja, grappig hè?
2: Ja, ik kom allemaal van die oude nummers tegen. Oh ja, dit, oh ja. Die ik heb ook.
0: De hele tijd zo'n oh ja momentje. Oh ja, dat is wat geinig.
2: Echt geweldig.
0: Ja, ik heb zo meteen Snolle Bollekes. Die komt bijvoorbeeld aan. Of Volumia, Hou Me Vast. Maar ook Run DMC, Aerosmith, Walk This Way. Maak je daar een beetje vrolijk mee, een beetje blij mee?
2: Snolle Bollekes kennen we allemaal wel, denk ik wel.
0: Absoluut.
2: De andere namen is echt maar één, die niks. Maar als ik ze hoorde, weet ik zeker
0: dat
2: ik ze ken.
0: Oh, absoluut. Dat weet ik zeker. Ik ga van starten. Ik weet zeker dat je deze mee kan zingen. Dus ik zou zeggen, zet de speaker misschien nog maar even een stukje harder. In de vrachtwagen. Oké.
2: Dank je.
0: Richard, veilige kilometers, hè?
2: Dankjewel.
0: Doei. Ja, Run DMC, Aerosmith, zoals ik al zei, Walk This Way op 842 in de Foute 1500. Kijk.

0: Zo, ik was even helemaal afgeleid. Leroy zegt ook, wij aanstaande zaterdag op de foute party. Je hoort de snollebolletjes zijn helemaal kapot. Op 840 in de foute 1500. Ja, gelukkig komt hij nog vaker voorbij, snollebollekes. 3 keer om precies te zijn. Ja, dat kan ook niet anders, hè. Hij hoort in de lijst, ja. Ja, en bij snollebollekes moet ik toch altijd denken aan bier, bitter garnituur, springen en stampen. Maar bij het volgende liedje in de foute 1500 krijg ik hele andere associaties. Ja, zo is dat. Zo gaat het in de foute 1500. We worden van links naar rechts geslingerd. Ja, bij de volgende denk ik een beetje aan een warme temperatuur, romantisch, een beetje de heupjes heen en weer. Maar Quinty heeft daar een andere associatie mee.
1: Ja, ja, vroeger altijd in de kinderdiscotheek van 11 tot en met 12 jaar. En dan schuren tot je leven ervan afhangt.
0: Ja, lekker schuren op je 11e. Dat kan natuurlijk ook gewoon, hè. Turn me on!

0: Chumba Wumba en Tap Damming op 838 in de Foute 1500.
1: De Foute 1500.
0: Dwayne die stuurt een bericht in de Q-app. Hij zegt, gaan er nog meer tickets te winnen zijn voor zaterdag? Absoluut. Ja, ja, ik heb hier nog 4 tickets liggen voor de Foute Party, de Big One, in het Philipsstadion in Eindhoven. Aankomende zaterdag, daar kan jij gewoon bij zijn. Ik ga zo meteen die 4 tickets weggeven. En dat doe ik met een foute missie. Nou, daar moet je iets voor doen. En ik kan je vertellen, het wordt helemaal niet ingewikkeld. Het is echt easy peasy lemon squeezy en je kan er gewoon bij zijn. Bij het volgende nummer, 837 in de lijst, daar denken zowel Chantal, Birgit als Christine terug naar hun jeugd. Dat is pure nostalgie. En ik denk dat zij niet de enige zijn. Ja, nummer uit 1974, Wim Sonneveld. En het dorp in de Foute 1500 op plek 837.
2: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: een hele goede nacht. Het Q-Music nieuws van 2 uur krijg je van Oscar van Oorschot.
1: Goedenacht. In Amerika is een bommenwerper van de luchtmacht neergestort. Dat gebeurde kort na het opstijgen van een vliegveld in Californië. De luchtmacht vreest dat alle 8 inzittenden zijn omgekomen. Het vliegveld is na de crash direct gesloten en alle vluchten worden omgeleid. In Sleerwijk is een man zwaar gewond geraakt die met zijn auto van de weg raakte. Volgens Omroep Brabant viel hij met auto en al 10 meter naar beneden vanaf een hoge dijk. De brandweer heeft hem naar boven moeten takelen. Daarna is hij door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De auto is totaal los. De marathon van Sneek gaat niet door, die zou komende zaterdag zijn. Het EHBO-plan was opgesteld door een man die deed alsof hij een ambulancebroeder was. Omdat de veiligheid niet gegarandeerd kon worden, trok de gemeente de vergunning in. De organisatie gaat nu op zoek naar een nieuwe datum voor de marathon. En hoopvol nieuws over zangeres Bonnie Tyler. Ze werd wekenlang in coma gehouden na een spoedoperatie aan haar darmen. Haar management zegt dat ze is ontwaakt en dat het wat beter gaat, maar dat haar herstel nog lang kan duren. Bonnie Tyler is 75 en we kennen haar vooral van de jaren 80-hit Total Eclipse of the Heart. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en af en toe bewolkt. De minima liggen tussen de 7 en 13 graden. 'S Ochtends kan in het binnenland nog een bui vallen, daarna breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Q-verkeer dan van Flitsmeister met geen vertraging op de weg. Dus dat is lekker. Wel even oppassen, want er zijn wat flitsers. Namelijk op de A8 Amsterdam richting Beverwijk. Daar staan ze bij 3.1. En de A9 Alkmaar richting Haarlem. Daar staan ze dan bij 57.2.
2: Q-music is proud to be found.
0: Ja, lekker voor het sporten, zegt Lotte den Holder.